Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Niet waar.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: One more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Gotta get some passion from a woman. Stop.
1: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en onder meer winkels zijn getroffen. Gitarist en songwriter Gerard de Braconnier is overleden. Hij zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won met 2-1 van Brazilië. Het weer, vandaag geregeld zon bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
3: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So I'm happy.
4: What can the England fans look forward to now?
3: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
1: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaam op gang met vertraging op de A7, Hoorn richting Den Oever. Bij Abbekerk gebeurt een ongeluk en daardoor is de weg dicht. Verkeer kan via tankstation erlangs, maar je hebt wel 10 minuten vertraging. En op de N201, Hilversum richting Uithoorn, bij Loenersloot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. 3, 2, 1.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen deze zomer al probleemwolven afschieten bij incidenten. Staatssecretaris Erkens vindt de situatie met probleemwolven verergerd en vindt daarom dat er eerder ingegrepen moet worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Er zouden een wooncomplex en winkels zijn geraakt. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Het weer bewolkt, later meer zon en 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientale. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
1: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Den Oever is bij Abbekerk een ongeluk gebeurd. De weg is dicht en het verkeer wordt er langs geleid via het tankstation. Daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere, bij afrit Almere Haven 25 minuten vertraging. En tot slot op de N201 Hilversum richting Uithoorn, bij Loenersloot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De nieuwe regels gaan over 2 weken in. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen gedood en 46 mensen gewond geraakt. Een flatgebouw in Kiev is deels verwoest. Na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op ruim 16.000. Door 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Het weer eerst bewolkt, later meer zon en 19 tot 29 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
2: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus wachten, afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
1: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
3: I've just got married. I'm only 6 months in.
4: But if it goes tits up, let's just pretend.
3: Oh, Kylie, clearly.
4: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
3: All of the above.
4: All right, it's a triple.
3: She's terrific.
4: All right, that's fair.
1: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten oponthoud. Van de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 20 minuten vertraging. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom bij Leimuiden 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Dit is ZFM. Kijk en luister live mee. Via zfm-live.nl. Here's what we got.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: Ja,
4: ja. Goedemorgen Zandvoort, Ger.
5: Ja, dat klopt geheel, Hans. Ik denk dat jouw microfoon niet open staat.
4: Nee, nee, is dat
5: ja,
4: wel?
5: Nu wel. Nu wel, wel. Okay. Ja, het begin is altijd moeilijk.
4: Ja, daarom, alle begin is moeilijk.
5: Hey, lekker weer. Mooie zomer.
4: Ja, zeker mooie zomer tot nu toe. En ik hoor net dat er een hittegolf weer aankomt.
5: Och jeetje.
4: Nou, dat lijkt me
5: nou, ga ik nu pas weer smeren.
4: Ik ben met de motor weg geweest vorige week en...
5: Ja, was leuk.
4: Nou ja, in zoverre, als je met 37 graden op de motor zit, is ook niet fijn, weet je. Ik bedoel, dit weer is lekker, moet ik zeggen.
5: Dit is heerlijk.
4: Nou, jij geniet nog steeds van het WK voetbal, geloof ik, hè?
5: Ja, ik heb eigenlijk nog niets gezien.
4: hier zit iemand die helemaal niet van voetbal houdt. Ja, nee. Ze zijn er, hoor.
5: Nou ja, als je niet van voetbal houdt, dan moet je... Weet je al,
4: je wordt doodgegooid met het voetballen. Hè?
5: Er zijn mensen die houden niet van voetbal, maar die gaan dan wel naar Nederland kijken. En denk, ja, dat is toch ook niet leuk dan?
4: Je hebt ook helemaal niks van Nederland gezien?
5: Nee.
4: In de voorronde ook helemaal?
5: Nee.
4: Kijk, dat je s'nachts niet naar Nederland
5: moet je ontkomt niet aan het feit dat je weet dat Ronald Koeman de baas is.
4: Ja, Bas.
5: Bas. En, maar ik zou ook geen speler herkennen. Nee? Nee.
4: Gakpo?
5: Zeg je wie? Gakpo?
4: Ja. Ja, we gaan zo hebben over... we gaan even de onderwerpen door.
5: Ja, laten we dat
4: komende
5: doen.
4: 2 uur. We gaan het hebben over het WK voetbal. Met Ron Brouwer van Laura Hardy. Welkom.
5: Ja, maar dat doe jij, hè, Hans. Want Hans,
4: ja, dat ga ik wel doen.
5: Hans weet heel veel van voetbal.
4: Nou, heel veel. Dat is ook niet waar.
5: Jawel.
4: Verder hebben we in het eerste uur nog Donna Corbani over het Krijtkunstfestival Madonari.
5: Ja, dat klopt.
4: Dat is heel leuk. Volgende week is dat, geloof ik. En ja. Gilles Kok komt langs om te praten over de verbouwing van de krocht.
5: De herverbouwing.
4: De zoveelste verbouwing, zeg maar. Ja. Heb jij die foto gezien uit Hanenstappel toevallig?
5: Nee.
4: Ongelooflijk. Want het is helemaal weer zoals het in het begin was zo'n beetje.
5: Helemaal weer kaal.
4: Helemaal weer kaal.
5: Dat kan niet anders, hè?
4: In het tweede uur, wat gaan we doen in het tweede uur?
5: We gaan we beginnen, Arie Koper komt hier, nou wie kent hem niet. Hij gaat praten over Oud-Zandvoort.
4: Ja,
5: nou ja, dat kan niet als geen ander natuurlijk.
4: Absoluut.
5: Daarna hebben we, en dat is vind ik wel heel bijzonder, dat Hans van Pelt...
4: Ja.
5: Langskom. Hans van Pelt is degene die de tekeningetjes maakt altijd.
4: Klopt.
5: In het Zandvoorts krantje.
4: Maar hij doet veel meer. Hè? Dus,
5: hij heeft een expositie in het Zandvoort Museum.
4: Ja, heel leuk.
5: En
4: heel
5: het
4: leuk.
5: Allermooiste is, hij is mijn oude tekenleraar.
4: Echt waar? Oh,
5: op de grafische school, ja.
4: Oh, leuk.
5: Ja, en dat is al een tijdje geleden.
4: Nou, dan kunnen we het daar ook over hebben.
5: Zeker. En als laatste hebben we Raymond van der Woude. En hij is hij werkt bij Jutters Geluk. En ze hebben in 2 weken 13.500 peuken uit het zand gehaald.
4: Uit het zand, alleen op het strand?
5: Alleen op het strand.
4: Goeiedag, zeg.
5: Onvoorstelbaar.
4: Ja. Ja.
5: En dan is het weer 12 uur. En het leuke is, het wordt vanzelf 12 uur. Het wordt vanzelf 12 uur, hoef je niks aan te doen.
4: We gaan eerst een muziekje draaien. Daarna gaan we praten met Ron Maya. Want Maya is onze technicus.
5: Maya is gelukkig ons anker.
4: Ons anker eigenlijk gewoon, ja.
5: Ons anker in de ochtend.
4: Laat maar horen, Maya.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, de sport, daar gaan we mee beginnen namelijk. Ron Brouwer van Laura Hardy, bekende café in de Halterstraat, is hier. Welkom Ron.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou ja, we zagen dat in de Halterstraat al oranje, oranje, oranje, oranje.
2: Ja.
1: Heb je dat al weggehaald
2: trouwens? Ja, dat niet? Was de volgende dag weg.
1: De volgende dag
2: ja,
1: al?
2: Ja, dat doe okay. Ik altijd.
3: Heel goed.
2: Ja, dat is ook een beetje om mijn frustratie een beetje kwijt.
1: Ja, dat geloof ik, ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Dan,
1: ja, want jij hebt er heel veel aan gedaan hè, met het WK. Jullie hadden een WK-pas zelfs.
2: Ja, een WK-pas.
1: Ja, die kon je voor 20 euro aanschaffen.
2: Ja, ik kreeg je een hele mooie pakket.
1: Ja, pakketje nog, hè, met een shirtje, dingetjes. Ja, ja, ja. Hoeveel heb je er dan van?
2: Bijna 80.
1: Meen je dat dan? Ja, nou, dat ja. Is wel redelijk.
2: Ja, dat was leuk.
1: Ja, en... Nou, dan konden mensen ook nog een discount krijgen op
2: ja,
1: rekening,
2: tijdens 10%. Tijdens de dag van de WK, Oranje Dag dan. Zeg.
1: Alleen Nels zelf.
2: Ja, dan kreeg je 10% korting op je rekening.
1: Oké, okay. Plus elk doelpunt
2: een shotje.
1: Ja.
2: Het ging bij de ene wedstrijd wat beter dan bij de andere.
1: Ja, die 5-0. Ja, was dat het? 5-1 of zo, 5-0.
2: Dat bleef aan de gang.
1: Ja, dat bleef aan de gang,
2: dus
1: ja.
2: Ik had weer flink ingekocht.
1: Ja, maar nu heb je, nu heb je over.
2: Ja.
1: Ja, want ja, het is natuurlijk heel jammer dat het op die manier eindigt. Laten we even teruggaan naar die wedstrijd Nederland-Marokko.
2: Ja.
1: Die begon om 3 uur. Iedereen weet ja. Het nog. Ik ben zelf ook nog opgestaan. Ger, jij ook toch? Heb je nooit
3: gezien? Ja, maar, nee, alleen maar om naar het toilet te gaan.
1: het was natuurlijk... Hoe was de sfeer in de
2: ja, het was geweldig. Iedereen die had zich erop verheugd. En die hadden helemaal aangepast aan hun slaaptijden. En die hadden voorgeslapen en dat soort dingen. Ja. Niemand die probeerde het vanaf 7 uur al. Ja. Want dat hebben we toen met de 1 uur wedstrijd. Of ging dat ook al een beetje.
1: Uh-huh.
2: Die waren er al om 7 uur en moesten om 1 uur de wedstrijd nog beginnen.
1: Oh, ja, dan.
2: Ja, dan maak je weinig mee van de wedstrijd. Ja, denk ja, je maar, zeker. Kan je vertellen.
1: Ja.
2: Dus, maar ja, het was gewoon geweldig. Om 12 uur stroomde het lekker vol. En ja, we hadden eerst die wedstrijd van Duitsland nog.
1: Oh, die was
2: dus,
1: er ook nog.
2: Daar waren we het best wel.
1: Tevreden over dat Duitsland eruit ging. Ja,
2: maar
1: ja,
2: ik zei
1: ja,
2: al,
1: ja.
2: Je nou niet te vroeg.
1: Want, ja, inderdaad. Ja.
2: Maar ja.
1: Nou, toen maakte Gakpo 1-0. Hè. Dat was ja, natuurlijk dat, één groot feest.
2: Dat
1: toen
2: ging
1: meteen,
2: geweldig. Ja, dat ja. Ging geweldig. Dat, ja, de shotje. Sfeer was geweldig. Ja, dat shotje ging er meteen
1: ja,
2: erin.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: En de volgende stond al klaar.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar
1: hoe was de sfeer toen? Dacht iedereen van, nou, dit gaan we wel redden? Of,
2: Nou ja, dat we naar de 90 minuten gingen, dan dachten we allemaal van, nou, ja. Dus, appeltje eitje.
1: Ja, en toen kwam...
2: Het ging niet appeltje eitje, hoor. Want ja, ik vond zelf de opstelling al een beetje
1: ja,
2: laf.
1: Ja,
2: maar,
1: een beetje ja, laf eigenlijk. Laf, hè? Dat, ja, dat je ja, dat je ja, gaat ja, aanpassen ja. Aan de tegenstander.
2: Ja, een beetje jammer. Maar en, goed, maar het verloop ging goed. Dus,
1: ja. Hoeveel AZ'ers zijn eigenlijk? Je hebt een enorme AZ'ers.
2: Nou, weinig wel. Heel veel ex-AZ'ers. Maar,
1: ik dacht het wel, ja. Ja, dat klopt, dat klopt.
2: Maar en, ja, misschien hadden ze die wel mee moeten nemen. Dan hadden we er misschien
1: ja,
2: voor ingezet.
1: Ja, die Kees Smit. Ja, die hadden ze
2: ja,
1: misschien toch.
2: Wouter Goes vind ik ook wel een hele ja, goeie voor de Oranje,
1: zeker,
2: hoor.
1: Zeker,
2: al
1: zeker.
2: Al is daar niet iedereen mee eens. Maar,
1: uh-huh. Ja, Wouter Goes, ja.
2: Maar die is lekker fel.
1: En, hij is zeker lekker fel. Ja, dus... ja. Maar misschien over 4 jaar of over 2 jaar.
2: Ja,
1: met
2: we
1: de
2: gaan
1: de
2: het
1: WK.
2: Maar
1: ja.
2: Meemaken.
1: Ja. Hey, en hoe wordt de sfeer nu dan in het café? Komen er nog steeds met veel mensen kijken, wedstrijden?
2: Ja, er wordt wel, we zien er elke wedstrijd uit, tenminste in de openingstijden.
1: Ja, ja.
2: En ja, er is wel wat belangstelling voor, tuurlijk.
1: Hmm.
2: Maar het is niet zo belangstellend
1: nee.
2: Als met
1: nee.
2: Oranje natuurlijk.
1: Nee, dat begrijp
2: ik.
1: Ja, die wedstrijd wordt om 3 uur in heel Marokko.
2: Ja.
1: Dat is dan, eigenlijk gaan jullie dan net dicht eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Normaal gesproken.
2: Ja, wij moeten dan dicht.
1: Ja, was het makkelijk om een vergunning
2: nou,
1: daarvoor
2: ik
1: te krijgen?
2: Moet je zeggen, de gemeente was hier vrij soepel in. We hebben eerst een try-out gehad bij de voorronde natuurlijk. Dus
1: ja.
2: Die wedstrijd om 1 uur. Mocht
1: ja,
2: ook nog een half uur langer open blijven na het fluitsignaal.
1: Oké. Okay.
2: En dat ging allemaal goed, dus ze hadden gezegd van de volgende wedstrijd mag het ook.
1: Ja,
2: dus,
1: maar ja, die was om...
2: Om 3 uur.
1: Vijf over 6 afgelopen.
2: Ja, die was nu, we gingen om 6:30 sloten we de deur.
1: Ja, dat
2: dus,
1: begrijp ik, ja. Ja. En iedereen teleurgesteld naar huis.
2: Heel erg teleurgesteld, ja. Ja, dat kan ik ja. Je wel vertellen. Inclusief mezelf.
1: Schelden natuurlijk op al die gemiste straffen.
2: Ja,
1: maar ja, goed,
2: ja aantal spelers die de schuld krijgen en zo.
1: Ja,
2: dat,
1: ook,
2: dat is
1: ja.
2: Logisch, hè? Dat hoort erbij.
1: Hoort er een beetje bij.
2: Ja,
1: maar.
2: Dat hoort erbij. Maar goed, wel, ja, dit hadden we toch niet ingecalculeerd.
1: Nee, dat kun je wel zeggen.
2: Zo
1: ja.
2: Vroeg.
1: Ja.
2: We werden wereldkampioen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. En je had natuurlijk vanavond... Nou ja, ja hè, dat had gekund. Ja. Je had natuurlijk vanavond om 7 uur had Nederland weer moeten spelen eigenlijk.
2: Ja, nee, tegen Canada. Nou,
1: en dat is wel jammer.
2: Dat is wel heel mooi geweest. Ja, ten eerste een hele mooie tijd. Voor absoluut, ons ook, voor de
1: absoluut, kroeg. Ja, ja.
2: En maar ik denk ook voor iedereen. Ja. Alle winkeliers ook. Want mensen gaan toch wat lekkere dingen tuurlijk. In ja, huis halen. Slaan, ja, het is allemaal jammer.
1: Ja, ja,
2: het zeker. Is heel jammer.
1: Ja.
4: Ja, dat vind ik persoonlijk dan wel. Wat? Je, dat vind ik jammer is. Voor de ondernemers en voor iedereen die er in geïnvesteerd heeft.
2: Ja. Nou moet ik wel eerlijk zeggen. Ik vond het wel dit jaar wat minder qua enthousiasme. Ook bij de winkels. Maar ook bij de straten. Met versieren, er waren maar een aantal straatjes.
1: Ja, zeker. Er waren er niet veel, hè? Een Oud-Noord, een aantal.
2: Een hele oranje straat. Ja, en, hele, klopt. En dat vond ik wel een beetje jammer dit jaar. Maar goed.
1: Dus, misschien had je dat nog kunnen krijgen deze week natuurlijk.
2: Ja, maar dat vind ik al een beetje...
1: Ja, dan moet je meteen vanaf het begin doen.
2: Ja, dat vind ik wel een beetje... Ja, maar goed. Bij ons was de enthousiasme te groter. En wij werden wereldkampioen.
1: Ja, nou, zouden wereldkampioen hebben kunnen zijn. Ja, maar... Wat vond je nou van die opstelling eigenlijk? Je had er net al heel op...
2: Nou, ik vond het een beetje laf.
1: Ja.
2: Een beetje slappe hap.
1: Je gaat je door die aanpassen.
2: Je gaat geen 5 verdedigers opstellen.
1: Nee.
2: En het zag je ook wel in het spel.
1: Absoluut.
2: Ja,
1: die twee middenvelders voelden daar een beetje verloren daar.
2: Wat je bij de andere wedstrijden zag veel aanvallen. En dat was nou een stuk minder.
1: Ja.
2: En dat krijg je vanzelf natuurlijk.
1: Ja, uiteraard. Maar goed, misschien de schuld van Koeman. Nou, die is nu weg.
2: Ja.
1: Wie moet er bondscoach worden, vind je?
2: Ja, dat vind ik heel moeilijk.
1: Slot?
2: Nou, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Maar goed, dat heeft met zijn verleden te maken.
1: Feyenoord, bedoel je.
2: Hij zit ook,
1: ja natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja.
2: Hij heeft ons in de steek gelaten.
1: Beetje raar weggegaan toen. Ja, dat klopt. Inderdaad.
2: Nee, dus dat is niet mijn... Maar een hoop mensen noemen zijn naam. Dus, en hij heeft het wel heel goed gedaan natuurlijk.
1: Ja, en misschien heeft die van PSV in zijn contract nog staan... Dat hij eventueel nog
2: weg zou kunnen. Ja, meestal hebben ze dat wel, hè.
1: Ja,
2: meestal hebben ze dat wel. Tuurlijk.
1: Mocht de kans zich voordoen, weet je.
2: Maar vind je dat ook wel een goede kandidaat?
1: Borst, ja, ik weet het niet. Ik vind het wel een redelijke coach natuurlijk. Hè, maar ja.
2: Hij heeft het in Nederland goed gedaan.
1: Ja, absoluut, dat kun je wel zeggen. Ja. Hey, en nu ga je helemaal richten op de laatste Formule 1, hè?
2: Ja, nou ja, we krijgen ook nog de finale wedstrijd natuurlijk.
1: Uiteraard, 19 juli.
2: Dus daar probeer ik ook nog een beetje een feestje van te maken. Ja, want we hebben een leuk zangertje. Meestal zijn dat ook wel leuke wedstrijden om naar te kijken.
1: Marokko-Argentinië is wel een leuke finale.
2: Nou, dat hoop ik dus niet. Maar dat is mijn eigen mening. Maar Argentinië, kom op nou jongens. Die hebben het ook allemaal weer...
1: Niet te geloven. Die,
4: zijn die niet goed?
1: Nou, die zijn wel... het draait erg veel om Messi, hè? Daar.
2: Ja, daarom. En hij mag Maxima. Wel heel veel, hè?
4: En Maxima.
1: Die staat er zelf.
4: Oh.
1: Ja, die deed niet mee. Maar wie hoop jij nou dat de kampioen eventueel wordt?
4: Ik?
2: Nou ja, ik denk... Ik geef Frankrijk natuurlijk een hele grote
1: Frankrijk
2: kans.
1: Frankrijk een hele grote kans hebben natuurlijk.
2: Spanje.
1: Ja, Spanje speelt ook redelijk nu weer.
2: Maar ja, de Afrikaanse landen doen het best wel goed natuurlijk. Ja,
1: jammer dat Senegal eruit ging. Hè?
2: Ja, dat vind ik wel heel jammer.
1: Ja, dat vond ik ook jammer. Ja. Die wedstrijd heb ik ook gezien, maar dat was een mooie wedstrijd om te kijken natuurlijk.
2: Zeker weten. Ik vond dat ze dat verdiend hadden.
1: Ja, zeker.
2: Met maar alle andere wedstrijden.
4: Kijk hier naar alle wedstrijden?
1: Nee, niet alle wedstrijden.
2: Wat samenvattingen en zo. En, kijk, midden in de nacht ga ik voor andere wedstrijden niet. Of ik moet toevallig wakker zijn, maar...
1: Ja.
2: En meestal als ik begin te kijken, dan blijf ik kijken. Dat is de ellende.
1: Gevaarlijk,
2: dat is de ellende.
1: Maar ik wil al de smorgens dan de samenvattingen zien. Maar wat de NOS uitzendt, de samenvatting, dat is 2 minuten, man.
2: Maar ik vind het programma ook heel erg slecht.
1: Heet dat ontbijten? Ja, dat vind ik ook...
2: Dat vind ik verschrikkelijk.
1: En die Stendler, die vrouw, die open deuren intrappen
2: maar
1: en zo.
2: Moet het ermee doen?
1: Ja, ik kan niet anders. Ik wil toch even naar de Formule 1 gaan, want dat is de laatste keer. Ga je daar nog bepaalde
2: speciale... Nou, we hebben een heel mooi podium natuurlijk.
1: Uiteraard, maar die heb je eigenlijk altijd natuurlijk.
2: We doen het nu samen met Philoxenia, die gaat nu ook samen met ons die leuke bar neerzetten. En we hebben een podium, we hebben een leuk programma.
1: Uh-huh.
2: We hebben een aantal mooie artiesten, wat ik niks over mag zeggen nog.
1: Nou, zeg het maar.
2: Is
1: dat zo, ja?
2: Ja.
1: Mag dat niet, hè?
2: Nee. Maar het zijn wel mooie namen.
4: Verwachten ze dat het drukker wordt dan vorige jaren?
1: Nou,
4: omdat het de laatste is.
1: Het is moeilijk om nog drukker te krijgen.
2: Ja, nou ja, voor mij mag het altijd. Ik kan niet druk genoeg natuurlijk.
1: Nee, dat begrijp ik wel. Ja.
2: Dus, en bij ons in de straat is het één groot feest. Dus,
4: ja, dat kan je zeggen. Ja.
2: Ja. Ja. Dus ja, maar, we gaan het zien. Maar, ja. Ja, maar ik hoop dat Max het een beetje leuk doet.
1: Ja, dat hoop ik ook. Ja. Dat is zo mooi.
2: Dan hebben we altijd weer een extra feest.
4: Maar ja, hij heeft dus nu in Engeland staat hij toch weer derde
1: in de sprint. Ja, ja.
2: Dus we gaan weer beter. Ja.
1: Ja. Ja, dat zou mooi zijn.
2: Ja, bij ons in de zaak is het altijd vrij druk met de Formule 1 natuurlijk.
1: Dat kun je wel zeggen, ja. Ja.
2: Ook al is het s'nachts. Nee, dat is waar.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus ja, we gaan zondag weer kijken wat er gebeurt.
1: Hey, en je had vorig jaar had je een speciale moederdag iets op het Badhuisplein. Dat was dit jaar niet, maar je had een iets.
2: Nou, dat is alweer 2 jaar geleden.
1: Alweer 2 jaar geleden,
2: ja,
1: oké. Okay.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar dit jaar had je met het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Was ook bij betrokken,
2: Maxime,
1: toch?
2: Lady Mix.
1: Ja, Maxime, die had, oh ja, dat was leuk.
2: Die bestond
1: ja.
2: 20 jaar en ja, met Vier, het Wapen en Lauren Hardy hebben we daar een leuk feestje neergezet.
1: Want jullie doen veel samen eigenlijk, hè? Met,
2: ja, als het kan, dan doen we
1: ja,
2: het.
1: Natuurlijk, ja,
2: natuurlijk. Ja, het wordt wel steeds moeilijker om een festival te organiseren.
1: Ja, hoezo?
2: Qua kosten, qua de reglementen. De, ja? Alles wat je ervoor moet doen.
1: Ja, dat geloof ik, ja.
2: Het is bijna niet meer te betalen.
1: Nee?
2: Nee. Zonder subsidies kun je eigenlijk geen festival meer organiseren.
1: Nee.
2: Mensen denken altijd wel dat we onze zakken lopen doen voor het festival. Maar meestal kost het geld.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Ja.
1: Maar je doet het ook om voor de goodwill.
2: Het is, ja, ik heb het altijd gezegd. We moeten zoveel mogelijk samen doen. En ook voor het dorp.
1: Ja,
2: dat er wat gebeurt. Dat het niet een dood dorp wordt. Want dat zou zonde zijn.
1: Ja, dat zou zeker zonde zijn. Hoe vind je de samenwerking nu? Van de
2: momenteel gaat het wel weer redelijk goed.
1: Ja?
2: Ja. Er zijn mensen die echt wel willen. En daar ben ik wel blij om.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus het wordt een mooie weekend. Het laatste weekend van augustus.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. En we hebben in september ook nog een Oktoberfest. Dus,
1: Oké, Oktoberfest is er ook nog.
4: In september?
2: Ja. Ja, eind september is
1: eind september,
2: noemen ze Oktoberfest. Maar, we hebben nog Amsterdamse avond.
1: Dat komt ook nog, hè? Dancing in the Street.
2: Die hebben we al gehad.
1: Oh, die is ook geweest.
4: Hans, die was je
1: niet. Oh ja, dat regende toen, ja. Dat was jammer, hè? Ja, dat zonde. Maar
2: die alles hebben. Nee, ik heb wel eens een festivaljaar gehad dat alle festivals verregeld waren.
1: Echt waar? Ja?
4: Oh, ja?
1: Ja, dat is helemaal niet.
2: Dan word je,
1: dat kost
2: je
1: een hoop geld, hè?
2: Dan is niet, dan word je niet vrolijk.
1: Kom me voorstellen, ja. WK duurt nog tot 19 juli.
2: 19 juli. En, we hebben nog een mooi finale feestje.
4: Okay. Dus we hebben nog even.
2: Het feestje is iets kleiner geworden bij ons dan. Maar,
1: maar
2: we maken er even wel weer een leuk
1: feestje. Oh, dat kan ik me helemaal voorstellen.
2: Happies.
1: Oh,
4: en wie komt te zingen?
2: Angelo Kok. Dat is ons een beetje, wordt een beetje onze huiszanger.
1: Oh, okay. Goed.
2: Ja, dat is echt gezellig.
1: Ja, leuk. Ja. Is Zandvoorter, of niet?
2: Nee, dat niet.
1: Oh, dat doen we niet.
2: Beverwijk komt hij vandaan.
4: Oké.
1: Okay. Okay. Waar komt hij vandaan?
2: Beverwijk.
1: Beverwijk, oké. Okay. Maar goed, is het goed zanger.
2: Ja, we hebben hem nou een paar keer gehad. We hebben hem ook met de opening van het WK gehad.
1: En, oh ja.
2: Ja, dat is leuk.
1: Nou, perfect helemaal. Ron, ik wens je heel veel succes. En,
2: ja, dankjewel.
1: Dat het een leuk WK nog is.
2: En, ja, ik hoop dat we nog een paar leuke wedstrijden krijgen.
1: Zeker.
2: Dat we nog kunnen mogen genieten.
1: Ja. Jullie zenden alles uit in Laura en Hardy.
2: Tijdens de openingstijden.
1: Ja, tijdens de openingstijden.
2: Ja.
1: Niet om 3 uur 's nachts meer.
2: Nee, dat mag niet meer.
1: Oké, Ron, hartstikke bedankt. Goed weekend.
2: Bedankt
4: voor het langskomen.
2: Ja.
4: Zo vroeg
2: graag
4: jou?
2: Nou ja, het is te doen.
4: Okay.
2: Ja. Ik krijg lekker koffie hier. Dus,
1: kijk, ja, Ron, helemaal top. Hey, Ron, bedankt.
2: Jullie ook
1: en succes verder.
4: Oké.
1: We gaan muziek draaien.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, en cultuur hebben we nu.
2: Ja, inderdaad.
1: En tegenover ons zit Donna Kobani.
2: Welkom, Donna.
1: Welkom.
3: Goedemorgen.
1: Leuk dat je er bent. En we gaan praten over het Krijtkunstfestival. Wat plaats gaat vinden 11 en 12 juli. Is volgende week. Hè?
3: Ja.
1: En gratis. 12 tot 17 uur. Elke dag. Voor alle leeftijden. Op het Badhuisplein in Zandvoort.
2: Voor de zesde keer al, geloof ik.
3: Voor de zesde keer, ja.
2: Hoe ben je er toen eigenlijk mee begonnen? Hoe kwam dat?
3: Nou, dat was in samenwerking eigenlijk met Zandvoorts Museum. En dan ook cultuurwerkgroep met Jilly Jansen. En wij zaten te brainstormen tijdens de coronaperiode. Wat is nou wel mogelijk? Wat kan je buiten doen? Waar je afstand kan houden? Creatief bezig zijn met z'n allen en met de hele familie. Gewoon een leuke uitje. En ik ben opgegroeid in Santa Barbara, Californië. Daar heb je elk jaar een groot krijtkunstfestival, het Modern Art Festival. En als tiener heb ik mijn school vertegenwoordigd met twee grote kunstwerken gemaakt voor mijn school. En het is elk jaar echt een heel mooi, creatief iets, heel laagdrempelig voor alle leeftijden. En ik dacht, dit lijkt me prachtig om naar Zandvoort te brengen. En de Badhuisplein is de perfecte plek.
1: Zat je toen al in Zandvoort?
3: Ja. Ik woon al 30 jaar in Zandvoort.
1: Okay.
3: Maar die plein is heel geschikt. En het concept, alles kwam een beetje op dat moment samen met dit idee.
2: Hoe ben jij eigenlijk naar... Ongetwijfeld heb je het eerder verteld op de radio. Maar hoe ben jij eigenlijk in Zandvoort terechtgekomen?
3: Verliefd worden op een hele leuke Nederlander.
2: Okay.
3: En dat was toen ik nog studeerde in New York. Ik ben opgegroeid in Santa Barbara, Californië. Maar ik heb mijn kunstenaarsopleiding in New York gevolgd. Dus nog verder in New York gebleven. Hij is daar geweest. En uiteindelijk ben ik naar Nederland gekomen. En in Zandvoort zijn we een galerie begonnen op de Kerkstraat.
2: Oh, eerst van de Kerkstraat.
3: Dus altijd bezig met de kunst. En toen gewoon vanuit eigen atelier. Ik heb vanaf het begin... is het heel goed gegaan met kunstverkoop en exposities. Dus ik dacht, hier haak ik verder. En geen enkele spijt had, dus het gaat nog steeds goed. En ik ben altijd nog bezig met de kunst.
2: Ja.
1: Kom je nog wel eens in Santa Barbara?
3: Elk jaar probeer ik mijn familie op te zoeken.
1: Okay.
3: En daar genieten van de kunst.
1: Mis je het niet?
3: Ik mis het wel hoor, maar hier heb ik ook gewoon een heel leuk leven en zo druk met... Ik vind het leuk om onderdeel te zijn van het gemeenschap Zandvoort en kunst en cultuur bezig te zijn. En,
1: en we hebben hier geen Trump natuurlijk.
3: En dat.
1: Wij boffen maar weer.
2: Hey, en nu heb je een galerie in de Verspijkstraat, hè?
3: Ja.
2: Dat gaat goed?
3: Ja, heel goed. Dat is eigenlijk mijn... Het was zo niet eens bedacht. Dus een woonhouse atelier in één. Ja. En daar woon ik en werk ik met heel veel plezier. Okay. Dus eigenlijk ben ik altijd bezig met de schilderij. Ik ben nu bezig met een heel groot schilderij met het thema Formule 1. Want met die side events voor de Formule 1 festival, de Zandvoort eromheen, dan heb ik een expositie in de Palace Hotel.
1: Okay.
3: Met alleen maar de Spirit of Racing thema.
1: Oh, wat leuk.
3: Dus ik heb een heel groot werk die dan... net op tijd klaar is voor dat expositie eind juli. En dan is het van eind juli tot eind augustus alleen maar Formule 1 thema. Schilderij.
2: Want je hebt ook in het oude raadhuis een paar keer...
3: Ja, ook heel leuk om te exposeren.
2: Een keer langs geweest. Je maakt hele kleurige dingen allemaal. Kleur speelt een hele belangrijke rol in je leven volgens mij.
3: Ja, absoluut. Ik hou van sprekende kleuren. En daar word ik zelf heel blij van. Mooie combinaties met kleur. En dat doet echt iets op je emoties en... ja, ik word er zelf heel vrolijk van.
2: Ja.
3: En dan zoiets als met krijt tekenen is een beetje hetzelfde. Dat je kan dat vreugde overbrengen aan anderen. En daar word ik ook weer heel blij van. Dat mensen zitten ook gewoon te genieten van kunst.
2: Ja.
3: Kunst maken, kunst bekijken. Want het is echt mijn passie. Ik ben altijd met kunst bezig.
2: Dus het wordt een blij weekend het komend weekend.
3: Het wordt een zeker blij weekend.
1: Hoeveel mensen verwacht jij?
3: Ja, dat is altijd heel afwisselend. Want ze... Het is niet ineens één keer. Het is niet één evenement. Je kan doorlopen vanaf 12 uur tot 5 uur op zaterdag en zondag aanschuiven en een tekening maken. Beide dagen komen beroepskunstenaars. Die heb ik dan ingepland. En die komen dan hele mooie, bijzondere kunstwerken maken. Dus Ja, het is niet zo dat als je precies om 12 uur op zaterdag komt... dat er van alles te zien is. Het ontstaat. Ja, dus het groeit.
2: Maar mensen konden zich ook al van tevoren aanmelden, toch?
3: Ja, mensen mogen aanmelden. Vooral als je iets speciaals wil maken. Want het thema is 200 jaar badplaats. Zandvoort badplaats. En dus het is leuk als alles binnen die thema valt. Maar mensen kunnen ook gewoon spontaan komen. Dus er komen toeristen. Ja, er komen wel honderden mensen even kijken. Maar dan het is niet de hele tijd druk of zo. Dus, het is de hele weekend een leuke doorloop.
1: Van hoeveel krijtjes heb je ingekocht?
3: Heel veel krijtjes. Wij hebben volop krijt genoeg. En dan, ik zit altijd met heel veel. Dus dat ik nooit tekort kom.
1: Is het niet heel begrotelijk?
3: Dit is...
2: Krijg je subsidie ook waarschijnlijk? Of niet?
3: Daar heb ik dan, ben ik heel blij met mijn sponsors. Dus ik krijg sponsors. En ook van de gemeente als cultuurinitiatief krijg ik dan.
1: Okay.
3: Maar het is ook vanuit mijn eigen atelier... dat ik dit met heel veel uren en echt als vrijwilligers... Ja. Omdat ik dit zo leuk vind om te doen elk jaar. Daar zet ik me enorm voor in.
2: Ja. En als het regelt gaat, dan kan het niet doorgaan natuurlijk. Oh, sorry. Nee, het gaat niet regelen.
3: Dit is nu voor de 6e keer en we hebben altijd heel mooi weer. En ik heb ook wel eens dat het even een paar spetters komt. Maar eigenlijk de kwaliteit van de krijt, dan komt het altijd weer terug, de tekeningen. Okay. Dus het is wel heel apart. Dus ik hoop natuurlijk dat het...
1: Het is mooi weer. Het wordt prachtig weer.
2: Ja, goed weer? Oké. Okay. Ja, natuurlijk.
1: Dat dwing je af.
2: Nee, dat is waar. Nee, het is mooi weer. Hartstikke goed.
3: Dat regelen we gewoon.
2: Ja. Krijtkunst is een soort kunst. De naam zegt het al. Wordt al heel lang gedaan. Ik las ergens dat het al in 1600 in Italië is het eigenlijk een beetje begonnen. Hè?
3: Ja, de Modenari zijn eigenlijk, dat waren reizende kunstenaars. En die hingen de plafond van de kerk heel mooi te schilderen. Maar in hun vrije tijd, om een beetje wat bij te verdienen... maakten ze voor de kerk gewoon een heel mooi tekening... met houtskool en zachte krijt. En dan kregen ze een paar muntjes. Dan was het vaak van een Madonna. Een Madonna met een kind. En dan deden mensen voor een beetje geluk. Dan gaven ze wat aan de kunstenaar.
2: Okay.
3: En zo konden ze een beetje rondreizen. Ja. En dat... Dus dat bestaat al heel lang. En dat heet dan Modenari. Dus het is een straatschilderen. Dus het is street art. Maar dan de oudste vorm daarvan.
2: Maar komen daar ook de beste krijtkunstenaars vandaan? Of,
3: Nou, het is, wordt ondertussen echt over de hele wereld zijn dit soort festivals ontstaan. En het is een kans voor kunstenaars. Want sowieso, als je een opleiding volgt. Als je kan schilderen met olieverf, pastel komt heel erg in de buurt. Dus je kan bijna dezelfde schaduweffecten en alles met krijt maken. Dus alles is mogelijk. En het is heel leuk voor kunstenaars om te kunnen laten zien wat ze kunnen.
2: Ja.
3: Dus van realisme, eigen stijl. Je kan ook, sommige kunstenaars werken met een grid. Dat je begint met een klein plaatje. Dat ga je uitvergroten en neerzetten. Dus het is voor techniek. Voor talentontwikkeling is het een heel goed iets om te doen. Oké.
2: En zeg maar 200 jaar badplaatsen, zeg maar het onderwerp, hè?
3: Ja.
2: Maar om te voorkomen dat iedereen het badhotel gaat tekenen, zeg maar. Maar hoe is dat helemaal vrij om iets uit die 200 jaar geschiedenis Zandvoort
3: wat is Zandvoort voor jou? Ik heb al in mijn hoofd wat ik ga tekenen. Maar dat kunnen mensen zien dit weekend op 11 en 12 juli. Maar ja, het is voor iedereen anders. Wat zijn je fijnste herinneringen? Misschien is het voor sommige mensen lekker ijsje eten. Of een drankje op het terras. Of,
2: Een
3: haring eten. Of iets met een zeehondje spotten bijvoorbeeld. Dat is het laatste gelukt voor sommige mensen. En wat is Zandvoort? En het is al 200 jaar een plaats waar mensen kunnen komen om te genieten. Genieten van de zomermaanden en van de zon en van de zee en de frisse lucht.
2: Yeah.
3: Dus ik denk dat het een heel ruim begrip is. En dat ik hou het open. Want je kan ook kijken naar mooie zwart-wit plaatjes. Maar ik vind het heel fijn om de kunstenaars vrij te laten. En iedereen die komt tekenen van hun eigen interpretatie van 200 jaar badplaats.
1: Yeah. Hoe is het verschil tussen oudere mensen en kinderen? Zijn er meer kinderen dan ouderen?
3: Het is een hele mix. En dat vind ik juist zo leuk. Dat mensen komen dan met hun kleinkinderen. Dus mensen zitten van 80 te tekenen naast kleine kinderen. En er gewoon te laten zien. En ouders, de hele familie. Heel veel tieners vinden het leuk. Okay. Dus ik had een groep meiden uit Duitsland. En ja, het was 5 uur, maar die wilden nog blijven tekenen. Dus ik liet ze, nou, hou die krijtjes maar. En die vonden het zo leuk. Ze komen terug met die krijtjes om ze terug te brengen de volgende dag. En een doosje chocolade. Ja, en ze waren zo blij. Leuk. En ik dacht van, oh, wat schattig. En die waren rond de 13, 14. Ja. Dus het is echt voor alle leeftijden. Want je kan, het is op het plein naast de Holland Casino.
1: Ja.
3: Je hebt maar één ingang. Mm-hmm. Dus er kan iedereen aanspreken die naar boven loopt. En uitleggen hoe dat werkt. En wat technieken je kunt gebruiken. Wat tips. En je krijgt een stukje karton voor je knieën. Dus iedereen wordt aangemoedigd om... Het is vooral een doen-festival. Ja. Iedereen wordt aangemoedigd om mee te doen.
1: Nou, Hans,
2: het is nu 2 dagen, maar het was vroeger toch 1 dag, of niet?
3: Ik heb het 1 keer 1 dag gedaan.
2: Oh,
3: want dat was dan meer een andere situatie. Het is altijd... ik ben afhankelijk van de subsidie en de sponsors... om al die krijt en alles te kunnen doen. En ook alle promotie en alles eromheen.
2: Ja.
3: Maar ik vind het heel belangrijk dat het een gratis festival is. En juist iets wat je voor alle leeftijden kunt van genieten. Want alles kost geld en alles is moeilijk. En dat je daar met de familie van 6 gewoon lekker de hele dag bezig kunt zijn... met creatief activiteiten. Dat vind ik belangrijk.
2: Geeft het de strand, de duinen, de zee... Geeft dat jou extra inspiratie, zeg maar, voor
3: Oh, absoluut. Elke dag. Ik loop elke dag langs het strand. En ik geniet van de zomer van alles. Lekker zwemmen in de zee.
1: Is dat heel anders dan in Santa Barbara?
2: Het ligt ook aan de kust, toch?
3: Santa Barbara. En ik ben opgegroeid met uitzicht op zee. En ik liep heel vaak naar het strand. En dus... het is natuurlijk anders daar. Maar hier, als alle strandtenten open zijn... en iedereen aan het genieten is... het is hier groter. Maar dan natuurlijk wat korter. Want daar is het de hele jaar door.
1: Ja, precies.
3: En hier is het in de zomermaanden natuurlijk heel druk. Maar ik vind het alle seizoenen heel mooi. Ik zou niet ergens anders willen wonen in Nederland.
2: Nee. Kun jij goed leven van je,

0: expositie buiten Zandvoort, zeg maar.
1: Ja, zeker. Dat loopt de hele jaar door. Ik exposeer gemiddeld... elke maand is mijn werk bij 5 verschillende locaties te zien. Dus dat moet ik ook omwisselen.
0: Ja, en,
1: maar nu heb ik een expositie in de planning voor augustus in Amsterdam. Bij Nicolas Groente en Fruit. Heel leuk street art galerie in Amsterdam op Nicolasstraat. Ja. En daar heb ik dan een solo expositie. En dat is vlakbij de Dam. Dus echt meer centraal kan je niet hebben in Amsterdam. En dan heb ik die Formule 1 expositie in de Palace Hotel. En dat is nu ondertussen ook een permanente showcase voor mijn werk. En dat wissel ik om de zoveel tijd even op.
2: Schilder jij voornamelijk op doek?
1: Ja, ze allemaal olieverf van linnen.
2: Okay.
1: En dan daarnaast maak ik ook kleine pasteltekeningen. Heb ik ook heel veel beelden. Ik maak regelmatig verschillende soorten beelden. Bronzen, aluminium en staal.
2: Okay.
1: En dan heb ik hele series van safe-drukken.
2: Dat kunnen we allemaal zien op jouw website, hè?
1: Ja, op corbani.com. Daar is een beetje van alles te zien. Ik heb ook mooie openbare projecten gedaan. Zoals die roze tulipbollen in Bollestreek. Heb ik 3 van die giant tulip bulbs geschilderd. Dus ik ben ook heel actief in de Bollestreek.
2: Leuk.
0: Ja, en via jouw website kun je ook nog aanmelden voor het Krijtkunstfestival, neem ik aan.
1: Ja, en ook via de Facebook. Er is een link naar mijn Facebook eventpagina. En daar kunnen mensen op klikken voor updates. En ook alle de namen van de beroepskunstenaars. Er doen heel veel beroepskunstenaars mee. En dan introduceer ik ze om de zoveel tijd. En dan even wat tips. Dat mensen weten dat ze komen met een flesje water. En zonnebrandcreme. Ja, ja.
2: Niet onbelangrijk.
1: Niet onbelangrijk.
0: Paraplu? Nee, grapje hoor.
1: Maar ik heb dan wel limonade voor de kleintjes. En we maken er gewoon echt een feest van.
2: Hartstikke goed.
0: Nou, we wensen je heel veel succes ermee. Met de 6e editie van het Krijtkunstfestival. Madonari Krijtkunstfestival.
1: Madonari Krijtkunstfestival.
0: Komend weekend op het Badhuisplein.
1: Ja.
2: Voor meer informatie corbani.com.
0: Ja, Donna mag ik hartelijk danken en een heel fijn weekend. En,
2: Corbani met een C, hè?
0: Ja, Corbani met een C. Ja.
2: Dat is niet onbelangrijk.
0: Dat is het hele leven al volgens mij, hè?
2: Ja.
0: Maar heel veel succes met voorbereidingen. En duur van 12 tot 5 uur.
2: Ja. En dankjewel voor het langskomen.
1: Ja, jullie ook bedankt.
2: En een mooi weekend.
1: En graag tot ziens.
2: Oké.
0: Okay.
2: En dan nu muziek.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Het werd zomer van Rob de Nijs. En hebben die tekst al een klein beetje doorgenomen?
2: Het gaat niet over de winter. Hè?
1: Het gaat niet over de winter, maar het gaat over hij komt een meisje tegen, een vrouw.
2: Ja.
1: En die is een stuk ouder dan hij.
2: Uh-huh.
1: En die neemt hem woest. En dan wordt hij de volgende morgen wakker. En dan het werd zomer.
2: Dan is het opeens zomer.
1: Hij ging met haar mee toen hij nog een kind was. En uiteindelijk werd hij de volgende dag wakker en toen was hij een man.
2: Nou, ik zal...
1: Mooi, hè?
2: Ja, prachtig. Ik zal het nog eens een keer goed gaan luisteren.
1: De straten staan in je ogen.
2: Hé, hey, we gaan door. Het is al 13 minuten voor...
1: Ja, dat is ook waar.
2: En we hebben in de studio Gilles Kok. Welkom, Gilles.
3: Goedemorgen.
2: Nou, Gilles is van de Stichting Beleef Zandvoort.
1: Onder meer?
2: Onder meer. Ja, je doet van alles, hè. KNRM, weet ik het allemaal, wat je allemaal doet.
3: Het loopt aardig door elkaar.
2: Zandvoort Krant ook nog een keer maar, natuurlijk. Maar in ieder geval, we gaan het nu hebben over de krocht. Want nou, ik zag een foto in het Haarlemse Dagblad. En ik schrok daar enorm van. Ik denk, wat is dit, zeg. Die hele wand eruit.
3: Yep.
2: En het leek wel of jullie bij het begin waren eigenlijk. Heb jij dat ook of niet?
3: Zeker, ja. Het voelt heel dubbel om daar nu rond te lopen.
2: Ja.
3: Het is natuurlijk prachtig verbouwd allemaal. Het was allemaal, ja.
2: Ja, het is nu één groot puinhoop weer.
3: Ja, er wordt nu een deel weer afgebroken. Ja. Dat doet ook pijn. Ik heb ook de aannemer gesproken en het doet hun ook pijn.
2: Ja, moet je voorstellen.
3: Sommige werklui die dat bij de opbouw zijn geweest, die vonden het te emotioneel om nu hun eigen werk te moeten afbreken.
2: Echt waar?
3: Dus hebben een ander project gezet.
2: Ja.
3: Maar ja, en ik snap dat heel goed.
2: Het
3: is allemaal zo mooi, nieuw. En nu alweer eraf. Ja, dat komt dubbel. Ja. Ja, maar het is wel nodig.
2: Nou, dan moeten we toch heel even de geschiedenis even in kort vertellen. Nou ja, het was helemaal klaar. Prachtige dingen zijn er al gedaan.
3: Heeft voet in aarde gehad.
2: En toen begon het eigenlijk, hè, met de buurman, de pastoor, putter van de pastorie daarnaast. En ja, er was toch geluidsoverlast en de gemeente had daar eigenlijk te weinig aan gedaan. Tenminste, zo was ook de uitspraak van de rechter eigenlijk, hè?
3: Ja, ik wil eigenlijk niet zo heel veel meer aan...
2: we kunnen het nou wel over die wand hebben.
3: Je hebt gelijk, de verbouwing is gedaan met alles wat het erbij kwam kijken. En alleen, ja, dit was blijkbaar over het hoofd gezien. En
2: moest, inderdaad.
3: Alsnog gedaan worden. Dus vandaar nu de nieuwe verbouwing om geluidswal aan te brengen. Zodat dat het geluid naar de buurman gedempt wordt. Zodat hij ook gewoon vrolijk kan blijven wonen waar hij woont.
2: Ja. Nou, goed, een geluidsbal van 10 centimeter in moest erbij 20 komen.
3: 20
2: zelfs. 20 centimeter zo.
3: Ja.
2: Nou, dan zou je zeggen van nou, zet die rol ervoor.
3: Ja.
2: En met het verder dicht. En, niemand heeft het er meer over. Ja. Maar alles moet eruit, begreep ik.
3: Nou ja, ik ben ook geen bouwvakker.
2: Maar
3: ik heb begrepen, ja, alles wordt gedemonteerd. Dus
2: ongelooflijk zeg.
3: De hele licht- en geluidsinstallatie is uit de zaal weer gedemonteerd. Ook van het podium af.
2: Ja.
3: Want dat kan allemaal niet tegen stof. Dus dat is preventief natuurlijk beschermd. Alle lampen, de spiegelwand, de akoestische panelen. Het is allemaal gedemonteerd. Het is nu, alle stuurwerk zijn ze aan het eraf hakken weer. Zodat er een kale muur overblijft. En van daaruit wordt weer opgebouwd.
1: Goh. En er komt een muur voor.
3: Dus eigenlijk het hele proces van wat er de afgelopen anderhalf jaar gedaan is... moet een soort van weer opnieuw aan die ene wand.
2: Ja, ja.
3: Niet het hele gebouw gelukkig.
2: Nee, gelukkig niet. Nee, dat doen we niet.
3: Ja.
2: Maar goed, de bedoeling is dat het voor eind september... tenminste eind september moet klaar zijn, half oktober. Eind september geloof ik, hè? Zodat de programmering vanaf 1 oktober weer doorgaat.
3: Met verbouwingen weet je het natuurlijk nooit. Dus dat is een onzekere factor.
2: Dat is het punt, hè?
3: Dus dat is ook voor ons een hele...
2: moeilijke puzzel om te leggen.
3: Ja, want wij zitten met een programmering.
2: Tuurlijk.
3: We hebben al een gebroken jaar achter de rug.
2: Ja.
3: We hadden eigenlijk de hoop natuurlijk dat we in september eindelijk een vol theaterjaar in konden gaan.
2: Ja.
3: Maar goed, dat wordt nu weer iets vertraagd door deze verbouwing. En we hebben met elkaar bepaald... dat op 31 oktober de eerste voorstelling kan
2: plaatsvinden. Oh, 31 oktober,
3: De bouw zou 23 oktober volgens planning opgeleverd gaan worden. Maar het is natuurlijk wel spannend.
2: Ja.
3: We hebben ook tijd nodig om het schoon te maken... en de bar weer in te richten en de stoelen weer klaar te zetten. Dus het moet allemaal net passen. En wij hopen hiermee dat dit wel
2: Maar wat zegt die bouwer? Dat gaat absoluut lukken? Of? Of we doen ons best.
3: Tenzij, dat is altijd overmacht. En in de bouw is het natuurlijk heel lastig. Ze lopen nu al voor op een planning.
2: Ja.
3: Ik geloof zelf 1 of 2 weken al lopen ze voor. Maar het zegt eigenlijk helemaal niks. Want, als in de volgende fase iets geleverd moet worden wat te laat geleverd wordt, loop je weer 2 weken achter de feiten aan.
2: Ja, ja,
3: dus
2: ja,
3: een planning kan alle kanten op schieten.
2: Tuurlijk, ja.
3: Want, er is een planning en die is redelijk strak al.
2: Ja.
3: Maar als die gehaald wordt, dan is er niks aan de hand.
2: Dan is er eigenlijk niks aan de hand.
3: Ja, dan gaat het goed.
2: Nou, het is jammer
3: maar we hebben dus al wel, want we hadden al wat voorstellingen geprogrammeerd
2: tuurlijk,
3: in september, oktober.
2: Ja, ja.
3: En natuurlijk onze lokale verenigingen die daar op de dak hebben, die, ja, die moeten nog eventjes
2: toch,
3: wachten.
2: Jazz bijvoorbeeld, moet ook nog
3: jazz
2: een paar...
3: is een van de voorstellingen die elke maand bij ons plaatsvinden.
2: Ja,
3: die,
2: ja.
3: En die zijn nu tijdelijk naar de kerk in het dorp, de dorpskerk. En die komen in januari weer terug naar de krocht.
2: Okay.
3: Die heeft zeker voor het onzeker genomen. Die zei, ik wacht niet november, december. Ik doe gewoon pas in januari, want dan weet ik het helemaal zeker.
2: Ja.
3: Dat heeft Hans Rijmers, die dat organiseert, vorig jaar ook zo gedaan. En toen heeft hij daar gelijk in gekregen. En ik hoop nu dat hij geen gelijk krijgt.
2: Nee, inderdaad.
3: En dat hij gewoon 2 maanden eerder terug gaat kunnen komen.
2: Ja.
3: Maar dat is aan hem natuurlijk.
2: Ja, uiteraard. Nee, logisch. Want ik zag in de programmering, ik heb het toevallig gisteren nog even gekeken... dat er al tot april volgend jaar is er al voorstellingen bekend.
3: Ja, zo werkt dat in de
2: theaterwereld. Ja, dat vertelde Kees van Amstel mij ook. Eigenlijk voor de grotere voorstellingen, 1,5 jaar van tevoren moet je dat al regelen. Ja.
3: Ja.
2: Dat is natuurlijk erg lastig, hè?
3: Ja en nee, dat geldt niet voor iedereen. Maar de populaire zijn natuurlijk al snel volgeboekt.
2: Ja.
3: En die werken inderdaad 1,5, 2 jaar vooruit.
2: Ja.
3: Daar zijn wij met de krocht met 135 stoelen een beperkt theater Nederland, zeg maar.
2: Ja. Ja.
3: Met al zijn charmes uiteraard. Dus de boekingen die we doen, dat heeft ook budgettaire beperkingen.
2: Ja,
3: want daar kunnen maar 135 tickets verkopen voor een voorstelling. Dus we zitten in, we hebben een aantal productiemaatschappijen in Nederland waar Hilly, de programmeur, veel contact mee heeft.
2: Ja.
3: En we hebben toch denk ik wel al een aardig programma kunnen neerzetten. Het staat allemaal op de website van theaterkrocht.nl.
2: Tim Knol bijvoorbeeld, die komt ook, hè, zag ik.
3: Ja,
2: Tim...
3: die komt pas in mei.
2: Ja, dat is geen onbekende, maar...
3: Nee, precies. We zijn nog, het is nog niet helemaal zeker, maar ik laat de naam maar vast vallen. We zijn met Mike Bordet.
2: Ook leuk. Ja.
3: Ook heel leuk. Dus ja, en het is nog hybride. We hebben er nu 8 definitief, geloof ik. En er zijn nog 4 die staan in de stijgers.
2: Ja.
3: En wat er op ons pad komt, hè? Want het is niet alleen wat we zelf programmeren. Maar we worden ook heel veel benaderd door...
2: Toch wel. Misschien met try-outs of iets zou kunnen natuurlijk.
3: Bijvoorbeeld. En cabaret is natuurlijk ook maar een onderdeel. Ja.
2: Het is één onderdeel, dat klopt.
3: We herstarten eind oktober met A Tafel. En dat is opera.
2: Ja.
3: Gaan die doen. Dus dat is ook wel iets wat we nog niet eerder gedaan hebben. De Middelbare Meiden, die kennen we misschien uit Zandvoort nog. Die
2: staan meerdere keren volgens mij ook...
3: Ja, die pakken het weer op. Die zijn eigenlijk door corona gestopt. En die noemen zichzelf nu de voormalige Middelbare Meiden. Want ze zijn toch ook al een jaartje ouder, vonden ze zelf.
2: Ja.
3: Maar die komen in november 2 keer op zondagmiddag met een borrel na. Dus ook heel gezellig.
2: Ja.
1: Hey, even terugkomen over de verbouwing. Uiteindelijk komt er een tussenmuur, neem ik aan. En daar wordt, er zit allemaal spul tussen om geluid te isoleren. Krijg je garantie dat het goed is?
3: Garantie dat het voordeur is. Het bijzondere is eigenlijk... niemand weet echt wat het resultaat gaat worden van die muur. Er zijn vooraf metingen gedaan door bureaus die daar verstand van hebben... Eentje in opdracht van de gemeente, eentje in opdracht van de buren.
1: Mm-hmm.
3: Daar kwamen ook 2 verschillende resultaten uit. Want het is allemaal fictief. Hè? Je weet niet exact wat zo'n gebouw doet. Die muur kan je wel zeggen, die isoleert. Maar er zit in zo'n gebouw meer. Er zit een fundering onder. Er zitten allerlei... En hoe demp je het vanuit de theaterzaal zelf? Hoe beter de akoestiek in de zaal is. En hoe, er komt naast de geluidswal ook... de achterwand waar het balkon zit.
1: Mm-hmm.
3: Dat blijkt echt een soort klankbak te zijn... waar alles in terugkaatst. Dus daar komt ook materiaal tegen de wand... wat dat dan weer dempt. En als dat dus in de zaal al beter gedempt wordt... wat de akoestiek voor de zaal verbetert... hoef je al minder te dempen naar de buurman. Dus dat is het resultaat alweer... draagt het positief aan het resultaat... wat naar de buurman wordt gedempt. Dus eigenlijk weten we pas achteraf... de metingen hoe het echt het resultaat is van deze ingreep.
2: Maar
3: we hebben wel vertrouwen in dat het veel gaat helpen.
2: Ja.
3: Alleen we weten niet precies hoeveel.
2: Ja. Nee. Wordt er bij de programmering rekening mee gehouden... dat je niet muziekoptredens hebt die heel veel lawaai geven. Ja, je zal niet meteen AC/DC uitnodigen, maar ik bedoel...
3: Nou ja, we hebben gezien dat de tribute van AC/DC best wel aanpakt is. Nee, we hebben die gesprekken gevoerd met de gemeente en de, ja. en de parochie. Die hadden, waren al in gesprek met elkaar. Wij zijn als Beleef Zandvoort bij het laatste gesprek aangeschoven. Mm-hmm. En het was een heel fijn, verhelderend gesprek van alle kanten volgens mij. Wij hebben ook verteld wat ons idee is bij de Krocht. En dat is wat we het laatste half jaar hebben laten zien ook een beetje. Ja, we willen heel divers programmeren. We willen daar ook niet in beperkt worden.
2: Nee.
3: Maar we zijn geen muziektempel die elk weekend een ACDC heeft staan. Maar we zullen wel live muziek programmeren. En dat is ook goed. Ja.
1: Uiteindelijk...
3: Dat hoort erbij. En dat hebben we met de buurman ook afgesproken. We gaan ook elke twee maanden even bij elkaar zitten. Kopje koffie drinken. Van hoe ervaren we dit met elkaar? En dan na een jaar hebben we wel een redelijk beeld... En daar kan misschien iets uitkomen dat we met elkaar wat afstemmen. Maar in principe zijn we helemaal vrij in de programmering.
2: Ja,
3: dat vinden wij een heel hoog belangrijk goed. Want ja, anders
2: tuurlijk, kan het wordt het heel moeilijk.
1: Hoe komt het dat zeg maar de problemen pas zijn gekomen toen de verbouwing klaar was? En niet daarvoor? Want ik neem aan dat het is altijd hetzelfde geweest, jarenlang.
3: Ja, nou ja, er zijn meerdere factoren. Maar wij als Beleef Zandvoort zijn eigenlijk halverwege de verbouwing in beeld gekomen om het beheer te gaan doen. Dus wij hebben dat voortraject niet meegemaakt.
1: Nee, ik bedoel jaren daarvoor. Hè?
3: Van de huidige bewoner, dus de pastoor. Dat hij al een aantal jaren heeft aangegeven bij de gemeente dat hij er last ervaart van de overlast. Dus die gesprekken waren er waarschijnlijk wel. Er zijn afwegingen gemaakt, denk ik. Ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest.
1: Nee.
3: En voor deze pastoor was de andere pastoor...
1: En die was doof.
3: Die had misschien... Ja, ik weet het ook niet.
1: Ja.
3: Die had er misschien minder last van. Dat kan, ik ook niet.
2: Nou, er is al heel veel gemeenschap zelf eigenlijk heen gegaan. Hè? Wat jij en iedereen betaalt.
3: Ja, zeker.
2: Nu net 400.000 voor deze verbouwing, zeg maar weer.
3: Ja.
2: Blijft het daarbij, denk je?
3: De signalen staan wel gunstig wat dat betreft dat het nu wel echt voldoende zal zijn. Hè? Of straks moet na een jaar blijken dat die muur helemaal geen donder helpt. Dat zou heel raar, dat geloof ik niet in.
2: Nee.
3: Maar dan moet je opnieuw aan tafel met elkaar van wat kunnen we dan nog meer doen?
2: Ja.
3: Ik geloof daar helemaal niet. Ik denk dat dit echt heel erg gaat helpen, deze muur.
2: Ja.
3: Hoeveel precies, dat weten we dus niet. Maar ik denk wel, ik hoop wel voldoende in ieder geval.
2: Ik hoop het ook.
3: Ja, de buurman weet ook dat hij naar het theater woont. En het is helemaal geen onredelijke man. Want zo werd hij af en toe een beetje afgeschilderd dat hij de boeman is.
2: Nee,
3: ik denk dat hij in zijn recht staat. En dat we nu op een goede manier met elkaar een oplossing proberen te vinden.
1: Precies.
3: En in alle redelijkheid. Ja, het zal een beetje geven en nemen zijn. En
2: alles bij elkaar al 3,3 miljoen. En,
3: ik vind die bedragen zo
2: dan moet je eigenlijk
3: megalomaan bedrag. En
2: misschien
3: dat hij vooraf zegt, het kost 3,5 miljoen. Ja, dat er ook had gezegd, dan doen we het maar voor 3 miljoen. Dat weet ik niet. Maar omdat
2: dat valt er nog mee. Want hou nog 200.000
3: 2 miljoen, 3 miljoen. Ja, dan waar eindigt dit? Maar ik heb goede hoop dat het hierbij eindigt.
2: Ik hoop het ook.
1: Goed,
3: en ik denk ook dat we de komende 30 jaar...
2: Oké,
1: dankjewel, Gilles.
2: We gaan naar het nieuws.
1: We gaan naar het nieuws.
2: Ja, want het duurt nog 5 seconden.
1: 11 uur.
2: Hartelijk bedankt, Gilles. Goed weekend.
3: Tot ziens.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Summer Breeze was dat van Niels en Croft. Ja, tweede uur Goedemorgen Zandvoort. Hartelijk welkom. Het is 6 over 11. En wat gaan we dit uur doen? We gaan zo praten met Volkert en Arie over Oud-Zandvoort. Daarna komt Hans van Belt hier zitten over zijn expositie in het Zandvoorts Museum. En als laatste hebben we Raymond van der Wouden. En hij zit bij Juttersgeluk over de 13.500 peuken in 2 weken die opgevist zijn uit het strand. Nou, spanning en sensatie.
2: Spanning en sensatie, ja. Hans? Arie Koper en Volkert Bloemen hier aanwezig.
1: Juist. Nou,
2: ja. Als je iets over Zandvoort wil weten en van de geschiedenis van Zandvoort...
1: Ja, dan moet je weer
2: met deze twee mensen wel... Dus we kunnen wel een uurtje vullen, lijkt me.
1: Kunnen we een avondje vullen.
2: Ja. Maar dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen.
3: Nou, daar had ik
2: wel... Nou, jammer, hè? Ja.
1: Zullen we die microfoons even draaien, jongens?
2: Ja, dat kan. Dan hebben jullie allebei een microfoon. Leuk. Okay. Maar ja, welkom allebei. Ja, we gaan een beetje praten over Oud-Zandvoort. Mij viel het op, Arie, dat jij... ook rondleidingen geeft, hè, voor kinderen, klopt dat?
3: Ja, de voormalige Hanischafschool, oftewel het Schelpenpad, zoals dat het tegenwoordig heet.
1: Wat vind je ervan?
2: Dat is een heel ander onderwerp.
1: Ja, dat weet ik maar.
3: Ik vind het ergens wel jammer dat, dat de naam van Hanischaf
2: verdwijnt.
3: Ja.
2: Staat nog wel op het plein, hè?
3: Ja, het staat op plein. Maar... Persoonlijk vind ik het jammer, maar goed, er zijn keuzes gemaakt. En, ja. Dat zal wel.
2: Ja.
3: Ja, wat kan ik ervan vinden?
1: Ja.
3: De school heeft besloten dat, nou ja.
1: Ach. Ga door.
3: Nee, daar is helemaal niks over te vertellen.
2: Dit wordt het
1: zijn. Nee, ik bedoel, ga door in het vorige verhaal.
2: Ja, over die rondleiding.
3: Ja. Over die rondleiding, ja, nou, dat leuk. Dat ze hebben elk jaar hebben ze een aantal van die werkgroepjes. En dan mogen de kinderen kiezen tussen of met iets met sport doen of met muziek of rondwandelingen. En dan neem ik een man of 10 op sleeptouw en dan ga ik het dorp door. En dat is altijd wel leuk, omdat ze komen op plekken waar ze nog nooit geweest zijn in het dorp.
1: Ja.
3: Dat is hartstikke interessant natuurlijk. En er zitten de groepen 5, 6, 7 en 8. Die van 5 en 6 zijn de makkelijkste. 7, 8 wordt al wat groter. En ja, die luisteren soms wat minder.
2: Ja, is dat zo?
3: Oh. Ja. Weet je zelf
2: ja, nee, ik weet het zelf wel. Ja, ik word niet zo.
3: Maar het is
2: als je bijvoorbeeld iemand een scherder bij had. Dan...
3: Ja. Ik vind het leuk om te doen, dus ik doe het graag. En dat is elk jaar weer een feest.
2: Ja, dan neem jij een soort map mee. Hè? En dan
3: ja, ik heb een grote map met een rondom.
2: Oude foto's zien en zo. Ja, ja.
3: Dat visualiseert.
2: Dat vinden ze wel mooi natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk vinden ze dat.
2: Ja,
3: het geeft een beeld.
1: Maar er is overal wat over te vertellen. Hè?
3: Ja, ik heb altijd tijd tekort, want in principe heb je maar 3 kwartier de tijd.
1: Mm-hmm.
3: En in die 3 kwartier moet je heen en weer van de school.
1: Ja.
3: Als je op de boulevard bent, dan kan ik alweer terug.
2: Ja, nee, bijna wel.
3: Eigenlijk zou ik dan een 1,5 uur willen hebben, maar goed, dat zit er niet in.
2: Lastig.
3: Nou, dan ga je naar het gastenschofje. De Zuidbuurt, dat soort dingen. Dat is best wel leuk om te doen, hoor.
2: Tuurlijk.
3: Ja.
2: Hey, jij bent al 40 jaar verbonden.
3: 41 jaar.
2: Sorry, 41
3: jaar.
2: Dus je hebt je jubileum al gehad. Aan het genootschap Oud-Zandvoort.
3: Ja.
2: En Volkert, misschien wel 50, nee, dat is ook niet waar, 50 jaar. Maar hoe lang ben jij al verbonden aan...
4: Heel jong.
2: Ja, heel jong was je. Maar,
4: Nee. Oh. Ik denk in 2018 of zo.
2: Meen je dat nou? Oh, ik dacht veel langer al.
4: Nee.
2: Oh, maar de geschiedenis van Zandvoort heeft je altijd wel geïnteresseerd, denk ik. Of niet?
4: Ja, maar ik heb me altijd een beetje als een soort zelfstandige beschouwd. Dus los van...
2: Uh-huh.
4: Maar ik had altijd wel hele goede contacten met het genootschap, Babbelwagen, de Durf en zo.
2: Ja.
4: En op een gegeven moment vroeg Paul Olieslagers...
2: de huidige voorzitter.
4: We hebben mensen nodig in het bestuur. Voel je daar wat voor? En daar heb ik toen ja op gezegd.
2: Ja. Je zit nog steeds in bestuur ook?
4: Ja.
2: Oké.
3: Hij mag gewoon niet weg natuurlijk.
2: Nee, dat begrijp ik.
1: Want, en Paul Olieslagers zit er ook nog bij, hè?
2: Die zit er voorzitter nog. Ja,
3: die is nog steeds voorzitter.
2: En de secretaris die gaat ook weg, begreep ik?
3: Die is al weg.
2: Is al weg zelfs.
3: We zijn bezig met een... we hebben iemand benaderd die mogelijkerwijs al de functie gaat vervullen.
2: Oké.
3: Geeft nog geen naam in vrij, natuurlijk. Dat zal duidelijk zijn.
1: Jammer.
2: Dat is jammer, ja.
3: Geen
2: scoop. Kipje van de sluier, dat kan niet. Nee. Maar het komt goed in ieder geval.
3: Jawel,
2: Want jij hebt veel geschreven ook voor het blad, hè? De Klink.
4: Ook.
2: Toch? Ja. Hè? En waar jij goed in bent volgens mij is spitten in het archief bijvoorbeeld van Archief Noord-Holland. Klopt dat?
4: Ja, nee, ik ben zeg maar wat dat betreft een archiefonderzoeker. En de resultaten zet ik dan in een verhaal.
2: Ja.
4: Dus ik ben nu net, ik heb net zeg maar de laatste werkzaamheden afgerond voor mijn tweede boek dat ik geschreven heb.
2: Oh, dus, wat komt eraan? Waar gaat het over? Over de oorlog?
4: Zandvoort 1980, of 1880, 1945, 50.
2: Oké. Okay.
4: Dus zeg maar de aanloop naar Zandvoort als badplaats, en hoe dat gebeurde.
2: Ja.
4: En nou ja, wat er in die periode gebeurde, zeg maar, tot en met de Tweede Wereldoorlog.
5: Is het ook in het kader van 200 jaar badplaats?
4: Nou, dat is weer een ander verhaal. Daar beginnen we volgende week mee. Vanuit de gemeente is dat onder andere geïnitieerd. En we gaan met een ploeg, waar Arie ook bij zit, weer verder vervolgonderzoek doen. En we hopen dan in 2027, dacht ik, of 28, een tweede boek over Zandvoort Badplaats te publiceren.
2: Kijk. Oh, dat is wel mooi. En dat boekje wat net verschenen is eigenlijk, nou ja, net een paar maanden geleden. Staan daar veel nieuwe feiten in die jullie nog niet bekend waren? Of? Want er zijn al zoveel boeken geschreven over Zandvoort. Hè?
4: Nou ja, maar
2: Gort met Stroop en dat soort werken.
4: Ja, maar je komt toch altijd achter als je zelf onderzoek gaat doen, dat er ooit eens een keer iemand iets geschreven heeft. En iedereen die daarna gaat schrijven, die refereert aan de eerste bron. En als de eerste bron daar fouten heeft gemaakt, blijven die fouten zich herhalen. Dus we hebben een aantal nieuwe feiten boven tafel gekregen. Ja. En we hebben de jaartallen juist.
2: Ah. Oké. Okay.
4: Maar er zitten gewoon ook allerlei aspecten in. Zoals de aanleg van de Hogeweg. Waarom die niet door de Kerkstraat gegaan is. En waarom de Hogeweg is aangelegd en dergelijke.
3: Verplaatsen van de vuurbaak.
4: Verplaatsen van de vuurbaak, ja.
2: Oké.
4: Okay. Dus er zitten allerlei aspecten in die voorheen niet bekend waren.
2: Ja. En waar moet je dan aan denken? Het nieuwe het boek van jou dan? Dat gaat ook over eigenlijk... Ja, dezelfde periode een beetje. En,
4: ja, nou, wat het boek vanuit zeg maar de 200 jaar badplaats gaat worden... daar hebben we een periode voor afgesproken. En we hebben afgesproken wat voor archieven we gaan onderzoeken. En we zijn volgende week voor het eerst bij elkaar. Dus dan moeten we daar verder invulling aan geven. Ja.
2: Zijn er in die archieven, denk je, nog heel veel zaken boven water te halen? Nieuwe feiten boven water te halen?
4: Nou, ik denk als je zeg maar de ingekomen stukken is een bron, de ingekomen stukken bij de gemeente, dus vanaf nou zeg maar 1800, dat is een bron die nog nauwelijks geraadpleegd.
2: Okay.
4: En zo moet je denk ik gaan kijken van, nou wat zou je daar kunnen vinden, wat zou je daar kunnen vinden, niet de voor de hand liggende archieven, dat je nieuwe archieven aanboort.
2: Ja, bijvoorbeeld het gemeentearchief van Zandvoort is ook ondergebracht, hè, bij Noord-Hollandse Archief.
4: Ja, daar moet je dan weer specifiek naar bepaalde onderwerpen gaan kijken.
2: Bijvoorbeeld over het circuit of zo, of iets, hoe dat tot stand is
4: gekomen. Ja, nou, wat ik net zei, de ingekomen stukken aan de burgemeester en wethouder of aan de gemeenteraad. Ja. Daar stellen mensen vragen waarvan je denkt, hé, waar komen die vragen vandaan? Wat was er aan de hand? En kan je daar dat achtergrond boven tafel krijgen?
2: Ja.
4: En dan kan je gewoon nieuwe feiten weer op tafel leggen.
2: Ja.
5: Hebben jullie ook nog contact gehad met Koen Marijt, de historicus?
4: Ja. Nou ja, Koen die is de redacteur van het eerste boek.
5: Mm-hmm.
4: En Koen is ook weer de redacteur voor het volgende boek. En die is zeg maar de soort trekker van het verhaal. Dus hij heeft volgende week vrijdag heeft hij ons allemaal uitgenodigd voor een biertje.
5: Oké. Okay.
4: Dus nou ja, zo beginnen we dan aan het vervolg.
5: Ja. Ja. Want ze hebben ook een podcast gemaakt over 200 jaar Zandvoort. En ik weet niet of jullie... Hebben jullie al geluisterd?
4: Ja. Ja.
3: Ik nog niet.
5: Nee, erg leuk.
3: Nee, het is schandalig misschien, maar ik heb er nog niet naar geluisterd.
2: Maar dat boekje, zaten er voor jou ook nieuwe feiten in, zeg maar? Want
3: altijd natuurlijk. En je moet niet vergeten dat de digitalisering heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. Mm-hmm. En vandaar, daar refereert Volk het ook al aan. Er is steeds meer materiaal voorhanden.
2: Ja.
3: En dat staat natuurlijk voor een groot gedeelte ook in het boekje. Van althans de leuke details. En zelf heb ik ook iets mogen schrijven. Ja, dan geïnvesteerd met fotomateriaal.
2: Ja.
3: Dat is natuurlijk mijn specialiteit.
2: Ja. Hoeveel foto's heb jij in je eigen archief?
3: Jezus, als ik kaarten pak hem mee 5000 plus.
4: Zo.
3: Maar ja, als je het archief van het genootschap neemt, en daar kan ik dus ook bij, want ik gebruik het natuurlijk voor de klink.
4: Ja.
3: Dan zitten we rond de 40.000 foto's.
4: 40.000?
3: Jop.
4: Zo.
3: Dus dat is echt een significante...
5: Ja. En een deel ligt gewoon bij jou thuis?
3: Nee, nee, nee, nee. Nee, dat is allemaal digitaal. Van de genootschap is digitaal.
4: Ja.
5: Ja.
4: Daar kan iedereen bij eigenlijk, toch ook?
3: Nee.
4: Oh, dat dacht ik wel dat je het kon raadplegen, zeg maar.
3: Nou,
4: niet?
3: Gedeeltelijk.
4: Dan moet je gedeeltelijk maar.
3: Ja, dan moet je me uitkijken doen.
5: Moet je Arie bellen?
3: Je beeldrecht.
4: je beeldrecht, bedoel je?
3: Je beeldrecht.
4: Ja?
3: Je kunt niet zomaar alles op het internet gooien.
4: Nee, dat ben ik met je eens.
3: We zijn nu aan het onderzoeken of dat mogelijk of hoe dat
5: is. De helft is van Bakels natuurlijk.
3: Ja, daar is het. Hebben we de toestemming van.
5: Oké.
4: Okay. Oh,
5: maar het is toch dat je na, ik denk na, het is met muziek zo in ieder geval, na 50 jaar mag je het gebruiken.
3: Ik weet niet precies hoeveel dit is. Weet jij de volgende? Ik dacht
4: nee, ook 80 jaar. Ja, dacht ik ook. Maar we hebben contact nu opgenomen met het Noord-Hollands Archief. En we zijn verder aan het zoeken van hoe voorkomen we dat we zeg maar een boete krijgen bij gebruik van een foto.
5: Uh-huh. Ja.
4: Want vrij recent hebben we €100 moeten betalen voor een foto waarvan niemand wist dat daar of recht op staat. Meen je dat nou? Ja, ja. Ja, dus, we hebben voorgedaan natuurlijk alsof we heel erg arm waren.
5: Ja.
4: Dus we kregen korting.
3: Ja. Ja. Paal gericht.
4: Nee, paal gedaan, ja. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk heel veel beeldbanken ook, hè, bijvoorbeeld van De Boer.
3: Ja.
4: Fotopersbureau De Boer. 25.000 foto's, hè, uit
3: Maar dat zit bij de Noord-Hollandse Archief, hè?
4: Sorry?
3: Dat is bij de Noord-Hollandse
4: Ja, Noord-Hollandse Archief, maar die zijn wel te gebruiken, hè, toch?
3: Die zijn te gebruiken, klopt, ja. Omdat het gekocht is, hè, dat is ook gekocht.
4: Ja, ja, ja, ja.
3: Hey, maar wij hebben een website, er staat al heel veel op, maar ja, we moeten kijken wat kun je er wel op zetten en wat kun je er niet op zetten.
4: Ja, ja.
3: En dat we hopen dat dat op niet al te lange termijn toch gaat gebeuren.
4: Oké, okay, ja. En wie beslist dat dan? Maarten Kiefer is dat...
3: Martin?
4: Ja,
3: nee, dat beslissen we samen natuurlijk.
4: Okay.
3: We hebben gekeken op dat het wel goed gaat. Dat we niet ons, net als volgens zegt, een zeep laaien. Dat we weten niet hoeveel geld gaan.
4: Nee, dat begrijp ik, ja.
3: Dat moet wel heel goed gebeuren.
5: Ja. Ik heb vroeger bij het VNU gewerkt op het fotoarchief.
3: Ja.
5: En dat was de broer van Godfried Bomans. Die was daar de baas. En wat is er met die foto's allemaal gebeurd? Want er zat heel veel van Zandvoort bij.
4: Was het niet Spaanse Stadsarchief? Ja, dat zit bij het Nationaal Archief.
5: VNU heette dat vroeger?
4: Maakt onderdeel uit van het Nationaal Archief.
5: Okay. Ja,
4: dus er is vanuit diverse plekken zijn de collecties naar het Nationaal Archief overgebracht.
5: Ja, ja, ja.
4: Dus kan je in ieder geval digitaal kijken.
5: Okay.
4: Maar dan is er ook vaak een deel is kosteloos te gebruiken. En een deel daarvoor moet je betalen.
5: Ja.
4: En dan is het ook weer afhankelijk. Het bedrag wordt weer bepaald door de intensiteit. Dus ga je een boek uitgeven in 25.000 exemplaren, dan betaal je meer dan dat je een boek uitgeeft van 500 exemplaren.
5: Oké.
4: Okay. Nou, er zit toch een hoop gedoe bij.
5: Ja, ja, ja.
4: Dat zal wel, ja. Ja. Ja. Hey, even over het genootschap. Dat gaat goed, hè? Ik bedoel, hoeveel mensen zijn nu lid van een genootschap?
3: Dat is zo'n 1000.
4: Abonneer, maar wat moet je zeggen eigenlijk?
3: We hebben ongeveer 1000 leden.
4: 1000 leden. Ja. Nou, dat
3: schommelt natuurlijk, want je hebt je versterf, maar er komen ook jongeren bij, gelukkig.
4: Ja, ja.
3: En hoe meer, hoe beter, zeg ik maar. Want ik wil die oplagen, want dat klinkt wel...
4: Nee, dat begrijp ik, dat is belangrijk. Ja, ja. Ja.
3: Dan kun je meer doen ook.
4: Ja, nou, jij bent hoofdredacteur, nog steeds. En dat blijf je voorlopig ook.
3: Nou ja, ik hoop dat ik opvolger kan vinden.
4: Ja, ja, ja.
3: Ik doe het natuurlijk al vrij lang. Op een gegeven moment moet je zeggen, nou, een beetje frisse wind kan geen kwaad.
4: Uh-huh. Ja.
3: Dus je moet eens eventjes omheen kijken.
4: Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Nou, ik wens er heel veel succes mee in ieder geval.
3: Ja.
4: En meer dan 1000 leden. Maar wat je al zegt, de jongeren hebben ook wel interesse voor geschiedenis van Zandvoort.
3: Ja, zeker. Dat komt steeds meer in beeld. Ja? En dan kopen ze hier een huis en die willen ze daar de geschiedenis van weten.
4: Ja, ja, ja, ja.
3: Nou ja, als ze lid zijn, dan wil ik best wel eventjes het archief in duiken kijken, wat we kunnen vinden.
4: Ja, ja.
3: Dus het is helemaal geen probleem. Ja.
5: Ik lees hier net, een oude foto is vrij om te publiceren zodra het auteursrecht is verlopen. Dat is in Nederland in beginsel 70 jaar na het overlijden van de fotograaf.
4: Oké. Okay.
5: Dus dan mag je hem gebruiken.
3: De erven die tellen er niet mee?
5: Nee. Zijn de maker en diens overlijdingsdatum onbekend, dan geldt als vuistregel dat de foto minstens 70 jaar geleden gemaakt of gepubliceerd moet zijn.
2: We hebben wel een gedoe om te kijken of iemand overleden is en zo. Ja,
5: ik heb nooit gezegd dat het makkelijk was, Hans.
2: Nee, ja. Nee, dat is over.
4: Nee, maar Gerrie helpt mij invulling te geven aan het probleem.
2: Nee, ja, ja, nee, dat is waar.
5: Invulling te geven.
2: Dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Maar.
5: En je hebt natuurlijk ook portretrecht.
4: Ook.
5: Ja, dat zit er ook. Maar dat is, als je na 10 jaar na het overlijden... is portretrecht ook geen waarde meer.
4: Ja. Ja. Ja. Nou, maar dat heb je ook met persoonsdossiers en dat soort dingen.
5: Ja, ja, precies.
2: De overlijden zijn natuurlijk steeds meer mensen uit de jaren 40, 50.
3: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
2: Dat zit er dik in. Maar er zijn wel mensen die de verhalen kunnen vertellen, weet je.
3: Ja.
2: Ik bedoel, moeten we daar eigenlijk niet meer mee doen?
3: Ja, dat ben ik met je eens. En in de komende klink staat ook een oproepje... voor een digitaal monument voor de Zandvoortse zeevaders. Je gaat naar Muiden toe in de Kop van de Haven. Daar staat een heel groot monument van de mensen die op zee gebleven zijn.
2: Ja, oké. Okay.
3: Helemaal niks.
5: Nee.
3: Je een tijdje geleden bezig geweest met een propeller voor de overleden vliegers. Dat heb ik niet van de grond kunnen krijgen. Ik ga het nu weer proberen, maar je weet het niet. En vandaar dat ik een digitaal monument wil oprichten. Althans, een van onze leden heeft mij een mailtje gestuurd. En ik plaats het in de klink met een oproep.
2: Ja.
3: Zijn er mensen die nabestaanden hebben, enzovoorts, enzovoorts.
2: Maar dat gaat dan over mensen die overleden zijn bij de KNRM of zo?
3: Ook vissers.
2: Vissers natuurlijk.
3: Ja, maar ook van de redders.
2: Walvisvaders.
5: Zwemmers.
3: In de breedste zin van...
2: Die waren er ook, hè, walvisvaders. Ja,
3: klopt, die staat op Texel.
2: Ja, ja.
3: Dus vandaar.
2: Oké, daar ben je mee bezig. Dat is wel
3: staat in de komende klink.
2: Komende klink.
3: En het zal nog een week of twee duren, want ik heb net een beetje de boel afgerond.
5: Het is toch best heel veel werk, zo'n klink in elkaar schroeven.
3: Het valt nog vies tegen.
2: Ja, hè?
5: Ja. Wat betekent de klink? Waar staat het voor?
3: De gong.
5: De gong.
3: De gong die de dorpsgong roepen, dat was de klink. Die koperen schotel, zeg maar.
5: Ah, oké.
3: Staat ook netjes achter in de klink vermeld. Ik kan dat wel oplezen, denk ik.
4: Nou, hoort zegt het voort.
2: Hoort zegt het voort,
5: ja. Nou, een stukje uit eigen werk.
3: De klink. Even kijken, hoor. Kopen een gong die door de vroegere Zandvoortse omroepers gebruikt werd om de mensen te waarschuwen als de visserschepen in zicht kwamen.
2: Mm.
3: Dan gingen ze naar het strand, waar de afslag van het garnaal en de vis... Nou staat hier op Zuid-Zandvoort gehouden wier. Als de klink gong, riep de omroeper altijd... Al degene die scharren en garnaal kopen willen, komen aan zee.
2: Ja,
3: ja. Dus een soort dorpsomroeper.
2: Ja.
5: Grappig.
2: Die is er niet meer helaas. Hè? Want is
3: nee.
2: Klaas Koper deed het natuurlijk heel lang.
3: Ja, en daarna Gerard.
2: En daarna Gerard.
3: Ook niet meer.
2: Nee.
3: En nou hebben we niemand. Niks voor jou, Hans.
2: Ik heb niet zo'n goede stem. Ik weet niet wat het is.
5: Hij moet er goed voorkomen voor.
3: Voorkomen, dat maakt niet.
2: Maar dan moet je zo'n pakje lopen en dan moet je ook...
3: Lekker warm,
2: naar andere, ja, lekker man. Ja. Moet je naar andere gemeentes en zo. Ja,
3: ja, dan kun je overal naartoe.
2: Ik begrijp het, hartstikke goed.
3: Ik zou het doen.
2: Wordt er betaald? Betaald de job, of niet?
3: Nee.
2: Oh, dat is nou jammer. Dat is jammer, ja.
3: Ik heb er helaas geen tijd voor.
5: Hoe oud was Klaas Koper?
3: God, joh.
2: Ja, in de 80 ergens.
5: Ja?
2: 84
3: in de 80, denk ik.
2: Ja.
3: Was niet zo jong.
2: Nee. Maar hij deed het altijd goed, hè, Klaas.
3: Klaas heeft een droge stem. Geweldige stem ook, ja.
2: Jaap
3: van Zwarte Jaap. Ja.
2: Ja. Ja, vroeger had je nog wel eens een concours van dorpsomroepers.
3: Ja,
2: ook in Zandvoort.
3: Toen hadden we een eigen dorpsomroeper. Nou, die hebben we niet meer.
2: Ja, die hebben we niet meer. Dus de concours ook gewoon op.
3: Ik heb dan nog een keertje mogen jureren.
2: Oh ja?
3: Ja.
2: Zandvoort won.
3: Nee. Ja. Nee. Bijna, tweede paas.
2: Oké. Okay. Ja.
5: Hey, dus over 2 weken een nieuwe klink. Met allemaal mooie, leuke onderwerpen.
3: Een mooie cover heb ik ook gevonden.
5: Oh ja?
3: Ja, het is ook altijd weer eventjes puzzelen.
2: Oh, dit is een
3: preview.
2: Een bonbon 5. De Zandvoort 5.
3: Zandvoort 5. Echte bonbon. Ja, mooi. Je kunt meteen zien hoe groot die is. Het is een foto die is gemaakt door de toenmalige hoffotograaf Henri de Lau. En die heeft het ook nog aan oude bakels geleerd te fotograferen.
5: Oké.
2: Maar hij is ingekleurd, hè? Dat moet
3: hij is
2: wel.
3: Met AI is ingekleurd.
2: Met AI, oké.
5: Dat is wel heel goed, hoor, noemen ze dat.
2: Ja,
3: dat zeker. Ja. Nou, ja, je moet er wel heel goed op letten, hoor.
2: Ja, ja dat geloof ik ook wel.
3: Ik kom rare dingen tegen en dan denk ik, jezus, waar komt die auto ineens vandaan?
2: Ja, want dit
5: het is opeens allemaal een digitale
2: logo. Ik zie een bruine schuif, maar die was gewoon zwart, hè? Dat weet je toch ook wel, of niet?
3: Deze schijf, bruin. Van onderen was hij zwart.
2: Geteerd. Van onderen was hij zwart.
3: Was hij geteerd.
2: Ja. Maar het is wel een mooie foto,
3: Ik heb een foto gezien van de wasserij van Wenig. Die stond tegenover de lip, zeg maar, in de pak van Saar. Met twee schoorstenen. Nou, ik zal je vertellen. Hij had er echt maar één, hoor.
1: Ja, dat is het leuke ervan.
3: Maar ja, je moet het wel weten. Ja. En als je in de blind gewoon erin knakt, dan denk je, ja, hou eventjes, gaat iets fout.
6: Ja, nee, dat begrijp ik.
3: En dan ligt je leden verkeerd voor.
6: Ja. Hé, hey, jongens, nou goed, of, jullie moeten nog iets te vertellen hebben, maar... dat je zegt van, nou, dat dit vergeet je helemaal. Nee, nee, nou, toch? Ja, het is 11:55. We hebben nog twee gasten. Dus,
3: ja, over
6: maar zeg maar, volgens wil jij nog... misschien,
4: nou, ja, we zijn op dit moment met, in samenwerking met de Rotary bezig met een wandeling door het dorp. Digitale wandeling aan het voorbereiden.
6: Leuk, ja.
4: En dan hopen we met, in het museumweekend 12, 13 september te presenteren. Oh.
6: Maar terugkijken in de geschiedenis op bepaalde huizen en dat soort zaken?
4: Ja.
6: Ja, leuk. Ja,
4: ja, maar ook meer het verhaal over Zandvoort koppelen aan Schelpenplein. Maar wat waren dan eigenlijk de Schelpen en wat betekenden de Schelpen voor de Schelpencursus? Ja, ja, ja. En waar ging dat naartoe?
6: Ja, ja.
4: En meer, proberen wat meer achtergrondinformatie te geven.
6: Ja, begrijp ik. Oké, okay, ja, nou, helemaal top.
3: Toch ook op de woning een bordje?
6: Ja.
3: Indien mogelijk.
4: Indien mogelijk. Dat zal nog een tour worden. Want ja, daar moet iedereen toestemming voor geven.
6: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: En ja, van de gemeente begrijpen we niet zo goed of het nou wel of niet vergunningplichtig is.
6: Hm. Nou, je hebt nog ruim 2 maanden om het uit te zoeken, toch?
4: Ja, ja. Ja, precies. Ja.
3: Dat moet kunnen.
4: Zeker. Ja. Nee, ik verwacht dat het allemaal goed komt.
6: Ja. Arie Volkert, hartstikke bedankt voor jullie komst.
3: Nog een nabrander in de...
6: Nog één nabrander.
3: Nieuws te klink komt het laatste stukje over de geschiedenis van de kerkstraat. Het is aangeschreven door Anne-Marion.
6: Ja, Anne-Marion.
3: Ja, is interessant. Wat ja.
1: Ik heb net het boekje gekocht over de architectuur van Zandvoort.
3: Ja,
1: heel hartstikke leuk.
3: Leuk boekje,
1: hè? Helemaal top.
6: En ik begrijp dat ze ook de Halterstraat gaat doen, hè?
3: Ik heb
6: dat is voor een project eigenlijk.
3: Ik heb zoiets horen fluisteren, ja.
6: Ja, ja, hartstikke leuk zijn, toch?
3: Ja, de kerkstraat is natuurlijk een hele oude straat. En het grappige is, als ik die rondleidingen doe, en dat heb ik recentelijk gedaan weer met de een aantal volwassenen, kom ik me dan toch weer een gevelsteen tegen die ik niet kende.
6: Nee, dat zo.
3: Dat betekent ook dat het genootschap hem niet kende, want ik heb het archief van het genootschap ook tot mijn beschikking. Dat is dan wel weer heel erg leuk.
6: Ja, dat is een leuke ding.
3: Ik ga
6: nu
3: even niet vertellen waar die gevelsteen zich bevindt.
6: Je wil weinig vertellen, Arie, moet ik zeggen.
3: Ja, maar ik moet een teaser hebben.
6: Nou, dat is waar, ja, ja, ja, ja. Nee, de klink komt over dus nog 2 weken weer uit. En,
1: We gaan er meer van genieten.
6: We gaan er weer van genieten.
3: Ik hoop het.
6: Hartstikke bedankt in ieder geval.
1: Oké, okay.
3: Graag gedaan.
6: Hey, we gaan de muziek draaien. Wie is dit?
3: Een stukje.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja.
2: Ja, het is even over 30:30, Ger. We gaan...
1: Tijd vliegt dus je lorren.
2: Ja, het wordt vanzelf 12 uur.
1: Ja, en nou, tegenover ons zit Hans van Pelt.
2: Ja, welkom Hans.
1: En we hadden het er net over. Hans heeft, is mijn leraar tekenen. Of,
3: ja,
2: tekenleraar. Ja.
1: Op de grafische school in 1969 tekenen, ja. Geweest. Ja, en hij weet nog precies hoe ik binnenkwam.
2: Ja. Wat had hij aan? Dat weet je niet meer.
1: Een beetje hetzelfde.
2: Ja, een beetje hetzelfde, ja.
1: Het zal wel spijkerjasje.
2: Maar wat knap dat je dat nog weet.
3: Ja, ik heb soms zo goed
2: gedaan. Ik zei net, ruim 50 jaar geleden.
3: Op zijn minst, ja.
2: Niet te geloven, hè?
3: Ja. Ik heb ook 40 jaar voor de klas gestaan.
2: 40 jaar?
3: Ja, dus ook een beste prestatie. Laatst werd die school een beetje anders.
1: Ja.
3: Andere jongens, andere meisjes. Maar in ieder geval, ik heb er een mooie tijd gehad.
2: Ja, kan je voorstellen. Nou ja, nu ben je al heel lang bekend in Zandvoort als tekenaar voor de Zandvoortse krant. Hè?
3: Ja, ja, ja.
2: Elke week teken je een heel leuk dingetje.
1: Is dat een opgave voor je?
3: Nou, ik krijg dus 's ochtends een uur of 11:30 komen de opdrachten binnen. En heeft Gilles het liefst dat ik dus de tekening maak, dus die op pagina 3 komt te staan, dat onderwerp. Dus dan ga ik eerst even nadenken, soms een stukje fietsen. En dan ga ik beginnen met een stift op wit papier, dus maak ik een tekening. Dan ga ik hem scannen en met het programma Paint 3D ga ik hem bewerken.
1: Oké.
3: Ja, best een klusje nog, hè?
2: Ja,
3: alle gaatjes en kiertjes dichtmaken, het emmertje, de kleur erin zetten.
1: Maar wat grappig dat je dat digitaal doet.
2: Ja. Maar ja, je moet wel het onderwerp even bedenken.
3: Even over nadenken,
2: Over nadenken, maar dat is niet zo'n groot punt om... Je bent natuurlijk gewend.
3: Ja.
2: Je bent natuurlijk gewend, want...
1: Je bent heel creatief natuurlijk.
2: Ik ben heel creatief, maar hoe lang doe je dat al?
3: Ik ben in 1990 ben ik begonnen voor de... Toen had je nog de Buizenpers met de Zandvoorten.
2: Ja.
3: Daarna kwam het Zandvoorts Nieuwsblad.
2: Ja.
3: Dat hield me op. En toen ben ik in 2005 begonnen bij de Zandvoortse Courant.
2: Maar goed, alles bij elkaar al een jaar of 35. Een beetje dat je dat
3: over Zandvoort teken ik,
2: Ja, en nu met al die tekeningen en wat je verder nog maakt natuurlijk. Een expositie in het museum.
3: Ja.
2: Hè? Kun je er iets over vertellen wat daar allemaal te zien is?
3: Ja, dus ik heb de tekening opgehangen. Ze vonden het een beetje weinig, de toeschouwers,
2: de kijkers.
3: Toen heb ik voorgesteld nog een paar andere bij te hangen. Maar dat was niet nodig, vonden ze. Dan niet.
2: Nee, dan niet. Maar hoeveel hangen er ongeveer?
3: Zo'n stuk of 30, 35.
1: Oké.
2: Maar die hangen tot eind van de zomer?
3: Tot 27 juli.
2: 27 juli, daar kun je ze zien. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen benieuwd zijn wat je nog meer allemaal maakt. Of?
3: Dan moeten ze wel met thuis komen kijken.
2: Ja. bij thuis heb je een...
3: Mijn huis staat vol met schilderijen.
2: Echt waar?
3: Onder kasten, bovenop kasten, achter de bank. Afijn, ja.
1: Maar overal.
3: Het is echt...
2: Je hebt een soort behang.
1: Maar als jij die tekeningen maakt digitaal, hè?
3: Ja.
1: Print je ze dan allemaal uit?
3: Dan ga ik bijvoorbeeld met iemand even mee naar Heemstede. En dan worden dus wat ik heb gekozen, wordt dan geprint, ja.
1: Oké.
3: Print op een Heemstede, altijd prima,
1: Dus er is altijd een print van wat jij maakt?
3: Ja.
1: En hoe groot zijn ze dan?
3: Die zijn dus een beetje A4 van maat, hè?
1: Oké.
2: Okay. A4, ja.
1: En Gilles maakt daar een heel kleintje van?
3: Ja. Soms iets te klein, denk ik. Want eerst stonden ze aan de andere kant van die pagina. Toen hadden ze wat meer ruimte.
1: Ja. Okay.
3: Toen kwam ze wel te goede.
2: Ja. Was jij als kind al creatief?
3: Ja, ik ben altijd aan het tekenen geweest.
2: Ja, altijd tekenen?
3: Ja.
2: Vanaf vier jaar of zo?
3: Uit de box.
2: Iedereen kan tekenen. En dan maak je zo'n armpje met zo'n steel. En dat soort dingen kan iedereen natuurlijk. Maar jij maakt meteen wel mooie dingen.
3: Ik heb namelijk ook schilderlessen gevolgd bij de Haamse schilder Popper de Maven.
1: Oh ja.
3: En dus die cartoons bleven me altijd trekken, dus dat deed ik erbij. Toen ben ik een keer met een mapje met tekeningen naar Vrij Nederland gestapt. Toen was er nog Rinus Ferdinandse daar.
2: Ja,
3: die heeft er toen een paar gekocht en toen
2: ben
3: ik zo doorgegaan. Ja.
2: Oké. Want ik zag dat jij Jira was een van je...
3: Ja, grote favoriet. Hè?
2: Grote favoriet.
3: Mooi zwart-wit en een beetje zwarte humor.
2: Je zwarte humor, ja.
3: Daar hou ik van, zwarte humor.
2: Die tekende ook voor Vrij Nederland.
3: Ja.
2: En steek je daar nog dingen van op dan? Of,
3: Nou ja, goed kijken, daar steek je van op. Altijd goed kijken, om je heen. Kijken, ja.
2: Toch blijven die cartoons nog steeds bestaan in die krant, hè? Dat is wel mooi natuurlijk.
3: Ja.
2: Want ze hadden ook kunnen zeggen, nou, dat is niet meer van deze tijd, maar...
3: Maar die dingen van Ira vind ik, die zijn tijdloos.
2: Tijdloos, hè? Ja.
1: Ja, maar dat zijn jouw cartoons ook.
3: Nou, dankjewel.
1: Ja. Nee, maar je hebt er een paar meegenomen nu. En ja, het is echt fantastisch hoe jij tekent. En in een simpelheid toch heel duidelijk neerzetten wat je bedoelt.
3: Geen poespas, gewoon...
2: Ja, daarom. Maar wat je doet voor de Stamfordse Krant, daarbuiten doe je ook nog heel veel.
3: Nou, dat is gewoon schilderijtjes maken.
2: Schilderijtjes maken.
3: Het huis wordt zo vol. Dus
2: maar hoeveel maak je er bijvoorbeeld per maand? Twee, drie of zo?
3: Dus nu zijn ze wat kleiner, soms twee per maand, ja.
2: Oké. Okay. En die komen allemaal bij jou thuis staan? Ja.
3: Dus ik heb...
1: Maar die verkoop je ook?
3: Ik woon niet alleen, dus nee.
2: Oké. Is er nog plek? Achter de bank misschien?
3: Nee, ik heb onder een berging. Uiteindelijk vind ik wel een plek altijd, ja.
2: Oké, okay. Uiteindelijk vind je nog wel een plek. Ja. Hoeveel heb je er ongeveer?
3: Ik denk zo thuis 300 schilderijen.
2: Oké.
3: Okay. Eerst waren ze groter, nu kleiner. En dan ja, dus mapjes vol met tekeningen. Ingelijst, fijn. Mijn huis is een en al dus tekenen en schilderen. Ja.
2: Maar als er maar 35 in de Stamfords Museum mochten
3: Ik mocht hangen. Er meer hangen, maar ik had toen maar 35.
2: Oh, er mocht er meer hangen?
3: Ja, er mocht 40.
2: Oh, okay.
3: Maar ik wou dus naar 40 gaan, maar dat was niet meer nodig.
2: Oh, dat was niet meer nodig?
3: Nee.
2: Was het lastig om zeg maar een keuze te maken tussen al je werk?
3: Ja.
2: Dit zijn wel de beste dingen?
3: Nou ja, het gewoon die ik zelf had niet. Nou, die kan er wel bij. Die is wel grappig, ja.
2: Ja.
3: Moet een beetje ook gelachen kunnen worden, hè?
2: Tuurlijk wel, nee. Lach is...
1: Krijg je veel reactie op je...
3: Ik ben een paar keer langs geweest, dus vinden ze leuk. Maar ja, sommigen zeggen dat we wat meer mogen kunnen of mogen hangen.
1: Ja.
3: Zodoende.
1: Ja. Maar krijg je ook veel reactie op wat je in de krant doet?
3: Ja, altijd wel positief, ja.
2: Ja, toch wel? Ja.
3: Eén keer heeft een vrouw geklaagd, maar ja, dat hoort er ook bij.
2: Waar ging dat over?
3: Over de begraafplaats.
2: Oh.
3: Daar hadden ze zo'n ding voor jongeren neer.
2: Ja, jongerenontmoetingsplaats, ja.
3: Dat vond ze dus niet zo gepast. Ik had er een tekening over gemaakt, die vond ze dus niet zo gepast.
1: Oh. Ja. Ja, je hebt mensen altijd die 's ochtends een glaasje azijn nemen.
2: Ja. Dat is zo'n verzekerde. Nee, en jij doet ook wel mee aan kunstroute, hè?
3: Dit jaar niet meer.
2: Dit jaar niet meer? Nee,
3: want
2: waarom
3: ik heb
2: gezien niet,
3: daar twee dagen in die hal van de blauwe tram.
2: Blauwe tram, ja. Heb je meestal...
3: Ik krijg een beetje benauwd van soms, ja.
2: Oh, dat vind je te benauwd, ja. Ja, dat kan me voorstellen.
3: Doe het ook al 5 jaar, dus.
2: Ja. Maar je hoeft er niet de hele dag bij te zijn, toch?
3: Maar je moet wel een beetje in de buurt blijven, ja.
2: Ja, hoezo? Ben je bang dat ze meenemen?
3: Nou, in ieder geval, je moet toch mensen kunnen vertellen.
2: Ja, natuurlijk een beetje kunnen vertellen.
1: Ja.
2: Maar nodig je wel eens mensen uit thuis ook om te bekijken?
1: Nee.
2: Maar ze vragen wel eens van, kan ik niet meer werk van je zien?
3: Nee, dat vragen ze nooit.
2: Je vertelt nooit dat je nog meer gemaakt hebt.
3: Ik denk dat het wordt een teleurstelling voor ze.
1: Ik kan me dat bijna niet voorstellen.
2: Dus jij doet er niet meer mee aan de kunstwerk? Dat is op zich wel jammer, want ik vond het altijd wel gezellig.
3: Ja, het is altijd gezellig, maar ja, dus 2 middagen binnen zitten, dat...
2: Nee, dat is ook lastig, ja. Je bent nog wel over de 60, neem ik aan.
3: 85.
2: 85, ja.

0: rollers wat verf erop en dan die spuitbus.
1: Ja. Heb jij dat nooit willen doen zelf?
0: Ja, dat kan bij mij binnen niet, hè, met een spuitbus.
1: Nee. Nee.
2: Maar is dat wel een heroïne? Vind je ook wel lekker, of niet?
1: Vind je ook wel lekker, Hans?
2: Nou ja, hij liet mij een papiertje zien. Daar stond wat je leuk vond. Nou, daar stond inderdaad Clint Eastwood op. Herman Brood.
0: Ja.
2: Maar er stond ook cocaïne bij.
0: Ja, van de J.J. Gale. Dat
2: sorry.
0: Heb ik een schilderij van
2: J.J. Gale.
0: Ja, prachtig.
1: Ja, mooie plaat, ja.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ik hou dus van muziek. Dus ik maak van vaak van goede nummers maak ik een schilderij. Onder andere van de Stones.
2: Ja.
0: Love in Vain. En dat
2: Love in Vain, ja.
0: Mooi.
2: Uh-huh. Ja.
1: En als je aan het tekenen bent, zet je ook muziek op?
0: Niet altijd. Ik kan ook goed tegen de stilte.
2: Ja?
1: Ja.
0: Voor de concentratie.
2: Dat is wel lekker, hè? Ja.
1: Ja. Ja. Ja, het is...
2: En waar loop je dan? Duinen, strand,
0: ik
2: overal?
0: Ik loop dus s'avonds van de Muis naar de Natuurbrug.
2: Ja.
0: Als ik uit mijn raam kijk, kijk ik over het sportveld van de Gertenbach.
2: Oh ja.
0: En dan 's ochtends ga ik naar de Kerkstraat omhoog. Door het honden, strand op. Tot strand op.
2: Ja.
0: En dan weer terug.
2: Met hondje of...
0: Ik heb helaas honden meer, nee.
2: Nee.
0: Dus nu ook de grote verantwoording. Je had er vroeger twee van Karin, maar ja.
2: Ja, nee, begrijp ik. Ja,
0: naar de honden helemaal, ja.
2: Hoe lang ben je nog van plan door te gaan? Je kwam er 10 jaar in ieder geval?
0: Tot ik neerval, hè.
2: Ja, dat moet je niet hier doen, hè. Dat gaan we niet meemaken.
0: Ik leef vrij gezond, dus ja, het doet het nog.
1: Ja. Ja. Goed hoor.
0: Nou,
2: dus de komende 10 jaar kunnen we genieten van je tekeningen, inderdaad. Nou, hartstikke goed, Hans. Ik weet niet of je nog iets meer wil vertellen, maar voor mij hebben we het meestal wel gehad, hè?
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, jongens, allemaal naar het museum om te kijken naar de expositie.
2: Ja, tot 27 juli kunnen we
1: van Hans
2: de tekeningen van Hans van Pelt zien.
0: Plan, ja.
1: En dan...
2: De mooie schilderijtjes gaan weer de tas in.
0: Ja.
2: Het zijn leuke dingen in ieder geval. Nee, Hans, hartstikke
1: goed. Ja, je hebt ook nog even over die laatste. Dat is, die heeft in de...
0: In de lach gestaan.
2: In de lach. Ja, de lach was natuurlijk
0: een tijdschrift voor het eerste beetje ondeugend.
1: Ja, een beetje erotiek was dat, hè? Ja.
0: Filmsterren en wat cartoons. Hè.
2: Ja, geweldig.
1: En dit is een cartoon.
0: In keurige badpakken allemaal.
1: Jouw stijl is best veranderd, denk ik.
0: Ja, natuurlijk. Je wordt dus, alles veranderd.
2: Welk jaar was het ongeveer?
0: Ik schat zo 1963.
1: Oké.
2: Dat kun je nagaan, hè? Ja, leuk. De lach. Ja, dat was een... Toen de tijd, een blootblad, zeg maar. Hè,
0: Het werd op school afgepakt, hè?
2: Toen werd het afgepakt.
1: Ja.
0: Dat was te heftig.
1: Ja, dat was te heftig. Dat kon allemaal niet. Nee.
2: Je moest dus weten wat het tegenwoordig allemaal. Nee, Hans, hartstikke bedankt. Dus, goed weekend.
1: Nogmaals, tot en met 26 juli kunnen we nog in het... In het Zandvoort Museum Hans van Pelt bekijken.
2: Oké, we gaan nu nog even muziek draaien.
1: Zeker.
2: We gaan het over de peuken hebben.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Juist, en dat was Lee Hazelwood samen met Nancy Sinatra.
2: Ja, mooi.
1: En Summer Wine, ja. Hans. Wat gaan we doen?
2: Het is Plastic Peuk Meuk No Bus Day.
1: Nog een keer.
2: Plastic Peuk Meuk No Bus Day.
1: Ja, dat zeg ik. Ja. Jutters geluk.
2: En bij ons is Raymond van der Wouden van de Jutters geluk.
3: Ja, dankjewel.
2: Welkom, Raymond.
3: Ja, graag gedaan.
2: Kun je eerst uitleggen wat plastic peukmeuk? Peukmeuk, dat is wel te begrijpen. Maar no bus, wat staat
3: dat? Nou, bus is eigenlijk het Engels voor de filter, filtersigaret.
2: Oh, oké, okay. Ja.
1: Noemen ze dat buts?
3: Ja, buts, ja.
1: Oh, oké.
3: Okay. Of cigarettes.
2: Ja.
3: Ja. Ik doe wel eens events in het Engels en dan zeg ik ook het woordje buts.
2: Ja, wat houdt die dag precies in?
3: Deze dag is eigenlijk dat mensen vrijwilligers gaan dan... Op straat en in de natuur gaan ze peuken oprapen.
2: Okay.
3: Want dat is natuurlijk een groot probleem.
2: Ja.
3: Wij hebben het al gisteren gedaan, want wij zijn van Juttersgeluk. En we zitten elke werkdag zijn we op het strand, zijn we aan het jutten.
2: Ja. Elke werkdag, ja?
3: Elke werkdag. Oh. En maandag hebben we een groep van Haperend Brein.
2: Uh-huh.
3: En de rest hebben we een vaste juttersploeg. Die elke ochtend ongeveer 2 uur gaat jutten.
2: Zo.
3: En... deze maand staat er in het teken van de sigaretten. Want helaas vinden we ontzettend veel sigaretten.
2: Ja, ongelooflijk is dat.
1: Ja.
3: Ik geef even een voorbeeld. We waren gisteren met 5 man. We waren 2 uur bezig geweest. En we hadden 2700 sigaretten.
2: Nee, dat, ja. Ja.
3: Ja, en dat is op een afstand van misschien een paar 100 meter.
2: Ongelooflijk.
3: Ja, ja, en dan lopen we over de vloedmerk. Weet je, of jullie weten wat de vloedmerk is? Of de vloedlijn.
2: Ja, de vloedlijn.
3: Het heet eigenlijk de vloedmerk.
2: Ja, oké. Okay.
3: Maar daar, het was natuurlijk heel veel oosten.
1: Je mag de microfoon ietsje meer naar je toe trekken.
3: Oké, ja. Er was natuurlijk heel veel oostenwind geweest, natuurlijk.
2: Ja,
3: geen harde wind. En de laatste 2 dagen was het natuurlijk enorm hard gaan waaien.
2: Mm.
3: Waardoor er natuurlijk enorm veel peuken terug op het strand zijn gekomen.
2: Ja. Ongelooflijk, ja. Ik zag een getal van 13.500.
3: Ja, 13.500.
2: Wanneer is dat bij elkaar geharkt allemaal?
3: Ja, aangeharkt. We nemen een emmertje mee en een knijper.
2: Ja.
3: Een bekertje. En de peuken doen we in een bekertje.
2: Maar zijn die in juni, zeg maar?
3: Nee, 27 mei zijn we begonnen.
2: Oké. Okay.
3: En 2 weken later was die helemaal vol.
2: En toen stond er 13.500. Ongelooflijk, zeg.
3: Ja.
1: Tjonge, jongen.
3: Ja. Dat is dus een groot probleem, want in een sigaret zit natuurlijk enorm veel chemicaliën.
2: Ja, ja.
3: En, wat voor je natuurlijk ook heel belangrijk is, de microplastics.
2: Ja,
3: ja.
2: Ja, want 1 peuk die kan 1000 liter water verontreinigen.
3: Ja, kan 1000 liter
2: ja?
3: Ja, ja.
2: Hoe moet je dat zien als het aan elkaar valt en zo?
3: Ten eerste zitten er allemaal chemicaliën in.
2: Mm-hmm.
3: Dat verontreinigt het water. Ten tweede is het natuurlijk ook voor de dieren heel slecht.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: Die ruiken eraan en die denken dat het wier is.
2: Ja,
3: of,
2: ja.
3: En die gaan eraan dood.
2: Ja. Dat maak je, heb je zelf ook wel gezien dat het zo op die manier gebeurt? Ja, dat de vogels bijvoorbeeld het...
3: Er zijn wel beelden van. Maar we maken zelf geen dieren open of zo.
2: Nou is er vorig jaar in Zandvoort is aangenomen via de gemeenteraad... dat er rookvrije zones komen op het strand, hè?
3: Ja.
2: Volgens mij is dat er ook wel ingegaan.
3: Ja, Jutters Geluk heeft natuurlijk ook een goede binding met de gemeente.
2: Ja.
3: En door Jutters Geluk een observatie... Mm-hmm. Hè, want vorig jaar hadden we in 1 week 4000 peuken gevonden.
2: Oh.
3: En volgens mij denken ze dan in de gemeente... dat gaat een beetje te ver.
2: Ja.
3: Dus volgens mij de Partij van Arbeid en GroenLinks... hebben die motie...
1: Ja.
3: VVD.
1: VVD en GroenLinks.
2: Nou, volgens mij VVD niet, maar...
1: Ja.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oké.
3: Okay, nou, hartstikke mooi.
1: Nee, zeker VVD, want...
3: zijn ze begonnen met rookvrije gedeeltes op het strand. Het is natuurlijk geen verbod.
2: Ja.
3: Hè? Dus, maar je ziet wel dat het helpt.
2: Op die gedeeltes.
3: Dan, hè? Ja. En op de andere stukken wordt dan gewoon doorgerookt.
2: Ja.
1: Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat mensen zich niet bewust zijn... wat de consequentie is als je rookt en je doet je peuken in het zand.
3: Nee, maar het is ook een gewoonte natuurlijk.
1: Ja.
3: Hè?
1: Ja. Nogmaals, ik heb het zelf ook gedaan. Hoor,
3: ik heb zelf vroeger ook gerookt.
1: Ja.
3: Het is een soort bewustzijn dat je moet weten van wat er gebeurt er met die peuken.
1: Precies,
3: hè?
2: Ja.
1: Ja.
3: Dus
1: Als je bij
3: ruim het even gewoon lekker op. En dan, ja.
1: Als je bij de rotonde naar beneden loopt, dan hebben jullie een ding staan met asbakjes.
3: Ja, ja.
1: Met klein,
3: ja. Oh ja. Ja. Ja. Want we hebben ook, dat heet schoonstations. Heb je van die, ja. Waar je emmers en knijpers kan om het strand op te gaan.
2: Okay.
3: En je hebt een koffiejutte, heet dat, op de drie punten. Dan kan je emmer meenemen. En als je dan terugkomt met een volle emmer, dan krijg je gratis een bak koffie en een ijsje. Dus dat is fantastisch allemaal, dat zulke dingen georganiseerd worden.
2: Zeker. Hey, maar het gaat goed met jullie geluk, hè? Want jullie hebben zo'n 60 vrijwilligers, of 80, wat was ik?
3: We hebben ongeveer 60 vrijwilligers, 60 vrijwilligers elke week. En dan, sommigen die gaan het strand op. En anderen gaan in de winkel.
2: Ja.
3: Die gaan allemaal...
2: winkel is in de Kerkstraat, hè?
3: Kerkstraat, ja.
2: Gaat goed, ja?
3: Ja, gaat goed, ja. Dit, worden steeds meer bekend.
2: Ja, en,
3: ja, het is ook belangrijk dat het bekend wordt. Want ja, het probleem plastic in de zee is gigantisch.
2: Ja. Ja.
3: Dus
2: ja.
3: Wij willen graag ons steentje bijdragen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Plastic soep, hè?
3: Dat plastic soep. Het is, in de komende 10 jaar wordt de productie van plastic vermeerderd met 40%.
2: Vermeerderd dan?
3: Ja, dus als we geen actie ondernemen, dan zal er in twee
2: jaar... Maar het wordt toch ook afbreekbaar plastic, zeg maar?
3: Dat maar dus nog steeds wordt er meer plastic gemaakt. Dat is natuurlijk goedkoper dan recyclen.
2: Ja.
3: En als we er niks aan doen, dan is er in 2050 is er meer plastic in zee dan vis. Qua gewicht.
2: Ja.
1: Bizar.
3: Maar wij zien dat niet op het strand. Dat komt natuurlijk omdat plastic zikt. En gaat met de stromingen mee richting diepere water. En daar, dat heet dan een plastic soep natuurlijk.
2: Ja, begrijp ik. Dan wordt het één brei.
3: Ja, één brei.
2: Ja, ik heb er ook beelden van gezien. Je weet niet wat je ziet, hè?
3: Ja, en waar we op richten zijn dan de kleine stukjes, de microplastics.
2: Die
3: zie je het meeste. Ja. En de nurrels. Hm. Weet jullie wat nurrels zijn?
2: Nee,
3: nurrels zijn de basis om plastic te maken.
2: Oh.
3: En je ziet het wel, dat schepen die vervoeren ze met containers. Laatst met in de Waddenzee was er natuurlijk ook een ramp gebeurd met allemaal containers.
2: Ja,
3: een paar jaar geleden al, denk ik, hè? En dan komen die nurrels ook in de zee terecht.
2: Ja.
3: En maar die spoelen dan, hè?
2: Ik vraag me af, zul je binnen een jaar of vijf niet zodanig afbreekbaar plastic krijgen dat er een oplossing voor komt? En dat het snel in de zee verdwijnt zonder schade achter te laten? Denk je niet?
3: Nou, ik hoop het.
2: Ja. Nee, maar ze kunnen tegenwoordig zoveel.
3: Ik bedoel, ze kunnen zoveel, maar het draait allemaal om geld, hè?
2: Ja. Ja. Ja, als het weer duurder is, dat is een beetje eens.
3: Kijk, die olieindustrie, daar draait het om. Die willen gewoon goed verdienen.
2: Ja.
3: Dat is het hem. En die hebben nog de macht. En zolang hun de macht hebben.
2: Ja.
3: Hè? En het recyclen. We recyclen maar 9% van de
2: plastic.
3: Dus het is eigenlijk helemaal niet zoveel. Dat is
2: te weinig,
3: Veel te veel. Veel te weinig.
2: Statiegeld, wat dat betreft, heeft ook niet zo heel veel.
3: Nou, de statiegeld...
2: Ja, het heeft wel geholpen natuurlijk. Maar...
3: Ja, absoluut. We zien ze... Ja, echt. Het is, stukken minder. We zien ze nog wel, maar we zien ook wel minder doppen. Hè?
2: Sowieso. We zullen er nog aan blijven zitten. Hè?
3: Ja. En ook veel minder petflessen.
2: Ja.
3: Dat vinden we ook.
2: Maar ze zouden misschien dat statiegeld wat moeten verhogen. 50 cent of zo per flesje. Dan gaan mensen
3: maar toch bewust over nadenken. Maar ik zie al verbetering, hoor. Ook minder blikjes en zo. Ja. Dat is, vind ik wel dat het...
2: Nou, daar ben ik wel met je eens. Dat hoop ik dat het wel...
1: Maar zit alleen nog met de inleverpunten.
3: Ja.
1: Dat het beter moet.
3: Ja. En er komt nog steeds blikjes uit zee natuurlijk.
1: Ja. Precies.
3: Dus, daar zitten nog genoeg blikjes.
2: Hey, maar die peukenmeuk...
1: Ja, 4 juli?
2: 4 juli, dat is vandaag.
1: Dat is vandaag. Dat is vandaag.
2: Ja, ik kijk jullie maar vandaag. Ja, dat klopt. Maar dat is een wereldwijd iets... Of Europees? Of?
3: Nou, ik ken het in ieder geval van Nederland.
2: Voor Nederland?
3: Ja, dat is volgens mij het 8e jaar wat het georganiseerd wordt door het peukenmeisje.
2: Ja.
3: We hebben wel contact met sociale media natuurlijk. Ja. Hè? Ja. En we staan ook in contact met de Stichting de Noordzee. Die organiseert ook altijd events om peuken op te rapen.
2: Ja, ja.
3: Maar het is natuurlijk goed dat er aandacht wordt besteed.
2: Ja, tuurlijk, absoluut.
3: Maar het is allemaal op vrijwillige basis.
1: Ja. Ik lees hier over de hele wereld gaan vrijwilligers de straat om peuken te rapen en te tellen. Doel van de dag is om druk uit te oefenen op de lokale, nationale en Europese overheden om in actie te komen tegen deze vorm van plastic vervuiling. De 13.500 peuken van Juttersgeluk worden hier ook aangemeld.
3: Ja.
1: En we hopen dat de getallen zullen leiden tot een Europees breed filterverbod.
3: Ja, daar gaat het om. Hè.
1: Daar gaat het om.
3: We moeten de mensen bewust maken dat ze Ten eerste gewoon hun peuken opruimen.
2: Ja. Ja. Ja,
3: dat is,
2: ja. Lijkt mij ook.
3: Dat is het belangrijkste eigenlijk. En dan kunnen ze altijd nog denken van ja, ik stop ermee.
1: Ja, maar ja, als ik op...
2: Kan ook nog, ja.
1: Ja, ja. Als ik op straat...
3: Maar
1: ja,
3: daar zijn wij niet voor, hè. Nee. Er is geen agentje op de strand van... je mag niet roken.
2: Nee.
1: Nou, als ik op straat loop en ik zie dat mensen hun peuk weggooien... dan zeg ik, kun je het niet weggooien?
3: Ja.
1: Weet je wel, ik reageer er wel op.
3: Ja, ja, maar als je bijvoorbeeld in Haarlem loopt... dan blijf je in de gang, denk ik.
2: Ja.
3: Ja. Dus dan is het heel normaal dat mensen hun peuk...
1: Ja, bizar, hè? Ja.
2: Wat gaan jullie vandaag nog verder doen?
3: In het weekend jutten we niet. We jutten elke werkdag.
2: Oh, werkdag?
3: Werkdag, van maandag tot en met vrijdag. Mm. En in het weekend zijn we open in de winkel.
2: Oké.
3: Ja, sowieso.
1: Dus eigenlijk ben je vrij vandaag?
3: Nou, ik werk sowieso niet. Ik doe vrijwilligerswerken natuurlijk. Maar ik werk sowieso niet op zaterdag en zondag. Ik ben niet geen type die binnen zit.
2: Nee.
3: Ja, we hebben allemaal onze kwaliteiten.
1: Tuurlijk, zeker.
3: We zijn trots. We zijn echt trots wat we doen.
1: Ja.
3: Dus we hopen dat, dat we veel vrijwilligers nog bij krijgen. Hè, om te helpen jutten. Je kan je altijd aanmelden via www.juttersgeluk.nl.
2: Juttersgeluk.nl.
3: Op de site is vrouw. Heel duidelijk. Dus kom een keer jutten.
2: Ja, natuurlijk.
3: Help mee. Ga zelf een keer jutten.
2: Dat zijn gezellige mensen, denk ik, toch?
3: Fantastisch. Er zijn heel veel mensen die een beetje afstand hebben op de arbeidsmarkt.
2: Ja? Nou ja,
3: we hebben allemaal onze problemen, dat wel.
2: Ja, ja.
3: Maar wie niet, hè? Toch?
2: Nee, daarom. Er zijn er meer... Ja, we gaan stoppen. Ja, iedereen weer,
1: dankjewel, Raymond.
0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen... waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit voor nieuwe woningen voor ouderen. Er is vooral een tekort aan huizen waar senioren die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 doden gevallen. De aanval was gericht op een appartementencomplex en winkels. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen het intrekken van de rode kaart van de Amerikaanse spits Bellingham, die daardoor toch tegen België kan spelen. De rode kaart zou zijn ingetrokken nadat president Trump persoonlijk FIFA-baas Infantino had benaderd. Het weer droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. Voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.
3: Nou zou er iets moeten komen, maar ik hoor dus niks. Dit is wel heel erg bijzonder. Ja, dat was het dus. Ik zal hem eventjes terugzetten, want dit is natuurlijk niet de bedoeling. Er zit weer een of ander iemand voor mij die dit weer helemaal bekokstoofd heeft en gezegd heeft. Nou, we gaan hem eventjes even foppen, die Jaap Koper. Nou, dat is er dan gelukt in dit geval. Maar ik moet wel weer even dat nummer weer opnieuw klaarzetten. Want anders is het... En ik denk, ik hoor niks. Maar dan staat een of ander knopje niet goed. Wat had ik ook alweer? Deze had ik. En dan gaan we hem nog een keer. En dan beginnen we gewoon.

Heb je een opening in gedachten? Staat dat knopje verkeerd? Maar goed, deze Zandvoort op zaterdag. Je denkt, is die Rob er nou weer niet? Ja, dat klopt. Is er weer niet. Eén keertje niet hoor, want hij heeft de afgelopen weken behoorlijk veel gedaan op deze Zandvoort op zaterdag. De laatste keer dat ik hier als een inval Rob Harms mocht staan was alweer 9 mei uit mijn hoofd. Dat is alweer een tijdje terug. En toen mocht ik het ook al overnemen. Nu schijnt hij even wat bezigheden binnen zijn huis te hebben. Of in ieder geval, hij heeft het druk. En aan mij gevraagd of ik op de winkel wil passen. Nou, dat doe ik dan. Phil Collins, daar begonnen we mee met Billy Don't Lose My Number. Het is een beetje het gebruikelijke verhaal. Waarbij ik ook nog even naar achteren moet lopen. Want ik moet nog iets eruit plukken van wat er vanmorgen is geweest. En dat ga je straks allemaal horen in dit programma tussen 2 en 5 bij Zandvoort op zaterdag. Waarin natuurlijk de gebruikelijke onderdelen zoals even Zandvoort, het Zandvoorts nieuws natuurlijk ergens rond 14:15. Dan om 14:30 het weer, dan het volgende uur de evenementagenda ergens rond 15:30. En is het de bedoeling dat we in het laatste uur nog de heer Rendel Lawson aan het woord laten over wat er zich allemaal in de autosport afspeelt. En dan hebben we om 16:30 nog het beest van de week. En dan zit er alweer zowat deze uitzending op. En dat verschaft mij ook nog iets anders te zeggen. Want ik ben Jaap Koper. Nou, dat weten misschien heel veel mensen in dit dorp. Maar het leuke is, maandag wordt dit herhaald tussen 2 en 5. Hetzelfde tijdslot. En wat is nou het geval? Tussen 5 en 6 heb je rust. En dan denk je, ben ik eindelijk verlost van die Jaap Koper? Nee, want er is ook nog een herhaling van Alternative FM tussen 6 en 9. En dan hoor je mij ook nog eens een keer. Dus het is compleet op maandag, als je dit hoort, een Jaap FM verhaal. Dus dat weet je dan ook meteen weer voor de mensen die op de maandag inschakelen. Maar goed, daar ga ik jullie niet mee vermoeien. Dit is country uit eigen land. En ze komt uit IJsselstein. Het is Melanie Ryan en Glass Half Full.

Twee nummers achter elkaar. Melanie Ryan met The Glass Half Full. Dus een Nederlands country grootheid. Ja, mag ik rustig zeggen. Want ze is al op de landelijke zenders te horen geweest. Deze Melanie Ryan. En ze is ook wel drie keer bij ons geweest in deze studio. In het programma wat ik dan op die donderdagavond doe. En dat is nog vrij recent geweest. 11 juni is ze hier geweest. En toen had ze het er al over, over deze single Glass Half Full. En daarachter, om in de geest van Robbie te blijven, natuurlijk een ouderwetse uit de jaren 80. Alison Moyet, een van de twee van Yazoo. Want die andere was Vince Clark. En dit was een knijter van een hit ergens midden jaren 80 met Love Resurrection. Nou, we hebben even wat het nieuwste erbij gepakt wat betreft het Zandvoorts nieuws. Want, zo meldt de Zandvoortse krant, de komst van twee jongere ontmoetingsplekken, de zogeheten Jobs, die heeft door verschillende complicaties flinke vertraging opgelopen. En zo wees de omgevingsdienst Eimond de oorspronkelijke vergunningsaanvragen af, omdat deze niet voldeden aan de geldende omgevingsplan. Maar er is wat hoop op komst, want uiteindelijk stemde de gemeenteraad in 2024 in met de realisatie van die twee overdekte Jobs. Eén in Noord en bij het fietstunneltje aan het Visserspad en één in Zuid. Dus dat zijn ze. En die Zuid, dat is op het ingenieur G. Frithofplein. Nou, uiteindelijk is er nog een uitgebreid onderzoek geweest. Vervolgens werden de locaties onderzocht die zowel aansloten bij de wensen van de jongeren als rekening hielden met de belangen van de omgeving. En de uitvoering liep extra vertraging op, omdat de omgevingsdienst aanvullende onderzoeken en overleg noodzakelijk achter. En volgens de dienst waren de plannen in strijd met het geldende omgevingsplan. En in zo'n situatie moet een vergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit, en in ambtelijke jargon heet dat BOPA, worden aangevraagd. En dit brengt dan een uitgebreide procedure met zich mee, waarbij zorgvuldig moet worden beoordeeld of een afwijking van het omgevingsplan gerechtvaardigd is. En de gemeente moest daardoor de plannen aanpassen en opnieuw indienen. En na bijna twee jaar is het dan nu eindelijk zover, er is groen licht. En zodra de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken verstreken is, kunnen de Jobs zo snel mogelijk worden geplaatst. Dus dat is nog even een slag om de arm, want er moet natuurlijk een bezwarenprocedure nog afgewikkeld worden. Dan is er ook nog een overgangsregeling voor vergunning van de toeristische verhuur. Want per 1 januari 2026... is de nieuwe toeristische visie van de gemeente in werking getreden. En sindsdien worden geen nieuwe recreatiewoningen of recreatieappartementen meer toegestaan via de omgevingsvergunning voor, daar is die weer, de buitenplanse omgevingsplanactiviteit, de BOPA weer. En voor eigenaren die hun recreatiewoning of recreatieappartement al voor 1 januari 2026 toeristisch verhuurden, maar nog geen vergunning hebben aangevraagd, heeft het college een tijdelijke regeling vastgesteld. Nou, die tijdelijke regeling is vastgesteld op 9 juni... en biedt de eigenaren de mogelijkheid om alsnog een aanvraag te doen op basis dus weer van die BOPA. En in de praktijk is gebleken dat de nieuwe regels niet voor iedereen duidelijk zijn geweest. Vele eigenaren zijn zich er niet bewust dat voor toeristische verhuur, naast het betalen van toeristiebelasting, voortaan ook zo'n buitenplanse omgevings planactiviteit nodig is. En op grond van het huidige omgevingsplan is de toeristische verhuur namelijk niet zonder meer toegestaan. Nou, er zitten er ook nog een aantal voorwaarden aan om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Om gebruik te kunnen maken van de tijdelijke regeling moet een aanvraag voldoen aan de eisen die gelden voor de omgevingsvergunning. En daarnaast moet het gaan om een legaal gebouwd recreatieverblijf, dus waar een vergunning op zit. En datzelfde geldt ook voor de recreatieappartementen, dat voldoet aan de voorwaarden van het voormalige toetsingskader, want daar is het ook, daar heeft het ook nog mee te maken, uit 2022-2025. En tevens moeten de verhuurder kunnen aantonen dat er voor 1 januari 2026 ook toeristische belasting betaald is. Dus dat is eigenlijk allemaal het verhaal rondom de toeristische verhuur van recreatiewoning of recreatieappartementen. Nou, heb ik ook nog iets te melden, want bij mij in de mailbox, in mijn andere rol als redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland, kreeg ik een mail binnen van de collega's van 3 voor 12 Rotterdam. Ja, en dat was Nederlandstalig, en dusdanig Nederlandstalig, dat ik denk, ja, het is niet bruikbaar voor dat
platform. Maar wel voor dit radioprogramma. En wellicht ook voor het radioprogramma wat hierna komt. Tussen 5 en 7 in Entertainment for You voor collega Fred Heij. Deze Luc Burghout heeft een hele leuke zomerse Amsterdamse single gemaakt. En dat gaat ook over Amsterdam. De Amsterdamse zomer van Luc Burghout.

En zo werd die band dus ook even voorgesteld afgelopen donderdag. Toen wij dat hier mochten aanschouwen. We hebben er wel de hele studio voor moeten verbouwen. In dat opzicht. Want er kwam een band langs. Die draaide om deze bieken. Want die hebben we al eens eerder gezien in Zandvoort. Tijdens Festival Vloed. En nu was het tijd om er hier in de studio uit te nodigen. Tijdens dat programma wat ik dan op die donderdagavond doe. En daarvan is de herhaling op maandagavond tussen 6 en 9 terug te horen. Dus nadat je dit programma ook al in de herhaling op maandag tussen 2 en 5 hebt gehoord, dan hoor je dat dus. Goed, dat was Bieke met Ik voel dus ik besta. En daarvoor hoorden we Luc Burghout met Amsterdamse zomer. Het is tijd voor het weer, want dat is natuurlijk ook iets heel belangrijks in dit programma. Bovendien, als je naar buiten kijkt, dan weet je dus ook meteen wat voor weer het is. Het is een beetje klammig. Een warme, gedeeltelijke, bewolkte dag. Zo luidt het weerbericht bij NH Nieuws. De maximumtemperatuur die komt overdag uit op zo'n 23 graden. Regen wordt niet verwacht. Het blijft droog. De wind waait uit het westen met een vrij matige kracht. En de UV-index is hoog. Dus mocht je in de zon willen zitten, dan is zonbescherming wel belangrijk, vooral tijdens de middaguren. En aan de kust van Noord-Holland is extra opletten geboden vanwege zonreflectie op het water. En dat is uiteindelijk het weer voor vandaag. Morgen ziet het er iets anders uit. Het is ietsje frisser. Het wordt 21 graden. En er staat een wat noordelijke wind. En die windkracht is ongeveer 3 tot 4. Maandag gaat de temperatuur ietsje omhoog. Krijg je er voor 22 graden. Dan is het ook weer een noordelijke wind met windkracht 4. Overwegend zonnig weer. En dat, overwegend zondag. Er is wel wat bewolking, laat ik het anders zeggen. Zondag eigenlijk ook. Pas vanaf woensdag, dan gaat het echt een beetje behoorlijk wat zon opleveren. En dan gaan die temperaturen ook langzaam omhoog. Want donderdag wordt hier 27 graden verwacht in Noord-Holland. Nou, dat kan leuk worden, want ook donderdag heb ik hier in het programma wat ik daarnaast doe ook weer iemand over de grond. En die komt notabene uit Zandvoort. Dus dat wordt nog interessant genoeg. En wie dat is, dat ga je straks allemaal horen. Maar eerst is het tijd voor een echte originele dance classic. Hier is Giorgio en Lovers Lane.

0: Muziek uit eigen dorp. Dit is Lea Rebecca. En de single is inmiddels al om 2 weken oud, denk ik. Waters Below. En die hoor je natuurlijk in een programma als Zandvoort op zaterdag. Want we moeten natuurlijk de locals support geven. Daarvoor hoorde je een echte dance classic. En dat was Giorgio. Goed, we gaan even kijken of ik het voor elkaar heb. In ieder geval, want ik ben driftig bezig geweest om het een en ander voor elkaar te krijgen als het gaat om de interviews die vanmorgen hebben plaatsgevonden. Want er heeft vanmorgen nog een interview plaatsgevonden met Donna Corbani, als het goed is. En die was tijdens Goedemorgen Zandvoort te gast voor bijvoorbeeld het verhaal rondom het krijten. En daarvan heb ik het interview in 2 delen geknipt. En dat ga je nu horen, als het goed is.
1: En cultuur hebben we nu.
2: Ja, inderdaad.
1: En tegenover ons zit Donna Corbani.
2: Welkom, Donna.
1: Welkom.
3: Goedemorgen.
1: Leuk dat je er bent. En we gaan praten over het Krijtkunstfestival wat plaats gaat vinden 11 en 12 juli, dus volgende week. Hè.
3: Ja.
1: En gratis 12 tot 17 uur, elke dag, voor alle leeftijden. Op het Badhuisplein in Zandvoort.
2: Voor de 6e keer al, geloof ik.
3: Voor de 6e keer, ja.
2: Hoe ben je er toen eigenlijk mee begonnen? Hoe kwam dat?
3: Nou, dat was in samenwerking eigenlijk met Zandvoorts Museum. En dan ook cultuurwerkgroep. Met Hille Jansen. En wij zaten te brainstormen was tijdens de coronaperiode. Wat is nou wel mogelijk? Wat kan je buiten doen? Waar je afstand kan houden? Creatief bezig zijn met z'n allen en met de hele familie. Gewoon een leuke uitje. En ik ben opgegroeid in Santa Barbara, Californië. Daar heb je elk jaar een groot krijtkunstfestival, Modern Art Festival. En als tiener heb ik mijn school vertegenwoordigd met 2 grote kunstwerken gemaakt voor mijn school. En het is elk jaar echt een heel mooi, creatief iets. Heel laagdrempelig voor alle leeftijden. En ik dacht, dit lijkt me prachtig om naar Zandvoort te brengen. En de Badhuisplein is de perfecte plek.
1: Zat je toen al in Zandvoort?
3: Ja. Ik woon al 30 jaar in Zandvoort.
1: Okay.
3: Maar die plein is heel geschikt. En het concept, alles kwam een beetje op dat moment samen met dit idee.
2: Hoe ben je eigenlijk naar de

0: hier ga ik verder. En geen enkele spijt had. Dus het gaat nog steeds goed. En ik ben altijd nog bezig met de kunst.
1: Ja. Kom je nog wel eens in Santa Barbara?
0: Elk jaar probeer ik mijn familie op te zoeken. Okay. En daar genieten van de
1: kunst. Mis je het niet?
0: Ik mis het wel hoor. Maar hier heb ik ook gewoon een heel leuke leven. En zo druk met... Ik vind het leuk om onderdeel te zijn van het gemeenschap Zandvoort. En kunst en cultuur bezig te zijn. En
1: we hebben hier geen Trump natuurlijk.
0: En dat.
1: Wij boffen maar weer.
2: Hey, en nu heb je een galerie in de Verspijkstraat, hè?
0: Ja.
2: Dat gaat goed?
0: Ja, heel goed. Dat is eigenlijk mijn... Het was zo niet eens bedacht. Dus een woonhuis atelier in één. Ja. En daar woon ik en werk ik met heel veel plezier. Okay. Dus eigenlijk ben ik altijd bezig met de schilderij. Ik ben nu bezig met een heel groot schilderij met die thema Formule 1. Want met die side events voor de Formule 1 festival, de Zandvoort eromheen, dan heb ik een expositie in de Palace Hotel. Okay. Met alleen maar de Spirit of Racing thema.
1: Oh, wat leuk.
0: Dus ik heb een heel groot werk die dan net op tijd klaar is voor de expositie eind juli. En dan is het van eind juli tot eind augustus alleen maar Formule 1 thema schilderij.
2: Je hebt ook in het oude raadhuis al een paar keer...
0: Ja, ook heel leuk om te exposeren.
2: Een keer langs geweest. Je maakt hele kleurige dingen allemaal. Kleur speelt een hele belangrijke rol in je leven volgens mij.
0: Ja, absoluut. Ik hou van spreken met kleuren. En daar word ik zelf heel blij van. Mooie combinaties met kleur. En dat doet echt iets op je... emoties en ik word er zelf heel vrolijk van. Ja. En dan zoiets als met krijt tekenen is een beetje hetzelfde. Dat je kan dat vreugde overbrengen aan anderen. En daar word ik ook weer heel blij van. Dat mensen zitten ook gewoon te genieten van kunst.
2: Ja.
0: Kunst maken, kunst bekijken. Want het is echt mijn passie. Ik ben altijd met kunst bezig.
2: Dus het wordt een blij weekend het komend weekend.
0: Het wordt een zeker blij weekend.
1: Hoeveel mensen verwacht jij?
0: Ja, dat is altijd heel afwisselend. Want het is niet ineens één keer. Het is niet één evenement. Je kan doorlopend vanaf 12 uur tot 5 uur op zaterdag en zondag aanschuiven en een tekening maken. Beide dagen komen beroepskunstenaars. Die heb ik dan ingepland. En die komen dan hele mooie, bijzondere kunstwerken maken. Dus het is niet zo dat als je precies om 12 uur op zaterdag komt... dat er van alles te zien is. Het ontstaat. Ja, dus het groeit.
2: Maar mensen konden zich ook al van tevoren aanmelden, toch?
0: Ja, mensen mogen aanmelden. Vooral als je iets speciaals wil maken. Want het thema is 200 jaar badplaats. Zandvoort badplaats. En dus het is leuk als alles binnen die thema valt. Maar mensen kunnen ook gewoon spontaan komen. Dus er komen toeristen. Mm-hmm. Ja, er komen wel honderden mensen even kijken. Maar dan het is niet de hele tijd druk of zo. Nee. Dus, het is de hele weekend een leuke doorloop. Van
1: hoeveel krijtjes heb je ingekocht?
0: Heel veel krijtjes. Wij hebben volop krijt genoeg. En dan, ik zit altijd met heel veel. Dus dat ik nooit tekort kom.
1: Is het niet heel begrotelijk?
0: Dit is...
2: Krijg je subsidie ook waarschijnlijk? Of niet?
0: Daar heb ik dan, ben ik heel blij met mijn sponsors. Dus ik krijg sponsors. En ook van de gemeente als cultuurinitiatief krijg ik dan.
2: Okay.
0: Maar het is ook vanuit mijn eigen atelier... dat ik dit met heel veel uren en echt als vrijwilligers... Ja. Omdat ik dit zo leuk vind om te doen elk jaar. Daar zet ik me enorm voor in.
2: Ja. Ja. Hey, en als het regelt gaat, kan het niet doorgaan natuurlijk. Oh, sorry. Nee, het gaat niet regelen.
0: Dit is nu voor de 6e keer en we hebben altijd heel mooi weer. En ik heb ook wel eens dat het even een paar spetters komt. Maar eigenlijk de kwaliteit van de krijt, dan komt het altijd weer terug, de tekeningen. Okay. Dus dat is wel heel apart.
3: En tot zover dus dit hele verhaal met Donna Cobani. We gaan nog even een stukje muziek laten horen. En dat is Linda Ronstedt.

0: Ja, we gaan weer terug naar het gesprek wat Ger Loogman en Hans Botman hebben gehad vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort over het straattekenen, of beter gezegd het krijttekenen, komend weekend in Zandvoort met Donna Corbani.
1: Kunst is een soort kunst, hè, de naam zegt het al. Wordt al heel lang gedaan. Ik las ergens dat het al in 1600 in Italië is het eigenlijk een beetje begonnen. Hè?
2: Ja, de Modenari zijn eigenlijk, dat waren reizende kunstenaars. En die hingen de plafond van de kerk heel mooi te schilderen. Maar in hun vrije tijd, om een beetje wat bij te verdienen, maakten ze voor de kerk gewoon een heel mooi tekening. Okay, met houtskool en zachte krijt. En dan kregen ze een paar muntjes. Dan was het vaak van een Madonna. Een Madonna met een kind. En dan deden mensen voor een beetje geluk. Dan gaven ze wat aan de kunstenaar.
1: Okay.
2: En zo konden ze een beetje rondreizen. Ja. En dus dat bestaat al heel lang. En dat heet dan Modenari. Dus het is een straatschilderen. Dus het is street art, maar dan de oudste vorm daarvan.
1: Mm-hmm. Maar komen daar ook de beste krijtkunstenaars vandaan? Of,
2: Nou, het is, wordt ondertussen echt over de hele wereld zijn dit soort festivals ontstaan. En het is een kans voor kunstenaars. Want sowieso, als je een opleiding volgt, als je kan schilderen met olieverf, pastel komt heel erg in de buurt. Dus je kan bijna dezelfde schaduweffecten en alles met krijt maken. Dus alles is mogelijk. En het is heel leuk voor kunstenaars om te kunnen laten zien wat ze kunnen.
1: Ja.
2: Dus van realisme, eigen stijl. Je kan ook, sommige kunstenaars werken met een grid. Dat je begint met een klein plaatje. Dat ga je uitvergroten en neerzetten. Dus het is voor techniek, voor talentontwikkeling, is het een heel, heel goed iets om te, te doen.
1: Ah. En ze hebben 200 jaar badplaatsen, zeg maar, het onderwerp, hè?
2: Ja.
1: Maar om te voorkomen dat iedereen het badhotel gaat tekenen, zeg maar. Maar dus het is helemaal vrij om iets uit die 200 jaar geschiedenis Zandvoort
2: Nou ja, wat is Zandvoort voor jou? Ik heb al in mijn hoofd wat ik ga tekenen, maar dat kunnen mensen zien dit weekend op 11 en 12 juli. Uh-huh. Maar ja, het is voor iedereen anders. Wat zijn je fijnste herinneringen? Misschien is het voor sommige mensen lekker ijsje eten of een drankje op het terras. Of,
1: Een
2: haring eten of iets met een zeehondje spotten bijvoorbeeld. Uh-huh. Dat is het laatste gelukt voor sommige mensen. En nou ja, wat is Zandvoort? En het is al 200 jaar een plaats waar mensen kunnen komen om te genieten. Genieten van de zomermaanden en van de zon en van de zee en de frisse lucht.
1: Yeah.
2: Dus ik denk dat het een heel ruim begrip is. En dat ik hou het open. Want je kan ook kijken naar mooie zwart-wit plaatjes. Maar ik vind het heel fijn om de kunstenaars vrij te laten. En iedereen die komt tekenen van hun eigen interpretatie van de 200 jaar badplaats.
3: Yeah. Hoe is de het verschil tussen oudere mensen en kinderen? Zijn er meer kinderen dan ouderen?
2: Het is een hele mix. En dat vind ik juist zo leuk. Dat mensen komen dan met hun kleinkinderen. Dus mensen zitten van 80 te tekenen naast kleine kinderen. En gewoon te laten zien. En ouders, een hele familie. Heel veel tieners vinden het leuk.
3: Okay.
2: Dus ik had een groep meiden uit Duitsland. En het was 5 uur, maar die wilden nog blijven tekenen. Dus ik liet ze, nou, hou de krijtjes maar. En die vonden het zo leuk. Ze komen terug met die krijtjes om ze terug te brengen de volgende dag. En een doosje chocolade. Ja, en ze waren zo blij. Leuk. En ik dacht van, oh, wat schattig. En die waren rond de 13, 14. Ja. Dus het is echt voor alle leeftijden. Want je kan, het is op het plein naast de Holland Casino.
3: Ja.
2: Je hebt maar één ingang. Dus er kan iedereen aanspreken die naar boven loopt. En uitleggen hoe dat werkt en wat technieken je kunt gebruiken, wat tips. En je krijgt een stukje karton voor je knieën. Dus iedereen wordt aangemoedigd om. Het is vooral een doen festival. Ja. En iedereen wordt aangemoedigd om mee te doen.
1: Nou, Hans, het is nu 2 dagen, maar het was vroeger toch 1 dag, of niet?
2: Ik heb het 1 keer 1 dag gedaan.
1: Oh,
2: want dat was dan meer een andere situatie. Het is altijd. Ik ben afhankelijk van de subsidie en de sponsors om al die krijt en alles te kunnen doen. En ook alle promotie en alles eromheen.
1: Ja.
2: Maar ik vind het heel belangrijk dat het een gratis festival is. En juist iets wat je voor alle leeftijden kunt van genieten. Want alles kost geld en alles is moeilijk. En dat je daar met de familie van 6 gewoon lekker de hele dag bezig kunt zijn met creatief.
1: Ja.
2: Activiteit, dat vind ik belangrijk.
1: Geeft het strand, de duinen, de Geeft dat jou extra inspiratie, zeg maar, voor
2: Oh, absoluut. Elke dag. Ik loop elke dag langs het strand. En ik geniet van de zomer van alles. Lekker zwemmen in de zee.
3: Is het heel anders dan in Santa Barbara?
1: Het ligt ook in de kust, toch?
2: Ja. En ik ben opgegroeid met uitzicht op zee. En ik liep heel vaak naar het strand. En dus het is natuurlijk anders daar. Maar hier, als alle strandtenten open zijn en iedereen aan het genieten is. Het is hier groter, maar dan natuurlijk wat korter. Want in daar is het de hele jaar door.
3: Ja, precies.
2: En hier is het in de zomermaanden natuurlijk heel druk. Maar ik vind het alle seizoenen heel mooi. Ja. Ik zou niet ergens anders willen wonen in Nederland.
1: Nee. Kun jij goed leven van je schilderijen, zeg maar, wat je maakt en kunstwerken?
2: Ja, een kunstenaar zijn is niet alleen maar van je moet echt heel veel aan werken. Ik zal niet zeggen dat het makkelijk is om te leven van je kunst. Dus ik ben altijd met iets anders bezig en altijd aan het vooruit aan het plannen.
1: Wat zijn die andere dingen dan?
2: Alleen maar met promotie, met exposities regelen, met samenwerkingen, met ook culturele activiteit en cultuurpartners. En het is echt, ik ben altijd bezig.
1: Want heb je ook veel exposities buitenstands, zeg maar?
2: Ja, zeker. En dat loopt de hele jaar door. Ik exposeer gemiddeld elke maand is mijn werk bij 5 verschillende locaties te zien. Dus dat moet ik ook omwisselen. Maar nu heb ik een expositie in de planning voor augustus in Amsterdam. Bij Nicolas Groente en Fruit. Heel leuk street art galerie in Amsterdam op de Nicolasstraat. En daar heb ik dan een solo expositie. En dat is vlakbij de Dam. Dus echt meer centraal kun je niet hebben in Amsterdam. En dan heb ik die Formule 1 expositie in de Palace Hotel. En dat is nu ondertussen ook een permanente showcase voor mijn werk. En dat wissel ik om de zoveel tijd even op.
3: Schilder jij voornamelijk op doek?
2: Ja, ze allemaal olieverf van Blinnen.
3: Okay.
2: En dan daarnaast maak ik ook kleine pasteltekeningen. Heb ik ook heel veel beelden. Ik maak regelmatig verschillende soorten beelden. Bronzen, aluminium en staal.
3: Okay.
2: En dan heb ik een hele series van safe-drukken.
3: Dat kunnen we allemaal zien op jouw website, hè?
2: Ja, op corbani.com. Daar is een beetje van alles te zien. Ik heb ook mooie openbare projecten gedaan. Zoals die roze tulipbollen in Bollestreek. Heb ik 3 van die giant tulip bulbs geschilderd. Dus ik ben ook heel actief in de Bollestreek.
3: Leuk.
1: Ja, en via jouw website kun je ook nog aanmelden voor het Krijtkunstfestival, neem ik aan.
2: Ja, en ook via de Facebook. Er is een link naar mijn Facebook eventpagina. En daar kunnen mensen op klikken voor updates. En ook alle de namen van de beroepskunstenaars. Er doen heel veel beroepskunstenaars mee. En dan introduceer ik ze om de zoveel tijd. En dan even wat tips. Dat mensen weten dat ze komen met een flesje water en zonnebrandcreme. Ja, ja.
3: Niet onbelangrijk.
2: Niet onbelangrijk.
1: Paraplu? Nee, grapje hoor.
2: Maar ik heb dan wel limonade voor de kleintjes. En we maken er gewoon echt een feest van.
0: Dat was Donna Corbani. We hebben er nog eentje. En dat is deze van Ubrich. Tot aan het nieuws van 3 uur.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

Ant en Dwight. En van alle leden kunnen we zeggen dat ze niet meer in leven zijn. De laatste van die band was Garth Hudson. Die overleed vorig jaar op 89-jarige leeftijd in zijn slaap. En dat was het laatst levende bandlid van de band. Die onder meer bestond uit Richard Manuel, Lee Van Helm en bijvoorbeeld ook Robbie Robertson, die deel uitmaakte van deze illustre band. Die oorspronkelijk ooit begonnen waren als begeleidingsband van Bob Dylan. Kan ik me nog, heb ik me laten vertellen. Maar goed, we zijn in uur nummer 2 van deze Zandvoort op zaterdag. Geen Rob Harms, ik ben in ieder geval Rob Harms en ik ben Jaap Koper. Die normaal gesproken op de donderdagavond zit. Hoor je dit programma op de maandag, dan heb je helemaal dubbel pret. Want dan hoor je mijn stem tussen 2 en 5. En dan heb je nu pauze en dan heb je tussen 6 en 9 nog een keer mijn stem. Maar dan in het radioprogramma wat ik op de donderdagavond doe. Dus dat wordt allemaal op de maandagavond herhaald, mensen. Dus wat gaan wij doen in dit uur? Dan gaan we aandacht besteden aan de evenementen die plaatsvinden in het dorp. En natuurlijk hebben we ook muziek. Bijvoorbeeld weer terug in de tijd in 1982. Een heel mooi jaar voor wat het betreft. De Dance Classics. En ik heb me laten vertellen dat hier ooit nog eens een radiocollega heeft gezeten. En die heeft de Euro Breakdown gedaan. Dat is een programma wat helaas ter zielen is. Op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6 was dat gemeengoed. Presentatoren waren onder meer Thorvald de Geus en Anno Zandbergen. Maar deze Pim Bergkamp heeft het ook gedaan. En een van zijn favorieten was bijvoorbeeld dit nummer. High Fashion, Feeling Lucky Lately.

0: Lately uit 1982. En een jaartje later kwam dit uit. Is meer een jazzmuzikant, deze Herbie Hancock. Maar hij speelde een beetje in op iets wat een raasje leek te zijn aan het begin van de jaren 80. Want het zogenaamde scratchje werd een beetje uitgevonden. En toen dacht Herbie Hancock, ik huur even iemand in die dat ook kan. En dus waren er ook amateur DJ's die dat gingen doen op hun huistuin en keuken-pickups. En heel wat pick-up-naalden zijn gesneuveld in die periode. Ja, dat heb ik me laten vertellen. Die gingen dat allemaal uitproberen. Ja, en lang niet elke draaitafel was daar natuurlijk geschikt voor. Tegenwoordig zijn ze wel wat geschikter. Draaitafels bestaan nog steeds. Want ja, er zijn nog steeds moderne DJ's die dat doen. En er wordt ook nog behoorlijk veel op vinyl gewerkt. Dus het is alsof de tijd in dat opzicht niet stil heeft gestaan. Herbie Hancock met Rocket. Nou, we gaan zo dadelijk even het verhaal doen van de evenementenagenda. Maar ik geef alvast even een voorschot van wat er allemaal is. Want morgen is het, als het goed is, ik zeg het onder voorbehoud, want je weet maar nooit, met de Ibiza-markt on tour. Die start morgen om 10 uur. En dan kunnen 100 aanbieders, verdeeld over kleurrijke kraampjes en busjes, met zomerse Ibiza en Bohemian lifestyle producten, daar kun je ze daar tegenkomen. Staat allemaal op, volgens mij, richting Boulevard. Het is Van Vosch, Boulevard de Van Vosch, ja, inderdaad. Want dat is het tussenstuk tussen de Boulevard Barnard en de Boulevard Paulusloot. En dat begint bij het Badhuisplein. Daar kun je de eerste kraampjes aantreffen. Dus dat is sowieso morgen het verhaal. Dan zijn er ook nog langlopende exposities. Hoewel, deze is volgens mij alleen tussen 4 juli en tot en met 26 juli te zien in het Zandvoortsmuseum. Want dan is een bijzondere expositie van illustrator Henriette van Roosmalen te zien in het Museumcafé. Zijn de originele tekeningen te bewonderen van Rijn, het witte duinkonijn. Een vrolijke en leerzame speurtocht door historisch Zandvoort. En de expositie is gratis te bezoeken. Dus dat kun je dan daar aantreffen. Dan is er ook nog een expositie, volgens mij in hetzelfde Zandvoort Museum, De Weg naar Zandvoort. Dat is ook nog allemaal aan de gang. Er is ook nog, zie ik hier, een, voor de mensen die dat nog heel erg fantastisch vinden, de Disco Train Beach Party. Die is voor 25-plussers. Dat kun je dan daar doen. Terwijl ik ook ondertussen even iets aan het zoeken ben. Want er is nog iets wat ik wil laten horen uit hetzelfde programma Goedemorgen Zandvoort. Dus dat zal ik even terugkomend weer naar die Disco Train. Want dat gaat plaatsvinden in ons paviljoen. En dat is paviljoen nummer 11. En verwacht dan daar herkenbare disco en dance classics van de 70s tot nu. En een ongedwongen sfeer. En een volwassen publiek. En dat is allemaal 25 plus. Vroeg beginnen, lekker dansen en op tijd weer naar huis. Want het begint om 5 uur. En ik denk dat het zo'n beetje doorgaat tot, nou, middernacht. Staat er ook. Dan is vanmorgen te gast geweest een, ja, zowat een buurtgenoot van mij. Want hij woont niet gek ver van mij vandaan. Hans van Pels, wie kent hem niet? De cartoonist van de Zandvoortse Krant. Maar die schoof vanmorgen ook bij de heren Hans Botman en Ger Loogman aan tafel. Omdat hij ook wel wat te vertellen heeft. En daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Tegenover ons zit Hans van Pelt.
2: Ja, welkom Hans.
1: En we hadden het er net over. Hans heeft, is mijn leraar tekenen. Of,
3: ja, leuk. Ja, tekenleraar.
1: Ja. Op de grafische school in 1969 tekenen, ja. Geweest. Ja. Ja. En hij weet nog precies hoe ik binnenkwam.
2: Ja. Ja. Wat had hij aan? Dat weet je niet meer.
1: Een beetje hetzelfde.
2: Ja, een beetje hetzelfde, ja. Ja, ja.
1: Het
2: maar
1: wat
2: knap dat je dat nog weet.
3: Ja, ik heb zo goed
2: gehoord. Ik zei net, ruim 50 jaar geleden.
3: Op zijn minst, ja.
2: Niet
3: ja.
2: Geloven, hè?
3: Ja. Ik heb ook 40 jaar voor de klas gestaan.
2: 40 jaar?
3: Ja, dus ook een beste prestatie. Laatst werd die school een beetje anders.
1: Ja.
3: Andere jongens, andere meisjes. Maar in ieder geval, ik heb er een mooie tijd gehad.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Nou ja, nu ben je al heel lang bekend in Zandvoort als tekenaar voor de Zandvoortse krant. Hè?
3: Ja, ja, ja.
2: Elke week teken je een heel leuk dingetje.
1: Is dat een opgave voor je?
3: Nou, ik krijg dus 's ochtends een uur of 11:30 komen de opdrachten binnen. En heeft Gilles het liefst dat ik dus de tekening maak, dus die op pagina 3 komt te staan, het onderwerp. Dus dan ga ik eerst even nadenken, soms een stukje fietsen. En dan ga ik beginnen met een stift op wit papier, dus maak ik een tekening. Dan ga ik hem scannen en met het programma Paint 3D ga ik hem bewerken.
1: Oké.
3: Ja, best een klusje nog, hè?
2: Ja,
3: alle gaatjes en kiertjes dichtmaken, het emmertje, de kleur erin zetten.
1: Maar wat grappig dat je dat digitaal doet.
2: Ja. Maar ja, je moet wel het onderwerp even bedenken.
3: Even over nadenken, ja.
2: Over nadenken. Maar dat is niet zo'n groot punt je bent natuurlijk gewend.
3: Ja.
2: Je bent natuurlijk gewend, want...
1: je bent heel creatief natuurlijk.
2: Heel creatief. Maar hoe lang doe je dat al?
3: In 1990 ben ik begonnen voor de... Toen had je nog de Buizenpers met de Zandvoorten.
2: Ja.
3: Daarna kwam het Zandvoorts Nieuwsblad.
2: Ja.
3: Dat hield me op. En toen ben ik in 2005 begonnen bij de Zandvoortse Courant.
2: Maar goed, alles bij elkaar al een jaar of 35.
3: Over Zandvoort teken ik, ja.
2: Ja, en nu met al die tekeningen en wat je verder nog maakt natuurlijk... een expositie in het museum, hè?
3: Ja. Klopt.
2: Kun je er iets over vertellen wat daar allemaal te zien is?
3: Ja, dus ik heb de tekening opgehangen. Ze vonden het een beetje weinig, de toeschouwers, kijkers. Toen heb ik voorgesteld nog een paar andere erbij te hangen. Maar dat was niet nodig, vonden ze. Dan niet.
2: Nee, dan niet. Maar hoeveel hangen er ongeveer?
3: Zo'n stuk of 30, 35.
2: Oké. Maar die hangen tot eind van de zomer?
3: Tot 27 juli.
2: 27 juli, ja. Daar kun je ze zien. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen benieuwd zijn wat je nog meer allemaal maakt. Of?
3: Dan moeten ze wel met thuis komen kijken.
2: Ja. bij thuis heb je een...
3: Mijn huis staat vol met schilderijen.
2: Echt waar?
3: Onder kasten, bovenop kasten, achter de bank. Enfin, ja.
1: Maar overal.
3: Huis is echt,
2: je hebt een soort behang.
1: Maar als jij die tekeningen maakt digitaal, hè?
3: Ja.
1: Print je ze dan allemaal uit?
3: Dan ga ik bijvoorbeeld met iemand even mee naar Heemstede. En dan worden dus wat ik heb gekozen, wordt dan geprint. Ja.
1: Oké.
3: Print shop in Heemstede, altijd prima. Ja.
1: Dus er is altijd een print van wat jij maakt?
3: Ja.
1: En hoe groot zijn ze dan?
3: Die zijn dus een beetje A4 van maat, hè?
1: Oké.
2: A4, ja.
1: En Gilles maakt daar een heel kleintje van?
3: Ja. Soms iets te klein, vind ik. Want ze eerst stonden ze aan de andere kant van die pagina. Toen hadden ze wat meer ruimte.
1: Ja. Oké.
3: Toen kwam ze wel te goede.
2: Ja. Was jij als kind al creatief?
3: Ja, ik ben altijd aan tekenen geweest.
2: Ja, altijd tekenen?
3: Ja.
2: Vanaf drie, vier jaar of zo?
3: Uit de box.
2: Iedereen kan tekenen. En dan maak je zo'n armpje met zo'n steel. En dat soort dingen kan iedereen natuurlijk. Maar jij maakt meteen wel mooie dingen.
3: Ik heb namelijk ook schilderlessen gevolgd bij de Haamse schilder Popper de Maven.
1: Oh ja.
3: En dus die cartoons bleven me altijd trekken, dus dat deed ik erbij. Toen ben ik een keer met een mapje met tekeningen naar Vrij Nederland gestapt. Toen was er nog Rinus Ferdinandsen daar.
2: Ja,
3: die heeft er toen een paar gekocht en toen
2: ben
3: ik zo doorgegaan. Ja.
2: Oké. Want ik zag dat jij Jira was, een van je...
3: Ja, grote favoriet. Hè?
2: Grote favoriet.
3: Mooi zwart-wit en een beetje zwarte humor.
2: Je zwarte humor, ja.
3: Daar hou ik van, zwarte humor.
2: Je tekent ook voor Vrij Nederland,
3: ja.
2: En steek je daar nog dingen van op dan? Of,
3: Nou ja, goed kijken, daar steek je van op. Altijd goed kijken, om je heen. Kijken, ja.
2: Toch blijven die cartoons nog steeds bestaan in die krant, hè? Dat is op zich wel mooi natuurlijk.
3: Ja.
2: Want ze hadden ook kunnen zeggen, dat is niet meer van deze tijd, maar...
3: Maar die dingen van Ira, vind ik, die zijn tijdloos.
2: Tijdloos, hè? Ja,
1: maar dat zijn jouw cartoons ook.
3: Nou, dankjewel.
1: Ja. Ja. Nee, maar je hebt er een paar meegenomen nu. En het is echt fantastisch hoe jij tekent. En in een simpelheid toch heel duidelijk neerzetten wat je bedoelt.
3: Geen poespas, gewoon...
2: Ja, daarom. Maar wat je doet voor de Stamfordse Krant, daarbuiten doe je ook nog heel veel.
3: Nou, dat is gewoon schilderijtjes maken.
2: Schilderijtjes maken.
3: Het huis wordt zo vol. Dus
2: maar hoe maak je er bijvoorbeeld per maand 2, 3 of zo?
3: Dus nu zijn ze wat kleiner, soms 2 per maand, ja.
2: Oké. En die komen allemaal bij jou thuis staan?
3: Ja, dus ik heb...
1: Maar die verkoop je ook?
3: Ik woon niet alleen, dus nee.
2: Oké. Is er nog plek? Achter de bank misschien?
3: Ik heb onder een berging. Uiteindelijk vind ik wel een plek altijd, ja.
2: Oké. Uiteindelijk vind je nog wel een plek. Ja. Hoeveel heb je er ongeveer?
3: Ik denk zo thuis 300 schilderijen.
2: Oké.
3: Eerst waren ze groter, nu kleiner. En dan dus mapjes vol met tekeningen. Ingelijst, fijn. Mijn huis is een en al dus tekenen en schilderen. Ja.
2: Maar als er maar 35 in de Stamfords Museum mochten
3: Ik mocht er meer hangen, maar ik had toen maar 35.
2: Oh, er mocht er meer hangen?
3: Ja, er mocht 40.
2: Oké.
3: Maar ik wou toen naar 40 gaan, maar dat was niet meer nodig.
2: Oh, dat wordt niet meer nodig. Nee. Was het lastig om een keuze te maken tussen al je werk?
3: Ja, ja.
2: Dit zijn wel de beste dingen.
3: Nou ja, het gewoon die ik zelf had. Nou, die kan er wel bij. Die is wel grappig, ja.
2: Ja.
3: Moet een beetje ook gelachen kunnen worden, hè?
2: Tuurlijk wel, nee. Lach is...
1: Krijg je veel reactie op je...
3: Ik ben een paar keer langs geweest, dus vinden ze leuk. Maar ja, sommigen zeggen dat er wat meer mogen kunnen of mogen hangen.
1: Ja.
3: Zodoende.
1: Ja. Maar krijg je ook veel reactie op wat je in de krant doet?
3: Ja, altijd wel positief, ja.
2: Ja, toch wel? Ja.
3: Eén keer heeft een vrouw geklaagd, maar ja, dat hoort er ook bij.
2: Waar ging dat over?
3: Over de begraafplaats.
2: Oh.
3: Daar hadden ze zo'n ding voor jongeren neer.
2: Ja, jongerenontmoetingsplaats, ja.
3: Dat vond ze dus niet zo gepast. Ik had er een tekening over gemaakt, die vond ze dus niet zo gepast.
1: Ja. Ja, je hebt mensen altijd die 's ochtends een glaasje azijn nemen.
2: Ja, ja. Dat is zo'n verzeker, dat valt me wel zo. Nee, en jij doet ook wel mee aan kunstroute, hè?
3: Dit jaar niet meer.
2: Dit jaar niet meer?
3: Nee, want ik heb gezien met daar twee dagen in die hal van de blauwe tram.
2: Blauwe tram, ja. Heb je meestal...
3: Ik krijg een beetje benauwd van soms, ja.
2: Oh, dat vind je te benauwd, ja. Ja, dat kan me voorstellen.
3: Ik doe het ook al 5 jaar, dus.
2: Ja, ja. Maar je hoeft er niet de hele dag bij te zijn, toch?
3: Maar je moet wel een beetje in de buurt blijven, ja.
2: Ja, hoezo? Ben je bang dat ze meenemen?
3: Nou, in ieder geval, je moet toch mensen kunnen vertellen.
2: Ja, natuurlijk een beetje kunnen vertellen.
1: Ja. Ja.
2: Maar nodig je wel eens mensen uit thuis ook om te bekijken?
1: Nee.
2: Maar ze vragen wel eens van, kan ik niet meer werk van je zien?
3: Nee, dat vragen ze nooit. Nee.
2: Maar je vertelt nooit dat je nog meer gemaakt hebt.
3: Ik denk dat het wordt een teleurstelling voor ze.
1: Ja. Ik kan me dat bijna niet voorstellen.
2: Dus jij doet er niet meer mee aan de kunstwerk? Ja, dat is op zich wel jammer, want ik vond het altijd wel gezellig.
3: Ja, het is altijd gezellig, maar ja, dus 2 middagen binnen zitten, dat...
2: Nee, dat is ook heel lastig, ja. Je bent nog wel over de 60, neem ik aan.
3: 85.
2: 85, ja.
1: En je fietst toch elke dag,
3: hè? Ja, dat nog.
2: Ja?
3: En ik loop elke dag bijna 2 uur, hè.
2: Meen je dat, ja? Oh,
3: soms langs de zee eerst, ga ik de zee vragen stellen. En een dag later kan ik het antwoorden, die zijn aangespoeld, kan ik ze oprapen. En dan s'avonds nog een keer van mijn huis naar de natuurbrug.
2: Ja. Ben je ook, kun je ook muziek maken bijvoorbeeld?
3: Nee, doe dat helaas niet. Nee,
2: jammer.
3: Ik was altijd een fan van Keith Richards.
2: Keith Richards, Rolling Stones.
3: De Rolling Stones.
2: Ja,
1: ze zijn een bluesjongen, hè?
2: Ja.
3: En ook Herman Brood.
1: Ja.
3: Ook super.
2: Ja. Die tekening ook van Brood.
3: Ja, mooi hoor. Zo eenvoudig ook.
2: Ja.
3: Met paroles wat verf erop. En dan die spuitbus.
2: Ja.
1: Heb jij dat nooit willen doen zelf?
3: Ja, dat kan bij mij binnen niet, hè, met een spuitbus.
1: Nee.
2: Maar is dat wel een heroïne? Vind je ook wel lekker, of niet?
1: Vind je ook wel lekker. Hans.
2: Nou ja, hij liet mij een papiertje zien. Daar stond wat je leuk vond. Nou, daar stond inderdaad Keith Richards op. Herman Brood.
3: Ja.
2: Maar er stond ook cocaïne bij.
3: Ja, van de J.J. Gale. Heb ik een schilderij van gemaakt.
2: J.J. Gale?
3: Ja, prachtig.
1: Ja, mooie plaat, ja.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Ik hou dus van muziek. Dus ik maak van vaak van goede nummers maak ik een schilderij. Onder andere van de Stones.
2: Ja.
3: Love in Vain. En dat soort
2: dingen. Love in Vain, ja.
3: Mooi.
2: Uh-huh. Ja.
1: En als je aan het tekenen bent, zet je ook muziek op?
3: Niet altijd. Ik kan ook goed tegen de stilte.
2: Ja?
1: Ja.
3: Voor de concentratie.
2: Dat is wel lekker, hè? Ja.
1: Ja, het is...
2: En waar loop je dan? Duinen, strand, overal
3: eigenlijk? Ik loop s'avonds van mijn huis naar de natuurbrug.
2: Huh.
3: Als ik uit mijn raam kijk over het sportveld van de Gertenbach.
2: Oh ja.
3: En dan 's ochtends ga ik naar de Kerkstraat omhoog. Rotonde, strand op. Tot strand op.
2: Ja.
3: En dan weer terug.
2: Met hondje of...
3: Ik heb helaas gewonnen meer, nee.
2: Nee.
3: Dus nu ook een te grote verantwoording. Je had er vroeger 2 van daarin, maar ja.
2: Ja, nee, begrijp ik. Ja,
3: naar de ondernemer,
2: Hoe lang ben je nog van plan door te gaan? Je kwam er 10 jaar in ieder geval.
3: Tot ik neerval, hè.
2: Ja, dat moet je niet hier doen, hè. Dat gaan we niet meemaken.
3: Ik leef vrij gezond, dus ja, het doet het nog.
0: Tot zover Hans van Pelt. Ja, een kleurrijke man. Dat blijkt dan ook wel, want hij gaat... exposeren in het Zandvoort Museum tussen 4 juli en 27 juli. En dat is de reden waarom we beide evenementen hebben betrokken door dat interview wat Ger en Hans vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort met hem hadden. Ja, en hij woont nagenoeg vlak bij mij in de buurt. Want het is, ik kan bijna zijn keuken kan ik zien vanuit mijn keuken dan. Maar goed, hij is altijd bezig, deze Hans van Pelt. En precies zoals hij ook hier in het interview vertelt, dat is ook het beste zoals ik hem ken. Nou, er werd al gerefereerd naar verdovende middelen, om met Hans Botmans termen te spreken over heroïne, maar ook cocaïne. En ook J.J. Cale werd aangehaald. Nou, dat bracht mij om het idee om dan toch maar dat nummer even te laten horen. Hier is J.J. Cale met Cocaine.

over twee nummers uit de oude doos tevoorschijn gehaald. JJ Cale en Cocaine, omdat dat gerefereerd werd aan het interview wat Ger en Hans hadden vanmorgen met Hans van Pelt in Goedemorgen Zandvoort. Dat werd een beetje aangehaald. Ja, ik denk, dan halen we JJ Cale er ook bij. Ik had hem toch bij me. En deze, dit majestueuze nummer van Fleetwood Mac. Het is nooit echt een hele grote hit geweest, maar het is terug te vinden op het album Tusk. En daar is ook nog wel wat over te vertellen over dit nummer. Want het was een beetje het verhaal van Stevie Nicks. Het neerzetten van een alter ego. Want ze had wat moeilijkheden. En die moeilijkheden gingen gepaard met het toeren en het rockster zijn. En toen had ze dat nummer geschreven. Uiteindelijk was ook Lindsey Buckingham die zich met deze song bemoeide. Want dat hoorde je ook heel duidelijk. De gitaarsolo's van dit nummer die zijn behoorlijk prominent aanwezig aan het eind van die song Sisters of the Moon. Het is een van de twee favorieten van Fleetwood Mac van deze jongen. Die andere is The Chain. En die staat op het album Rumours. En dat is iets daarvoor nog uitgebracht.

een beetje de periode dat ik begon met dat illustre programma wat nu op de donderdagavond is begonnen. Of beter gezegd dat ik al een tijdje doe. 2008, markeringspunt, Give It To Me van Madonna. Samen met Pharrell Williams. Het was ook een beetje een samenwerking met Pharrell Williams als producer. Ze heeft meerdere malen met wisselende producers gewerkt, deze Madonna. En dat verklaart ook dat ze eigenlijk best wel een fenomeen is in dat op dat gebied. Daarvoor hoorde je Dirk Commissaris van Falco. We hebben nog zo'n 8 minuten te gaan. En dat betekent dat we die ook op gaan vullen met een stukje muziek. Hier is U2 met Magnificent.

Ja, het is ook alweer zeker ook al een jaar of bijna 15, 16 geleden dat dit uitgebracht werd. You Do met Magnificent. We gaan op naar het nieuws van 4 uur. En als je dit in de herhaling hoort, dan is dat ook nog steeds 4 uur. Want het is op maandag dat dit herhaald wordt. En dan heb ik er nog een leuke bekomstigheid. Dan heb ik ook nog een ander programma wat ik op donderdagavond doe. En die herhaling is dan van 6 tot 9. Dus je tel uit je winst, zou ik zeggen. We hebben er nog één. En die komt van Zandvoortse bodem. En dat is Bodine Monet. En dat nummer dat heet Situationship. Eigen opname trouwens.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En dan staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De weg in Noord-Holland wordt langzaam gereden over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen met een klein kwartiertje vertraging. Verder 10 minuten oponthoud op de A27 Utrecht-Almere bij knooppunt Eemnes. En bij Loenersloot op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. 2 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

zit een beetje een bekend randje aan dit nummer. Het heeft niet echt veel opgeleverd in het midden van de jaren 80. Kwam niet verder dan de tipparade. Band komt uit Nederland en is een afgeleide van de Urban Heroes. Want je hoorde toch heel duidelijk het stemgeluid van Evert Nieuwstenen. Die zat in deze band. De vocalen nam hij hier voor zijn rekening. Red Skies of Love van de Boom Boom Mancini. Ik kom er bijna niet meer uit. Maar goed, Boom Boom Mancini was dus de band. De voortzetting van de Urban Heroes. En waarom zeg ik dit? Er is ook nog een randje Nederlandse productie. Waarbij je denkt, hey, het is toch een bekend geluid van de Golden Earring. Klopt, want Barry Hay en George Karmans die hebben zich ook nog met de productie van dit nummer bemoeid. En dat is wel duidelijk terug te horen. Welkom in uurtje nummer 3 van deze Zandvoort op zaterdag. Waar we gaan praten met Mr. Pits en Paddock. Oftewel Randall Lawson. Een paar weken geleden was hij al samen op pad met Benno Veugen. En waren het denk ik ook oude herinneringen ophalen tijdens de historische Grand Prix. Maar dat is alweer van volgens mij vorige week of 2 weken terug. Wil ik vanaf zijn. Maar in ieder geval, er is sowieso aandacht besteed in dat hele verhaal. Maar die gaan we straks horen rond 4:15 zo'n beetje. En ik ben benieuwd of daar nog wel wat uitkomt als het gaat om de gore rolls uit het autosportwezen, want dat is toch wel een beetje het hele verhaal daarbij. En we hebben om 4:30 het beest van de week. Wat dat gaat worden, daar ben ik nog zelf niet over uit. Maar we hebben ook nog muziek. Hier is Sandra met In the Heat of the Night.

0: Ken je het verhaal van iemand die op een gegeven moment zijn mobiele telefoon thuis heeft laten liggen met al zijn contactgegevens erin? En dan zit ik met mijn handen in het haar. Dan probeer ik Google Contacts binnen te komen. Maar ja, dan heb ik weer die gare mobiel nodig om zeg maar met mijn tweestapsverificatie bij dat nummer te komen. Dus ik denk, nou, uit mijn hoofd weet ik het nummer van Benno Veugen wel. En ineens, zowaar, komt het nummer wat ik nodig heb ineens tevoorschijn. Ja. En je hoort hem al. Ja, daar zijn nummer herhalingstoetsen dan weer heel belangrijk.
1: Ik ga je gewoon vertellen, ik heb het makkelijkste nummer van de hele wereld.
0: Ja, dat zag ik. Iets met een paar dubbele cijfers. Ik ga de telefoonnummer maar niet noemen.
1: Dat heb ik ooit bij heel lang geleden, ik weet wat voor de Vodafone zat, maar daarvoor nog zelfs. Ja. Heb ik daar een heel mooi blond meisje in een winkeltje heb ik omgekocht om dat nummer te krijgen. Dat was helemaal goed.
0: Goed, we hebben Randall Lawson aan de telefoon voor de mensen die het gemist hebben. Goedemiddag. Want er wordt weer geraced. Dat is de Grand Prix van Engeland.
1: Ja.
0: Groot-Brittannië. Het land van Lewis Hamilton, Lando Norris en George Russell. Maar ik vraag me af, is die George Russell? Ja, natuurlijk, ik weet het.
1: En nog meer Engelsen.
0: Ja, Oliver.
1: Nee, jongens, heel simpel. Gewoon Engeland, gewoon het autosportland van de hele wereld. Laten we daar maar op houden.
0: Ja.
1: Want het is een beetje, alle teams komen daar natuurlijk wel vandaan.
0: Ja.
1: Het heeft zo'n rijke geschiedenis, dat land, qua autosport en qua automerken.
0: Ja.
1: Ja, dat, en ik weet niet of die mensen al de beelden hebben gezien, maar jongens, dat Silverstone, dat is alleen maar mensenkopjes. Meer is het niet. Het is gewoon helemaal gekhuis daar.
0: Ja, is George Russell een beetje populair in Engeland? Of is Lewis Hamilton toch meer populair, de man daar?
1: Nou, als we van alle Engelsen kijken, de Engelse rijders, ze hebben er 5. Ik zeg eigenlijk 6, want ook Albon, die natuurlijk onder Thijs licentie rijdt, is zijn heel leven in Engeland gewoond. Dus deze talk wel een beetje een echte Engelsman, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, jongens, als je even kijkt naar de populariteit, ik denk dat Lewis Hamilton nog steeds op 1 staat, Norris op 2. Russell komt eigenlijk in het rijtje niet voor, ze vinden het allemaal een oude man.
0: Ja, hoe zou dat nog komen, denk ik?
1: Hoe zou dat nou komen?
0: Ja,
1: hij is niet alleen niet populair hier, maar hij is ook in Engeland niet zo heel erg populair. Omdat hij altijd een beetje ouder en zeikerig en dat soort dingen overdoet.
0: Ja.
1: Maar het is de andere kant. Het is wel één, als je kijkt naar de Engelse rijders, één van de snelste rijders. Maar Russell is geen pannenkoek.
0: Nee.
1: En Norris, je ziet het maar dit jaar, ja, vorig jaar wereldkampioen, dit jaar zit hij gewoon helemaal niet bij. Een soort Max Verstappertje, zeg maar.
0: Mm.
1: Je weet wel hoe dat voelt.
0: Ja.
1: En Lewis Hamilton is helemaal opnieuw aan het, hoe moet ik zeggen, aan het opkomen en weer helemaal een nieuwe tweede jeugd aan het beginnen over zijn 40 jaar.
0: Ja. Over de Engelsen gesproken. Je noemde Max Verstappen, maar vader Verstappen, die had het al aan de stok, hè, met Martin Brundle.
1: Ja, maar ja, wie niet. Dat is toch met Martin Brundle.
0: Ja.
1: Nee, maar jongens, Engeland is gewoon een echt autosportland. En die Engelsen zijn mega populair. En de Engelsen doen het natuurlijk ook goed, hè. Russell doet het goed. Hamilton doet het natuurlijk fantastisch.
0: Hm.
1: Norris, McLaren zit er op toon, ik heb het niet bij. Maar ook een Beerman doet het heel goed. En die Arvin Lindblad, wat natuurlijk een hele naam is dat je denkt het is een Zweed. Maar hij is natuurlijk gewoon op het op Engelsman. Klaar.
0: Hm.
1: En gaat ook lekker. Dus ja, die Engels hebben het beter voor elkaar dan wij met onze Max Verstappen, die gewoon, gewoon niet bij zit op het ogenblik. Klaar.
0: De sprintrace die zou vandaag geweest moeten zijn, als het goed is.
1: Ja, is al geweest.
0: Ja.
1: En Kimi Antonelli. Als je het even over iemand die overal populair is, is het Kimi wel natuurlijk. Mm. Zo'n jonge jongen. Kimi Antonelli gewonnen net voor Lewis Hamilton. En de rest, jongens, zat er echt enorm, maar ook enorm achter.
0: Mm.
1: Ver vandaan. En zelfs een Max Verstappen op geloof ik iets meer 17 seconden. In 17 ronden betekent dat bijna een seconde per ronde wat je kwijtraakt.
0: Hm.
1: Dat is serieus veel, hoor, in een sprintrace.
0: Ja,
1: dat voorspelt niet heel veel goed voor de hoofdrace, wil ik
0: maar
1: zeggen.
0: Nee, maar ook is er het een en ander te doen over die elektrische motor, die batterij die daarin zit in die auto. Hè? Want Engeland, ja, het is een snel circuit. En dat betekent dat er weinig bocht is om even flink die batterij op te laden. Dat heb ik me laten vertellen door de heren analisten.
1: Ja.
0: Dus hoe gaat dat?
1: Nou ja, we hebben de discussie voor gehad, hè, waar je gewoon zag dat er niet zo heel veel verschil zat met het opladen. En ze eigenlijk gewoon dan constant wel die power tot zijn beschikking hebben. Hier is het anders. Een heel groot gedeelte, 30% van het circuit is vol gas. Ja, en dan gaat die batterij leeg.
0: Mm.
1: En als ja, gewoon in feite, achter die coureur, het hele systeem niet goed werkt, dat er nog een klein beetje overblijft. En je ziet nu gewoon bij een paar teams dat het wel gebeurt. Ja, die hebben dan voorrang bij de volgende bocht waar ze geremd hebben. Dan hebben ze meer power en dan komen ze er makkelijk voorbij. Dus wat je hier nu heel veel gaat zien, is dat ingehaald wordt en eigenlijk een bocht of twee bochten later alweer teruggehaald wordt, omdat ze gewoon door hun power heen zijn. Ja. En ja, dat is, daar is Silverstone echt zo'n circuit van. Dat eigenlijk waar we in het begin van het jaar heel erg op liepen te kanker. Hè, gewoon dat je dat eigenlijk inhalen een loterij werd. Is hier weer een beetje een loterij. Ja. En als je binnen die seconde zit, is het ja, de loterij voorbij. Hè, want dan kan je natuurlijk zoveel meer extra boost gebruiken en power gebruiken. Dat je heel makkelijk voorbij gaat.
2: Ja.
1: Andere kant gaan we denk ik enorm veel inhaalacties zien daardoor. Er wordt enorm veel strijd geleverd. En als jij op een gegeven moment even helemaal in vrije lucht zit en je kan dan gewoon lekker je rondjes rijden, kan je daar heel erg, en je gaat hard, kan je daar heel erg van profiteren. Want die anderen lopen toch wel met de klooien met elkaar.
2: Ja.
1: Dus, en dan gaan ze langzamer.
0: Ja, wat denk je van de race vanmorgen?
1: Ja, ik moet zeggen, als ik zag hoe Ferrari en uiteindelijk Mercedes toch wel het overhand hadden, vooral Kimi en Lewis. Nou, verwacht ik die. Dat maakt in principe, moet ik eerlijk zeggen, maakt mij de kwalificatie straks helemaal niet zoveel uit. Ik denk wel dat straks ook Kimi, jongens, na 17 ronden nog steeds de snelste ronde rijden. Dat betekent dat die banden, die gaan niet kapot. En Max was op een gegeven moment gewoon 7, 18 per rondjes langzamer dan Kimi. Ja, dan weet je gewoon dat die door zijn banden heen is.
2: Ja.
1: En ook een aantal anderen hadden dat. En dan hebben we het over het middenveld, hebben we het helemaal niet over. Want die gingen gewoon 2 seconden langzamer.
2: Ja,
1: als er niks gebeurt, geen gekke dingen gebeurt, dan zie ik toch Mercedes en Ferrari wel dit weekend gewoon de sterkste zijn. En dan, ja, wie op het podium komt, Kimi, als zeer zeker. Als hij niks krijgt, gaat hij zeer zeker. En Russell, die zal er zeer zeker bij zitten. En jongens, ik moet eerlijk zeggen, ik hoop op een overwinning van Lewis Hamilton. Dan gaat Silverstone de dak eraf. Hoor.
0: Dat lijkt mij ook.
1: Simpel.
0: Ja.
1: Dan gaat het helemaal de dak eraf en dat zou fantastisch zijn. Hoewel, Kimi is ook enorm populair in Engeland.
2: Ja.
1: Dus het maakt eigenlijk niet zo uit wat het podium wordt het hier, morgen. Helemaal niet.
0: En dan is de vraag, hoe kijk jij naar die wedstrijd? Tenminste, in de zin van, kijk jij dan via een, ik zeg bijna al de naam van dat merk. Maar daar is nog wel wat om te doen, hè? Want Viaplay heeft de Nederlandse rechten, of tenminste Viaplay, ja. Nederland heeft de rechten verkocht aan Videoland.
1: Ja. Ja, dat is mooi. Voor Videoland zeg ik dan.
2: Ja.
1: En voor Viaplay minder. Maar dat betekent toch dat het gewoon denk ik niet lonend was in het hele verhaal.
2: Ja.
1: Zoals ze bezig zijn. Alleen wat ik begrepen heb, gaat er voor de abonnee gaat er niet zo heel veel veranderen.
2: Ja.
1: En misschien voor de mensen die al Videoland abonneetje hebben, dat het wat makkelijker wordt. Ik heb geen idee wat de kostenplaatje daar weer gaat worden. Want betalen moeten we er toch voor.
0: Ja, dus, oké. Dus linksom of rechtsom?
1: Het gaat niet gratis worden.
0: Ja, dan hoor ik op de achtergrond nog wat geluid. Waar ben jij mee bezig op dit moment? Ook iets met racen of niet?
1: Nee, totaal niet. Ik zou vertellen, ik heb mijn schoonmoeder die van 83, die heeft de elleboog gebroken en die zit al een week bij mij in huis.
2: Ah.
1: En, die moet van de week geopereerd worden en die moesten nu even het huis uit en wij ook, want we waren even klaar mee.
2: Ja.
1: Dus we zitten nu echt voor een echte autoracer, want het weekend is ook van alles te doen op Zandvoort, hè. Daar zijn de DNT-racers bezig.
2: Ja.
1: Ik zit in een tuincentrum.
0: Een tuincentrum?
1: Ik zit in een tuincentrum, ja.
0: Dat is wel iets heel anders dan een circuitomgeving. Maar hoor je iets over DNRT? Wat mogen we daar verwachten?
1: Ja, de zomeravondcompetitie, DNRT, die is 2 dagen aan het racen bij jou om de hoek, op het Schievers Antwoord.
2: Ja.
1: De Super Race Days heet dat, geloof ik. En daar is volop race aan de gang. En met heel veel klassen. Dus eigenlijk gewoon op het moment dat de ene serie de baan afgaat, gaat de volgende de baan alweer op.
2: Ja.
1: En dat zijn allemaal volgens mij 20 minuten sprintraces wat er allemaal gereden wordt. En het is heel erg druk, want ze hebben heel veel deelnemers.
2: Ja.
1: Dus dat is heel erg mooi.
0: En waar kunnen we jou vinden? In welke DNRT-klasse?
1: Nee, niet. Ik rijd het niet. Ik zou heel graag willen rijden, maar ik zit nu eventjes met andere dingen in mijn hoofd.
2: Ja.
1: Nee, wij gaan met het IJZC zitten we over een aantal weken zitten we op Assen tijdens de Casino Racing Days. En dat is natuurlijk een van de grootste evenementen in Nederland, want ze verwachten daar toch wel weer 90.000 man bezoekers. Dus dat is echt heel veel.
2: Ja.
1: En daar hebben we 2 series rijden zelfs. Dus volle bak. 100 deelnemers, 100 kinderen omheen.
0: Ja, is Assen een beetje schappelijker als het gaat om dit soort klasses min of meer onderdak te bieden?
1: Ja, wel, absoluut wel. Als is wel, ik vind als ze wel een mooi circuit. Het is, het staat natuurlijk, het Temple of Speed staat natuurlijk wel bekend als motorcircuit. Ja. Maar het is ook een verschrikkelijk goed autocircuit. En ik merk het iedere keer, want we krijgen altijd toch uit het buitenland heel veel verschillende reizen die dan nog nooit gereden hebben. En die komen dan toch met een hele grote smile uit de auto.
2: Ja.
1: En dat zegt mij genoeg. Dan weet ik gewoon dat ze het op die baan naar hun zin hebben. Want Assen is wel natuurlijk een niet de moeilijkste, qua techniek, niet de moeilijkste baan om te rijden.
2: Ja.
1: Maar er zitten wel een paar stukken zoals de Veenslag en natuurlijk gewoon de chicane voor het rechte stuk, een paar stukken bij.
2: Ja.
1: Dat ze wel zoiets hebben van het kan wel vol of het kan niet vol gas.
2: Ja.
1: Het ken net of het ken net niet.
2: Nee, maar je moet
1: uitdagend.
2: Ja.
1: Uitdagende baan.
2: Ja, want je moet aan Marco Bezzecchi maar even vragen wat hij van de Ramshoek vindt.
1: Ja, nou ja, de Ramshoek is ook voor motoren niet heel makkelijk, maar ook voor een auto niet makkelijk. Want daar is het wel, ik weet uit de ervaring, ik heb er veel gereden met de Tourwagens en met de Formule 3. En de Ramshoek in de Formule 3 is vol gas. En dan denk je toch, als je eruit komt, dat gaan we niet nog een keer doen.
2: Klaar.
1: Het volgende rondje doe je weer vol gas, dat maakt niet uit. En dan zit je toch weer, voordat je de GT Chicane gaat, lossen, het was het net niet. en zo zijn er in de Tourwagens dat hetzelfde. Dus een hoop mensen, die durven er vol gas doorheen. En het is wel zo, de Ramshoek is zeker een bocht als het fout gaat. Dus net zoals het schijfvlak op Zandvoort. Als het fout gaat, dan gaat het ook vaak heel erg goed fout, dan gelijk met je.
2: Ja.
1: Het is, ik zeg altijd, Assen moet je aanvallen met reserve. Dus niet met 100% rijden, maar met 98 en dan overleef je Assen. Dat is heel simpel.
2: Okay. Volgende week staat Robbie hier weer, dus dan moet je het weer met Robbie doen.
1: Nou, dan gaan we kijken wat Engeland gebracht heeft. Want, jongens, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit echt heel veel zin. Ik vind het altijd geweldig om Grand Prix te kijken, maar die Engeland Silverstone, het zijn vaak saaie wedstrijden, maar op een of andere manier zijn ze ook wel weer speciaal, want het gaat daar zo vreselijk hard.
2: Goed.
1: Weet je, als je Mackets, dat die bochtencombinatie ziet, ja, hoe ze daar doorheen gaan, dan denk je, jongens, hier moeten geen ogen meer in hun kop hebben zitten. Dat die hersens worden alle kanten opgeslingerd, zeg maar.
2: Ja.
1: Ja, ik vind dat gewoon een van de leukste, ook mooiste banen toch wel. Het is een echte racecircuit, heel simpel.
2: Ja.
1: En laten we hopen dat er een mooie strijd wordt en dat niet Mercedes en Ferrari heel ver wegrijdt van de rest. Laten we daarop hopen.
2: Goed, dankjewel voor dit moment en tot volgende week.
1: Hey, fijne zondag verder.
2: Yo. Ja, oké. Okay. Dat was Rendel en wij gaan verder met muziek. Dit komt uit een film, No Hard Feelings. Ik had hem van de week gezien. En toen werd dit nummer toch ook weer op de achtergrond gespeeld en sterker nog ook door de hoofdrolspeler zelf nog uitgevoerd. Hall & Oates met Maneater.

Ja, het is een film, No Hard Feelings, met Jennifer Lawrence in de hoofdrol. En dat ging over een dame die een scholier, beter gezegd eigenlijk een student, min of meer aan de haken moest slaan. Om hem een beetje wat losser te laten komen. Nou, dat is een beetje kort de strekking van die film. En daarmee kon ze dan wel wat geld verdienen, centjes. En dan moesten ze met die jongen daten. En toen werd op dit teruggegrepen. Maneater van Hall & Oates, want die kwam een aantal malen terug in die film No Hard Feelings. Moet je maar kijken. En dat is de uitvoering in die film dan door de hoofdrolspeler in dat geval. Die neemt dan plaats achter een piano. Maar je hoort het nummer zelf eigenlijk ook nog ergens stiekem op de achtergrond. Nu tijd voor het beest van de week, oftewel het dier van de week. En dat is een beetje een buitenbeentje, zoals dat door het dierentehuis van Kennemerland wordt omschreven. Want het gaat over een kat die 9 jaar jong is en altijd klaar is voor gezelligheid. Want als jij ergens mee zit, dan komt hij er graag meteen bij. Niet dat hij ontdrinnerig is, maar dat het wel een klein beetje is. En hij wil natuurlijk, of zij, aandacht. Ik ben ook niet helemaal uit of het... Het is een hij, inderdaad. Vaak mouwt de kat terug. Dus het is een echt gesprek voeren. En hij kan van aaien geen genoeg krijgen. Verder houdt hij van spelen. Zeker met een hengel waar hij achteraan kan springen. En als je hem ook nog eens kattenkruid speelgoed geeft, dan zie je hem ook nog rare sprongetjes maken. Dat is even de ene kant van het verhaal. Maar er zit ook nog een serieuze kant van het verhaal. Want de kat heeft diabetes. En dat betekent dat hij dagelijks medicatie nodig heeft. Gelukkig voelt deze Totti, want daar gaat het om, zich daar uitstekend bij. En dat is wel belangrijk om die medicatie te geven. En het is gelukkig ook makkelijk te geven. Dit is namelijk eenmaal daags en het gaat door zijn voer heen. Hap, slik, weg. Diabetes is onder controle, mits je dus ook de medicatie goed bijhoudt. En geen ingewikkelde dingen dus. En de meeste controles ook uit laat voeren bij de kat. Dan heb je er ontzettend veel plezier van. En je kunt het dus ophalen bij het dierenasiel in de Keesomstraat. Helemaal aan het eind. Bij die manege daar zit het dierenasiel. En daar zit deze Totti. Dus dan kun je daar terecht voor deze kat. Die inmiddels nu 9 jaar oud is. Weer terug uit een periode met veel jeugdsentiment. Patrice Rushen en Forget Me Not.

Deze Wendy Moore is komende donderdag bij mij te gast in het programma Alternative FM tussen 7 en 10. En daarvoor hoorde je Patrice Russian met Forget Me Nots. We hebben nog een aantal nummers te laten horen voordat Fred Heij het min of meer het roer gaat overnemen met Entertainment For You. En dat is, of dit zijn, de drie heren van The Police met Wrapped Around Your Finger.

0: deze nacht is voorbij.
1: En dat was Imbos. En deze nacht is van mij daarvoor, hoorde je trouwens, The Police met Wrapped Around Your Finger. Nu ga ik even iets spannends doen voor de mensen die op die webcam zitten te kijken. Wat gaat die koper nou allemaal doen? Nou, ik ga even een computer hier bij dit mengpaneel afsluiten. Want als er eventueel nog een opvolger na dit programma komt in de persoon van Fred Heij, en die komt met rokende gimpen meestal binnenzetten, ja, dan moet ik toch even ruimte maken. En dan zal ik die computer af moeten sluiten en opnieuw moeten opstarten. Nou, en dat gaat nog altijd wel even een beetje duren. Dus heb ik even computer 2 in gebruik genomen. En dat is een nummer van 9 minuten. 12-inch versie van de heer Rick James. Sweet and Sexy Thing. En daar sluiten we dit hele fijne programma van Zandvoort op zaterdag mee af. En dat is dan gedenkwaardig, want volgende week is het de beurt weer aan de heer Harms, die dan weer het bal mag openen. En ik zeg gegroet tot komende donderdag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer. Op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 60 kilometer file in de regio Noord-Holland. Niet al te druk. Politieactie op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoofddorp. Kwartiertje vertraging daardoor dat er 3 rijstroken dicht zijn. Een 20 minuten vertraging op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Voor de aansluiting met de A4 staat 4 kilometer file bij knooppunt De Hoek. A9 Amstelveen-Alkmaar na een ongeluk op knooppunt Rotterpolderplein een kwartier vertraging. Half uur tijdsverlies op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Huizen. 8 kilometer file vanaf Bilthoven. En een kwartier vertraging op de N201 Hilversum-Uithoorn bij Berg en Loenersloot. Dan nog een kwartier vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Hij wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. Oekraïne zegt dat het in de buurt van de Krim 2 schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Ook zouden Oekraïnse drones andere doelen hebben getroffen, waaronder een olieraffinaderij in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. De koninklijke familie viert Koningsdag volgend jaar in Lelystad. De hoofdstad van Flevoland viert dan zijn 60ste verjaardag, net als de koning. Het weer, morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden, bij 22 tot 28 graden.
0: Dit is...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file staat er nog op de Noord-Hollandse wegen. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A9 nog vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 4 kilometer file bij Haarlem-Zuid, nog de nasleep van een ongeluk. 1/2 uur vertraging op de A27 Utrecht-Almere bij Huizen, 10 kilometer file. En een 1/4 vertraging op de N201 vanuit Uithoorn naar Hilversum. Langzaam rijden tussen Vinkeveen en Alfred Loenen. Op de N415 Hilversum-Baren bij Baren, 5 kilometer file en bijna 1/2 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

En dat was het begin van deze Alternative FM op 2 juli. Het is iets aangenamer ten opzichte van vorige week. Toen was het hier niet te hard in deze studio. Kwam ook goed uit, want we hadden geen studiogasten. Vanavond wel, want er komt een complete band binnenzetten. En de heren Leon van Es en Marcus van Dam zijn alweer aanwezig met draadjes weer aan elkaar vastknopen en lichtbakken neerzetten. Of licht, weet ik allemaal wat, camera's. De hele bende wordt weer uitgerukt. En dat heeft te maken dat wij op 2 juli vandaag dus een gast in de studio hebben. Met een complete band. En dat is Bieke. En die hebben we wel eens eerder hier in Zandvoort aangetroffen. Maar dat was dan ten tijde van het Festival Vloed. Waarbij we vanuit het Zandvoort Museum een videoregistratie hebben gemaakt. Waarbij eigenlijk alleen maar solo optredens te zien waren. Want we hadden toen Meesters, we hadden Sterren en Sterren Weldering dus en Bieke. En toen hadden we bij die gelegenheid al afgesproken van, zou het dan ook niet zijn om hier ook in de studio te komen? En dat is vandaag eruit gerold als dag dat dit een optreden gaat worden. Goed. Lemon, daar begonnen we mee. En je hoorde alweer het stemgeluid, het welbekende stemgeluid van Cath Coffey. Dat is geen familie van die Joe Coffey. Maar wel een onderdeel geweest van de Stereo MC's. En hoe is dat dan weer gegaan? Dat had te maken met de enorme liefhebberij van Ralf Heeser van de band van Lemon. Die vond, en niet alleen hij, maar ook de rest van de band, vond de Stereo MC's toch wel een band waar ze tegenop keken. En uiteindelijk Brutalen hebben de halve wereld. Dat is een beetje de korte versie die ik vertel. Is er op een gegeven moment een lijntje uit gelopen. En daar reageerde Cath Coffey zowaar op. En die zei van, nou, ik wil wel op een aantal nummers mee zingen. En dat is dan ook gebeurd. En deze tune-in is ook door Cath Coffey gedaan. En dat vormde een onderdeel in 2025... om elke maand een nieuwe single uit te brengen. Nou, ze zijn er allemaal in geslaagd, Lemon. Dus ze hebben eigenlijk een compleet album afgeleverd in 2025... door elke maand een single te droppen. Nou, dat is een beetje in het kort het hele verhaal. Nu weer verder met de muziek. Er zitten geen telefonische interviews in vandaag. Dat kan ik dan nu bij deze verklappen. Dus we hebben alle tijd voor de gast van vanavond. En het draait om Bieke. Dus niet om de band, maar wel om Bieke. Hoewel de band minstens zo belangrijk is. Maar Bieke zal het woord gaan voeren. Dus dat is een beetje het verhaal. Nu, tijd voor Nederlandstalig werk. En dat is een blokje van drie. En we beginnen met Berend. En die heeft dat eerder onder een andere naam gedaan, maar nu onder zijn eigen naam. En dat is SOS Radio Stilte.

0: Hey Jutty, ik hoorde wat er gebeurd was, dus ik wilde even checken hoe het wel goed met je gaat. Kijk maar of je wil bellen of appen. Love you.
1: Heel kort kun je dit dus vertellen, dit nummer. En dat doet ze dan ook. Jits. En ze heet voluit Jitteke Groeneveld. En ze heeft haar studie gedaan aan de Herman Brood Academie. Daar komen toch best wel wat muzikanten vanaf. En ook goede songwriters. En dat blijkt ook met haar het geval te zijn. Haar eindopdracht en haar eindoptreden heeft ze gedaan in, ik meen in de Echo in Utrecht. En daar heeft ze het een en ander laten horen. In de tussentijd heet het nummer. Daarvoor hoorde je Berend met SOS en dan tussen haakjes radiostilte. Dit komt ook uit Utrecht. Want Utrecht, dat is de centrale plaats van Herman Brood Academie. Maar deze man, die komt daar wel degelijk in die buurt en die komt er vandaan. En dat is David Bogaerts. Nou zal niemand meteen zeggen wie is dat. Maar als ik zeg het laatste woord, dan weet iedereen het, denk ik wel, van dit programma. Nummer dat heet Gebed en dat is zijn meest recente single.

En dat was Unblue. Ja, in één keer houdt hij op. Rumors heet het deze single. En daarvoor hoorde je het laatste woord met gebed. Volgende week, zeg ik het goed, niet helemaal. Want het is de bedoeling dat dat 2 weken wordt. Want over 2 weken laat Neko weer eens wat van zich horen. Laatste keer dat dat gebeurde was vorig jaar. Die single die hadden we gemist. En die ga je ook zo dadelijk horen. Maar Neko is hier ook geweest. Eerst onder zijn naam Neko. Dus dat, dat is één. En dat later is hij gewoon onder zijn eigen naam met Fuis hier geweest. Robin de Geus. En die is hier ook geweest. In die rol als sessiemuzikant van Fuis. Tenminste bandlid. En deze Neko die heeft niet zo lang geleden een nummer uitgebracht. Tenminste, dat gaat hij doen over 2 weken. En dat doet hij bij King Forward Records. En dat nummer dat heet Orbit. En die gaan wij over 2 weken hier laten horen. En dan zullen we hem ook in de uitzending gaan halen als het gaat om die nieuwe single. Ik zeg het een beetje plastisch allemaal, maar het gaat natuurlijk om Robin de Geus schuinstreep Neko, want dat is de persoon in kwestie. En onder Robin de Geus heeft hij dus een optreden gedaan met Fuis. Dat is ook alweer, geloof ik, 3 jaar terug dat we ze hier in de studio hadden gehad. 2 nummers hebben ze toen gespeeld. En Neko zelf heeft hier ook gespeeld, maar dat dateert alweer van zeker 1 jaar of 5 geleden. We hebben wel eens waar die link hebben wat later online gezet. Maar hij is wel degelijk bij ons in de studio geweest. Maar dat was in 2021 en dat was de Poor Millennial Crybaby. Dit nummer heeft hij vorig jaar uitgebracht. Die hadden we dus gemist. Dat nummer dat heet Ludo.

Een aantal nummers achter elkaar. Want ik zit ook voor de helft met mijn aandacht wat er voor me gebeurt. Moet ik niet doen, want dan vallen er wat van die kleine stiltes tussendoor. Want het waren de drie achter elkaar. Neko met Ludo, dat is een single die vorig jaar heeft uitgebracht. En waarom draai ik die? Het heeft weer te maken met een nieuwe single die in aantocht is. En die komt van het King Forward Records label. En dat is voor het eerst dat Neko daar zijn materiaal op uit gaat brengen. En daarachter hoorde je de single van Mail for Sale. Tenminste een nummer van de EP, ik moet goed zeggen. En dat heet Don't Break My Heart Again. En als laatste hoorde je in het rijtje gewoon een single. Maar wel een hele bijzondere single. Want die is opgedragen aan iemand die in het programma Over Mijn Lijk heeft gezeten. En dat is Ethan Huis met het nummer A Brief Spark. Nu weer terug naar Zandvoort. Want vorige week is een single uitgebracht. En die is van Lea Rebecca. Dat nummer dat heet Waters Below.

nummer heeft meer betrekking op alles wat met het eiland Skye te maken heeft. Daar heeft mijn oudste zus ook nog eens gebivakkeerd op dat eiland. Want het is een eiland.

Daarvoor hoorde je Lea Rebecca ook uit dit dorp. En dat is een single die vrij recent is uitgebracht. Waters Below, 18 juni. Dat is ook alweer een week of twee geleden. Weer verder met de nieuwe muziek. Want dit lag alweer anderhalve week bij mij op de tafel. Of beter gezegd in de mailbox. Dus Roast Beef, die heeft ooit landelijke bekendheid gehad. Het nummer heet Binnen de Smond.

De single die morgen uitkomt van Sven Ross, die heet Indigo. Daarvoor hoorde je trouwens Rosbeef met haar meest recente single. En dat nummer dat heet Binnenspons. We gaan vrolijk verder. Dit is instrumentaal werk, dacht ik zo te weten. Dat is van Your Side, My Side.

Wat dat betreft zijn we nu een beetje aan het eind gekomen van uurtje nummer 1. En dat doen we met deze van Imbos. Met Deze Nacht Is Van Mij. En daarvoor hoorde je Your Side, My Side. We draaien er nog één. Die komt ook uit eigen dorp. En dat is Bodine Bonet met Situatie.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
2: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
1: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

8 uur op YouTube te zien zijn. Nou, we zijn nog helemaal niet te zien op YouTube, want er staat helemaal nog niks aan. Maar goed, ja, dat ga ik zo even regelen met hier intern, want we zijn nog midden in die soundcheck. Dan komen wij uur nummer 2 voor de mensen die op de radio mee zitten te luisteren. Want deze Alternative FM op donderdag 2 juli, Jaap. Het is weliswaar, is die donderdag 2 april wel geweest hoor. Want dat was ook op een donderdag, die 2 april. Maar 3 maanden later is het 2 juli, is ook op een donderdag. We hebben live in de studio Bieke, die gaat straks het aantal nummers laten horen. 6 stuks. Maar de soundcheck is nog bezig, dus daarom gaan we daar nog even vrolijk mee verder. En we smeren het uit over 2 uur. Dus je hoeft niet meteen alles te missen. We proppen het niet in 1 uur, nee, we doen het in 2 uur. Dus het gaat helemaal goed komen. Dan deze eerste van die 2 uur. En dat is The Sign of Leo met Tell Me. Hij heeft wat perikelen met de streamingsdienst Spotify. Want die hadden een aantal nummers eraf gehaald. Ja, dus dat was het eerste. En over streamingsdiensten gesproken. Ik heb me laten vertellen dat Viaplay de rechten verkocht heeft aan Videoland. Voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Voor mensen die bijvoorbeeld, net als ik, van vierwielen houden en snelheid. Betekent dat misschien wel een verandering. Ja, dat is het grootste nieuws op het gebied van streamingsdiensten. Maar deze Martin Erich die heeft een ander probleem. Want zijn muziek is van streamingsdienst Spotify destijds gehaald. Maar via een truc, doordat hij het album heeft uitgebracht, A Fleeting Moment, heeft hij ook dit nummer weer erop weten te krijgen. Goed, dus dat is 1. Nu is het tijd voor de single die we vorige week hebben laten horen. En dat is Melanie Ryan met het nummer Glass Half Full.

Distant was dit met Tell Me. Daarvoor hoorde je Melanie Ryan met Glass Half Full. De soundcheck zit erop. Ik ga eerst nog één nummer laten horen. En dan gaan wij de introductie doen. Want dan werkt ook Jijbuis. Dan kan ik ook de Jijbuis mensen even introduceren van wat wij allemaal aan het doen zijn. Maar we hebben nog even tijd over. En die gaan we opvullen met een heel mooi nummer. En dat is van Casper Baum. En met het nummer Weather.

0: Kasperbaum was dit. Ja, we gaan nog niet meteen beginnen. Sorry, dat had ik even heel duidelijk nog niet. Nee, we gaan niet meteen beginnen met de muziek, hoor. Nee, we gaan eerst de introductie nog doen. En dan gaan we echt beginnen. Maar ik denk, ik zal ze eventjes waakzaam maken, die mannen hier. Want anders wordt het een gedoe. Maar Kasperbaum, dat hoorde je net met Weather. Nu gaan we eerst met de gast van vandaag even praten. Want ja, we hebben ook nog een jijbuis wat draait. Weather was dit. Dat is Bieke. En Bieke, die hebben wij al eerder gesproken. Maar dat was tijdens een weekend met onder meer Mezis en Sterre Weldring. Dat was onderdeel van het festival Vloed. Ene Leon, die is daarmee bezig geweest. Die heeft dat allemaal geritseld. Maar bij dat optreden, toen was het nog wel zo van, ja, die andere twee waren wel geweest en jij nog niet in deze studio. Dus ja, toen moest er nog even iets glad gestreken worden. En dat is dus nu gebeurd. Welkom in ieder geval.
1: Dank je wel.
0: Ja, want dat is één. En twee, we kennen je natuurlijk ook uit de... En ik weet niet meer uit welke voorronde. De tweede voorronde, denk ik, uit de Rob Agda woord.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, dat is meteen ook de vraag. Hoe zit die link met de Rob Agda woord? Want jouw kennende, jij komt niet 1, 2, 3 uit de omgeving van Haarlem en noem maar op.
1: Ik kreeg dus van verschillende mensen tips van je moet hier echt aan meedoen, dit is superleuk. Mm. En toen ging ik kijken bij het reglement en onze toetsenist Kiem, die komt dichtbij genoeg uit de buurt, zodat we ons konden inschrijven. En dus toen dacht ik ga er gewoon voor. En nog wel toen we geselecteerd werden, toen had ik nog even zo 's nachts een scare van, ik heb toch wel... Het mag toch wel echt en het mocht echt. Dus ja. Ik dacht, ik schrijf ons gewoon in.
0: Ja, want dan heb ik ook wel eens een beetje het idee... Vrienden van de Rob Agda wordt, dan snap ik er helemaal niks van. Want het gaat natuurlijk om een cirkel van 20 kilometer of 30 kilometer in een omtrek. En we hadden dat ook met Seiki, die vorig jaar hier geweest was. Die komt uit Rotterdam. Ik weet het niet, maar goed.
1: Ja, als je één bandlid had. En ik dacht ook echt in my defense, zeg maar... De nummers tot nu toe heb ik geproduceerd samen met Ruben Bouws. En die is gewoon een Haarlemmer. Dus ik dacht, ik voelde me wel connected met Haarlem.
0: Oké. En Ruben is ook een bekende van ons. Want die heeft hier samen met Anouk Wolf hier gestaan. Maar dat was onder de vlag van The Void. En inmiddels is dat project nog niet helemaal ter ziele, had ik begrepen uit de woorden van Anouk. Maar goed, waar kom jij? Want dan gaan we echt de introductie doen. Maar waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
1: Ik ben geboren in Brabant in een plek die Graven heet. Een
0: Graven? Dat ligt bij Nijmegen daar?
1: Daar heb ik ook op school gezeten in Nijmegen.
0: Ja?
1: Ja, echt.
0: Wat kun je vertellen over Graven?
1: Ja, Graven is heel mooi. Het is echt prachtig, de huizen. Mm-hmm. Het is ook... erg klein, dus voor mij iets te veel sociaal keurslijf, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat is voor mij, daarom was het heel fijn om ook naar de stad te kunnen gaan. Maar ik merk ook wel in Graven, er is ook veel support, weet je wel. Je gaat dingen halen bij de lokale kruidenier. En bijvoorbeeld toen ik mijn eerste muziek uitbracht, toen gingen zij dat heel erg supporten of... ik voel wel heel erg veel support eigenlijk vanuit Graven. Ja. En dat wist ik eigenlijk van tevoren niet.
0: Het is een stadje waar je de tijd voor moet nemen als je bijvoorbeeld naar de lokale kruidenier gaat. Dat je niet denkt van ik word meteen geholpen binnen 5 minuten. Nee, want die mensen die gaan gewoon even alles en nog wat. Staat in een heel ander teken en stil en weet ik allemaal wat. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Dan even over jouw achtergrond, want heb jij nou altijd muziek gemaakt of heb je daarvoor ook nog wat anders gedaan?
1: Nou, ik ben opgeleid als verpleegkundige.
0: Hmm. En, daar komen we nog op terug.
1: Ik ben wel vanaf de middelbare school dan in bandjes gegaan en toen ik heel klein was heb ik vioolles gehad. Dus ik vond muziek altijd wel een hele fijne uitlaatklep. En,
0: dat wel.
1: Tijdens mijn studie ben ik ook voor het eerst gaan schrijven eigen songs.
0: Ja. Dat verpleegkundige verhaal kan daar natuurlijk zo direct een voedingsbodem bij zijn. Maar daar komen we straks op. Maar ja, je bent nu niet alleen. Want de vorige keer bij Hemelvaartsdag, toen was je wel in je eentje.
1: Ja.
0: Nu heb je een band bij je. Dus zijn dat ook dezelfde leden die jij onder meer bij de Rob Agda Award ook tot je beschikking had?
1: Zeker, ja. Dit is, we spelen nu 2 jaar samen ongeveer.
0: Ja.
1: En het is gewoon zo leuk in een band. Het is zoveel leuker dan alleen.
0: Ja.
1: Je komt gewoon zoveel verder. Al die fantastische breinen bij elkaar. En zij zeggen gewoon op alles. Ja, leuk. Gaan we doen.
0: We gaan nog 1 nummer laten horen. En dan komen we bij jou terug. Want dan gaan we het eerste blokje van 2 nummers laten horen. Dus dat gaan we dan eerst doen. Maar eerst nog even de single die afgelopen week is uitgebracht. En die is van Helene ook hier geweest. Dat nummer dat heet Trust Garner.

0: een nummer bij ons niet allemaal toe kan leiden. Want ja, meneer Van Dam, want toen wij dit nummer hebben gedraaid, toen was het bij Girl Power Radio een promoplaat in één keer geworden. Dus ja, dus hebben we waarschijnlijk weer het juiste setje gegeven hiervoor. Helene met Trust Garner, die is ook hier twee keer geweest. Dus het wordt weer tijd, denk ik, om hem voor de derde keer uit te nodigen. Het is het moment dat daar is. En ik kreeg ook net weer een wijziging. Dus Leon, je gaat zo direct weer een wijziging van alle titels weer van mij gaan krijgen. Want er is één nummer veranderd. En anders komen er weer foute titels bij de foute nummers te staan. Dus dat moeten we niet hebben. Bij de samenvatting, mensen. Want dat is een beetje het geval. Maar we beginnen toch nu met het eerste nummer van vanavond. En dat nummer dat heet Ik Projecteer.
1: Ik projecteer al mijn shit op jou. Elke stem vanuit mijn kinderoor vindt zijn weg naar jou. Ik projecteer al mijn angst op jou.

0: Dit was het eerste beschaafde jazzapplausje wat vanavond heeft geklonken. En waar komt die term vandaan, dat beschaafde jazzapplausje? We hebben namelijk ooit een podiumpresentator gehad bij diezelfde Rob Agda-woord waar Bieke het net over gehad. En die man die heette PP Fischer en dan moest hij een hele waslijst aan sponsors noemen. En toen zei hij, geef dan ook even tijdens het afnoemen van die sponsors even een beschaafd jazzapplausje. Nou, daar komt het vandaan. Dus dat was dus de voorganger van Jip Richter die bij jullie op het podium heeft gestaan. Heb je helaas niet meegemaakt, maar goed, dat is een heel andere type podiumpresentator. Eerst even over jou, Bieke, want je vertelde net, je bent nog steeds verpleegkundige.
1: Ja.
0: Hoe ben jij in dat vak terechtgekomen en waar is die belangstelling gekomen om juist dat te gaan doen?
1: Nou, ik durfde dus niet echt te auditeren voor een zangopleiding of kleinkunst of zo. En ja, ik had ook wel geleerd van je moet altijd op iets terug kunnen vallen. En toen dacht ik, ja, je kunt altijd werken in de zorg. Mensen vonden mij ook altijd heel zorgzaam en lief.
0: Ja.
1: En ja, ik vond ook de zorg best wel cool. En toen dacht ik, nou, ga ik dat maar doen. Maar ja. ik heb ook echt helemaal niet naar een open dag. Ik had echt geen idee eigenlijk. Ja. En toen was ik daar, toen dacht ik, oh, ik hou helemaal niet van bloed en wonden. En wat heb ik mezelf nou weer aangedaan? Ja. En toen kwam ik tijdens mijn tweede jaar stage bij de geestelijke gezondheidszorg. En toen dacht ik, wauw, dit vind ik echt geweldig.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Dat is iets heel anders. Maar ja. Over iets op terugvallen. Dat klinkt als een illustere voorganger die bij jou ook hier ook heeft gestaan in deze studio. Dat is Blanco, oftewel de heer Jan de Witte, die ook onderdeel is geweest van de 3J's. Die zei op een gegeven moment ook, ja, wat ga je dan doen? Muziek maken, zei zijn vader. Ja, maar je moet toch ook je cent ergens mee verdienen? Ja. Dus die is onderwijzer geworden. Dus ja, dus hij doet het dan, muziek maken doet hij er wel naast dat opzicht.
1: En ergens is het een heel mooi vak, want ja. Het is ook prachtig dat ik daar altijd op kan terugvallen. En het geeft mij ook veel betekenis. Het is heel fijn om naast het artiestschap gewoon met iemand anders gezondheid ook, dat je daar iets in kunt bijdragen. Hm. Dat het dan helemaal niet om jou gaat. En tegelijkertijd denk ik, ja, als je een muziekopleiding hebt, kun je ook zangles gaan geven. Dus ja, okay. Je kunt altijd wel daarmee uit de voeten.
0: Dan is die verbinding of die combinatie met, ja, wanneer ga je dan bezig met muziek schrijven?
1: Ja.
0: Suus de Groot, ook een illustere voorganger, die zei op een gegeven moment, ja, waar komt de naam Sue the Night vandaan? Omdat ik altijd mijn liedjes 's avonds schreef en in de nacht eigenlijk. Daar komt Sue the Night dus vandaan. Hoe zit het bij jou? Want met wisseldiensten en noem maar op. Ja, wordt het toch een uitdaging, lijkt mij.
1: Ja, ik schrijf eigenlijk de meeste liedjes bij het water. Maar het komt ook altijd wel.
0: Okay.
1: Maar toen, nou, ik heb een tijdje nachtdiensten gedaan en toen kwam helemaal niks meer. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Want dat was gewoon echt een killer voor al mijn creativiteit.
0: Ja.
1: Maar verder komt het wel als ik er zelf ruimte voor maak. Dan, ja. En gewoon luister.
0: Ja. En dan ga je dus na een dienst, dan pak je de fiets en dan ga je terug naar huis. Dat is een mooi bruggetje al meteen naar het volgende nummer. Ja, want daar is jouw opkomen toch wel redelijk goed in.
1: Dat zal ik fietsen door.
0: Ja, want dat is het tweede nummer van vanavond. En dat nummer dat heet Fietsen op het Fietspad.
1: Yes.

0: Vrijheid, stemrecht, anticonceptie, een bankrekening, wonen in mijn stad of fietsen op een fietspad. Kijk, investeren kan ook in vrede, goede zorg en onderwijs, mentaal gezond, gelijke rechten en humaan beleid.
1: Hier klinkt toch wel heel duidelijk een zeer protestachtig liedje erin door. En dat is een beetje van op de barricade staan en tegen het wanbeleid wat je in je mond neemt. Is het echt zo erg?
0: Nou ja, dat kun je wel zeggen. Heb je die wachtlijst in de GGZ gezien?
1: ik zeg niks meer. Dus,
0: ja, en zoveel vlakken. Ik voelde me helemaal machteloos. En toen dacht ik, maar wij hebben de muziek. Dus... ik wilde iets maken over ons, ook over ons demonstratierecht.
1: Ja, nou, dat, daar maak je dus erg goed gebruik van in dit opzicht.
0: Ja.
1: Daar komt ook dus even jouw activistische persoonlijkheid een beetje naar voren, denk ik. Want dat heb ik me ook laten vertellen, dat je dat ook een beetje in je hebt, hè?
0: Ja, ik wist niet zo dat ik dat zo in me had, totdat ik zelf in de zorg werkte en daar de hele tijd werd bezuinigd. Mm-hmm. En eigenlijk de klinieken, een kliniek waar ik werkte die echt levensreddend is, die werd gewoon gesloten. En dan werd er ook gezegd dat dat dan goed was voor de cliënten.
1: Onbegrijpelijk.
0: Ja, terwijl die mensen, dat was gewoon hun laatste hoop. Mm-hmm. En toen vond ik dat zo raar en toen kwamen met allemaal mensen samen en toen waren we ineens activisten. Terwijl, ja... Caries van Houten zei dat ook zo mooi van... het is meer gewoon actief burgerschap. Als niemand daar geluid over maakt... dan is het er gewoon niet.
1: En daarom, mensen... is dit liedje dus geschreven... fietsen op het fietspad. We gaan eerst nog even één nummer laten horen. Daarna komen we weer bij jou terug. Met natuurlijk de complete band. Maar eerst gaan we nog even terug naar... 17 april 2026. Want toen was ik getuige van twee optredens... Eén van Marathon, de hoofdact, maar ook deze band trad op als support. Holograph en Fiona's Song.

0: Fiona's Song. Terwijl we ons opmaken voor blokje nummer 2 bij dit optreden van Bieke. Die nu ook in de studio een keer aanwezig is. Want dat hadden we nog niet gedaan. Op 14 mei van dit jaar hadden we Hemelvaartsdag. En toen hadden we dat in het teken van Festival Vloed laten samenvallen. Maar ja, dan is het toch nog de vraag. We hebben het natuurlijk nog niet in de studio gehad. En dat gaat nu gebeuren. We hebben al twee nummers laten horen. Ik projecteer en fietsen op het fietspad. En dan gaan we nu naar song nummer 3 of liedje nummer 3. Kun je er nog iets over vertellen over dat liedje? Groei van je weg.
1: Ja, het gaat over dat je soms uit elkaar kunt groeien omdat je verandert. Want dat hoort bij het leven. Mm-hmm. En dat je dan ook los moet laten. Omdat je ook hoopt dat je niet weet wat erna gebeurt, maar dat je wel daar toch voor dat moet kiezen.
0: Het is keuzes maken in het leven.
1: Ja.
0: Daar komt het in gewoon even in het kort om neer. In dat,
1: zeker.
0: Dat op zich.
1: Ja.
0: Dan laten we dat liedje dan ook nu maar horen. Hier is Groei van je weg.

0: ja. En dan denk ik, is dit het hele nummer? Nee, dan komt er nog wat. Nee, dan komt er nog wat. Het is net als dat de ene nummer van Dandelion met What a Nice Surprise. En dan hoor je op een gegeven moment aan het ratelen van die film die op een gegeven moment afloopt. En dan denk je, nummer nee, dan hebben die jongens van Dandelion, die hadden er dan nog een of ander ratelend filmpje er nog achter zitten van dat geluid. Het tweede nummer van dit blokje van nummer 2. En dat heet Maria.
1: Ja. Let's go.

0: is wel een beetje een romantisch nummer als ik het zo hoor.
1: Oh ja, vriendschap.
0: Vriendschap!
1: Dat is het mooiste wat er is, toch?
0: Ja. Want dat is Bieke dus ook.
1: Vrienden zijn voor mij echt alles.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: En het is gewoon, als je in mijn hart zit, dan zit je erin. En ik ben echt dankbaar voor mijn vrienden die gewoon, dat we zo in elkaars leven meelopen en er voor elkaar zijn. Ja.
0: Geeft het ook brandstof met datgene wat je dus doet? Of ja. Dat nou muziek maken is?
1: Zonder vrienden, zonder mensen die je helpen, kun je dit gewoon echt niet doen. Als zij niet allemaal ook hadden gezegd van, ja, is goed, gaan we doen. Of ik heb ook in mijn hoofd gehaald om een toneelstuk te doen. En toen had ik als decor een monstera van 2 meter hoog bij 1,5 meter breed. En die komt Jessica mij dan ophalen met een bakfiets. Ja, dan kun je er nog om lachen, weet je wel. Maar dat is natuurlijk helemaal niet handig.
0: Nee, dat snap ik. Maar
1: ik ben zo dankbaar voor die vrienden die kaartjes hebben gescand. Ik wist helemaal niet wat dit vak inhield. Dus dan is het zo lekker dat iemand gewoon zegt, komt goed. En die gaat dan ineens zo'n plant in een bakfiets zetten. Ja, dat is geweldig.
0: Maar dan kan je er achteraf, dan kun je er natuurlijk ook vreselijk om lachen natuurlijk. Ja,
1: tijdens ook, hè?
0: Ja. Ik zie het beeld ook meteen voor me met een bakfiets aanzetten. Dat zie ik gelijk voor me. Dus ja, ik heb wat dat betreft een levendige voorstelling van zaken. We gaan op naar het eind van dit tweede uur. En ja, het volgende uur laten we nog 2 nummers... of tenminste, mag je nog 2 nummers laten horen.
1: Gezellig.
0: Maar dat is zo dadelijk. Nu gaan wij even afsluiten wat betreft dit tweede uur. En dat is van de gast die hier 2 weken hiervoor heeft gezeten. Ene meneer Buijs. En die Niels Buijs die gaat op 9 oktober zijn album presenteren in de Piers. Dat album dat heet Carouser is de opvolger van Lowlands. Nou heeft hij die single uitgebracht. Maar ja, natuurlijk, wij laten onze eigen versie horen. En dat nummer dat heet Zorro.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Conny Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

0: hebben Nienke van Dam en deze Anouk Wolf met elkaar te maken. Nou, alles, want die zijn schoolvriendinnen geweest. En toen kwam de vraag op een gegeven moment vanuit Wereldse Smaken van wie moet ik boeken, waarop Nienke van Dam, een bekende van tegenwoordig onze wethouder Edwin Sibbel, zei van dan moet je Anouk Wolf nemen. En zo geschieden, maar die Edwin Sibbel die wist natuurlijk niet wie die in huis haalde, waarop Anouk op een gegeven moment tegen hem zegt, joh, je moet eens even kijken naar de headliner. En daar schoot Edwin Sibbel toch in één keer van, of die viel in één keer van zijn stok af, want die had natuurlijk nooit gedacht dat hij de winnares van de headliner ineens op zijn Wereldse Smaak had. Zo kan het dus lopen. 2025 was dat. Maar dan is er ook nog een link met Anouk Wolf en Ruben Baus, want dat is ook een onderdeel van The Void. Met Bieke, want die heeft dat al verklapt in het vorige uur. En ook al straks, als er een samenvatting van dit hele verhaal komt, heeft dat ook te maken met datgene wat ze doet. Want Ruben Baus speelt een belangrijke rol in het maken van jouw muziek.
1: Ja, de twee EP's die nu zijn uitgekomen heeft Ruben geproduceerd.
2: Ja.
1: Ja, dus eigenlijk mijn eerste muziek die ik echt zelf helemaal, nou, ik heb één single daarvoor uitgebracht. Maar het was wel echt heel speciaal. We hebben elkaar ook ontmoet op een feestje van Anouk.
0: Anouk?
1: En Anouk is in mijn oude studentenkamer komen wonen. Dus we waren al zo in elkaars vijver, zeg maar, in Utrecht. En toen was Anouk jarig. En toen was ik even buiten. Ik ging net weg of zo. Toen sprak ik Ruben. Het was van, voelde heel erg als een klik.
0: Ja.
1: Dus toen was van, nou, kom anders langs in de studio om te kijken of we muzikaal ook klikken. En het was echt heel erg meteen helemaal aan. Het is heel fijn om met Ruben te werken. Dus, ja.
0: The Void hoorde je trouwens. Die hebben wel de finale van de Rob Agda Award gehaald.
1: Blijf het er maar in, hoor.
0: Ja. Ja, daar kan ik niks aan doen. De wegen van de jury zijn ondoorgrondelijk, ja. Kijk, als het aan mij had gelegen, hadden jullie wel de finale gestaan. Kijk,
1: dat is
0: dan weer de andere kant van het verhaal. Ik zal wel even netjes zeggen hoe dat zit, hoor. Anders kom ik straks levend de tent niet meer uit. Word ik hier met pek en veren door Zandvoort heen gegooid. En als dank mag ik dan nog de Noordzee in. Nou ja, goed. Het kan zo werken dat. Ja, wrijf het maar in.
1: Ja.
0: Sorry,
1: nee,
0: hoor.
1: Okay, hoor. Het is
0: sorry.
1: Helemaal oké. Okay.
0: Nee,
1: hoort erbij.
0: Ja, maar goed. Dus dat. Zij zijn belangrijk in dat. Ik ben helemaal voor mijn.
1: Je bent zelf helemaal mooi. Ik ben helemaal mooi.
0: Ja. Door dit verhaal. Hoe krijg je Jaap Koper de stil? Nou, door dit dus te zeggen. Ja, dan ben ik ook
1: dit
0: even.
1: Is goed, want dit is, wordt dit uitgevonden. Dit kan iedereen nu van leren.
0: Ja, het gaat gebeuren dus.
1: Nee, joh. Een beetje geinen moet kunnen, toch?
0: Oké, ja, van jou kan ik het hebben. Dus,
1: ja,
0: we gaan zo dadelijk nog twee nummers van je horen. Want de scherpe randjes moeten er vanaf gehaald worden. Dus klap ik al één nummer wat ze gaat spelen. Dus. Want dat staat op je laatste EP, geloof ik ook.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Het is het eerste lied wat ik op de gitaar heb geschreven ook.
0: Komen.
1: En zelf heb ingespeeld. Ja. Echt super speciaal.
0: Komen we nog zo even bij terug. Maar eerst gaan we nog één nummer horen. Want dat heb ik wel met de videologen en techneuten hier afgesproken. En dat is La Promenade Violence. En zoals ik, Martijn Vonk, La Promenade Violence. Dat mag ik dan ook zeggen. Maar het is toch echt zo. En het nummer dat heet If There Is There Anyone.

Over Zeeperts gesproken. Dit ga ik ook even delen, want ik was dus op 17 april in Patronaat Haarlem bij die optredens van Holograph in de, als support en Marathon als hoofdact. En achter mij, en eigenlijk stonden we ook naast elkaar een beetje te praten, Martijn Vonk van deze band van La Promenade Violence. En op een gegeven moment hoorde ik een nummer. Ik zeg, dit klinkt toch wel bekend, hè, Martijn? Dit is wel een lekker nummer. En toen zegt hij, ja, dat is van ons, vriend. Toen was het ook zoiets van... Wah, wah, wah, wah. Ja. Dus dat overkwam mij dus ook, weet je. Ja, dat zijn van die momenten dat je liever door het podium naar beneden zakt... en ergens bij het riool uitkomt, weet je. Dus nou ja... Dat zijn van die momenten dat je dan even denkt... oh ja, dat zat zo. Maar goed, we gaan het er niet lang over vermoeien. Want het laatste blokje is aangebroken. Scherpe randjes, dat is het nummer wat je nu gaat horen. Dus allemaal, hier is Bieke.

0: Ja, dat was Scherpe Randjes. Nu even nog wat vragen stellen. Want ja, jij zit of jij werkt in de geestelijke gezondheidszorg.
1: Ja.
0: Nou weet ik als muziekredacteur dat er behoorlijk een issue is in de muziekwereld. De mentale gezondheid. Daar heb jij natuurlijk, nou ik zal niet zeggen dagelijks mee te maken. Maar vrij frequent wel, denk ik.
1: Ja, ik denk dat er best wel veel taaie dingen zijn in deze industrie, zeg maar. Hoe weinig geld je krijgt voor hoe hard je werkt. En je moet heel lang werken voordat je gezien wordt. En ik weet uit mijn werk dat een van de ergste dingen eigenlijk die je mensen kunt aandoen is dat hij zich niet gezien voelt. Ja, je moet heel veel werken voor... Ja, en dan hoop je dat het wat wordt. Ja. En jezelf de hele tijd laten zien. Ook al online.
0: Ja.
1: Ja, dat is. Je moet wel sterk in je schoenen staan. Ook om elke keer naast je werk. Bijvoorbeeld Mark is fysiotherapeut. Die gaat gewoon na zijn werk. Komt die gaan we optreden. Zijn we soms om 2 uur 's nachts thuis. Gaat hij gewoon de volgende dag. We zijn een keer 's nachts naar de radio gegaan. Gingen we gewoon. Hoe laat was dat? 3 uur 's nachts hebben we toen op radio 1 live gespeeld. 1 nummertje, heb ik. Inpakken naar huis, volgende dag gewoon weer door met zijn leven. Dus het, ja. Het is... Ja, sorry baas. Ja. Het is... ja, het is daarin denk ik dat ik echt veel geluk heb. Dat ik heel erg goed heb geleerd om met het leven om te gaan. En ook met die stress en spanning en die hele... Ja, de scherpe randjes. Want het is echt het verleidelijk dus om het eraf te drinken of blowen. Er is heel veel drugs ook, dus ja.
0: Ja. Daar zit dat nummer dus eigenlijk ook in verstopt, wat je net hebt gespeeld.
1: Ja, zeker. Ja. Want als je, het is heel gek als je ineens een optreden hebt. Die hele zaal staat vol. Mensen zingen mee. Het is helemaal geweldig.
0: Mm.
1: En dan de volgende dag word je wakker. En dan is je leven gewoon eigenlijk hetzelfde. En dan voel je daarna gewoon best wel heel down. Want je hebt alles gegeven. En dat, zeg maar, die pieken en die dalen en dat reguleren. Ik denk dat dat is wat je... Wat je als artiest succesvol maakt als je daarmee om kunt gaan.
0: Hm.
1: En daar gaat het nummer ook over. Gewoon verdragen als er ook niks gebeurt.
0: Ja, stabiliteit is dus heel belangrijk in een mensenleven. Als ik jou zo tussen de regels door beluister.
1: Ja. Je moet wel goed eten en voor jezelf zorgen ook om dat te kunnen dragen, denk ik. Ja.
0: En dan ga ik jou wat verklappen. Want vorig jaar ben ik dus verhuisd. Hm. Zit tegenwoordig in een bejaardenwoning. Zeg je ook niet zeggen, denk ik. Maar ja, ik ben vorig jaar dus daar naartoe gegaan. Maar ik betrapte me er wel op, sinds ik die verhuizing achter de rug heb, dat ik denk, wow, had ik dat nou maar even veel eerder gedaan. Want die jaren daarvoor werd ik eigenlijk tijdens de wintermaanden steeds, ja, bleek, weet je wel. Een beetje, ik zal niet zeggen meteen zwaar depressief, maar het was nou niet echt een heel vrolijk leven op een gegeven moment,
1: ja,
0: in die wind. Dus ja, dan, door dat, die stap te zetten, omdat dat op mijn pad kwam, ben ik dus in ieder geval weer een stuk opgebloeid.
1: Wat goed, ja. En het lijden hoort ook echt bij het leven. Dus het is ook, het gaat erom hoe je ermee omgaat.
0: Ja. Nou ja, goed, ik heb nu ook twee, die twee jongens die hier staan. Ik zeg jongens, maar we zitten af en toe ook met elkaar wel eens te bekvechten in een appgroep. Als het gaat om het programma. Maar aan de andere kant, ik kan ook niet zonder deze twee snuiters. Hè? Want ik bedoel, ik heb ze wel nodig om dit, te kunnen doen. Ze kijken nu mij ook aan zo van... Wat zit je hier nou weer allemaal raar te bazelen? Nee jongens, jullie krijgen van mij een veer in jullie achterste. Dus
1: jullie worden
0: mag dat ook nog eens een keer gezegd worden? Ik bedoel, kijk, het is hier ook liefde, oud werk, papier. In dat opzicht moet je ook stevig in je schoenen staan om dat te kunnen doen natuurlijk. En wij vinden het leuk om muzikanten zoals jullie toch weer even wat podium te bieden in dat opzicht. Toch?
1: Ja.
0: Ja. We gaan dit fijne gesprek weer even afsluiten. Want anders dan wordt het een heel verhaal weer. En ik moet even het goede envelopje met de titels erbij pakken. En ik heb hem ook meteen gevonden. Want het laatste nummer van vanavond, dat ga je nu horen. Dat is Ik voel, dus ik besta.

0: En met zo'n nummer kan je ook gewoon geweldig afsluiten, denk ik, toch?
1: Oh, ja, en ja. Als je mensen nu luisteren en ze vinden het vet. 30 juli hebben we onze eerste grote show in Amsterdam.
0: Oh, waar?
1: In Sinetol. En het wordt echt geweldig over... wij gaan spelen, Chris Langerdijk gaat spelen. Er is ook een low stimulus room voor als je even met fidget spinners wilt chillen zonder geluid. Hm? We hebben een reflectiebord. Het wordt helemaal geweldig. Echt een feestje voor mentale gezondheid.
0: Bij deze dus even lekker spammen. 30 juli mensen, 30 juli dus naar Sinetol. Maar je bent nog niet helemaal van me af. Ja, maar je bent nog niet helemaal van me af. Want er is ook nog een afsluitende vraag.
1: Oh?
0: En er is een radiocollega die zegt altijd van er leiden, zijn er ook digitale snelwegen die op een gegeven moment geopend zijn die ergens... waardoor jij vindbaar bent op het wereldwijde web. En die komt weer van mij. Dus waar ben jij te vinden op het wereldwijde web?
1: Online heet ik De Wereld van Bieke, omdat het zoveel verschillende dingen zijn die ik doe. En op mijn website bieke.me staat de tour. Als je ons volgt op Spotify, Bieke, dan krijg je daar ook updates over waar we spelen, wanneer.
0: Ja.
1: En als je nou echt de leuke geheimpjes en dat soort dingen wil, moet je even inschrijven voor mijn nieuwsbrief op mijn website.
0: En dat is...
1: www.bieke.me.
0: Oké, duidelijk. Dan geef ik je dus nu over aan de videologen, want die moeten ook nog iets doen. En ik moet mijn snavel houden in die periode dat jullie dus bezig zijn. Maar goed, dankjewel voor jullie komst allen naar deze fijne studio. En tot een volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Dat was Bieke. Ik ga denk ik ook maar meteen afscheid nemen van de jijbuiskijkers. Want dat kan ik natuurlijk nu ook wel doen. Want daar zijn we toch mee klaar. YouTube mensen gegroet. Volgende week dan hopen we weer op tijd om 8 uur te beginnen met Wendy Moore. Want die komt uit dit dorp. Dus dat is in Zandvoort. En dan zijn we er weer. En we gaan weer verder. Want High on Shy is bezig weer met een nieuwe single. Die over niet al te gekke lange tijd, Letter to a Ghost heet dat ding, op de proppen gaat komen. Maar dit is nog een oude single. En dat nummer dat heet What's Going On?

Drie nummers achter elkaar. Eerst High on Chai en What's Going On. Want er komt een nieuwe single van High on Chai aan. Dat nummer dat heet Letter to a Ghost. Dat was trouwens What's Going On een van de eerste singles. Zo niet de eerste. Daarachter de onvermijdelijke Wave Zero plaat. Dit keer een nummer van dat eerste album. Self-titled album zoals die te boek staat. 2009 She Loves Me. En daarachter dat nummer Planet. Van de band heet Planet. En de titel van de song heet Yellow and Blue. Wat wel zo leuk was, ze melden zich ineens bij ons. En ja, je kan het materiaal downloaden. Nou, ik zocht maar een breuk, maar dat was helemaal niet te downloaden. Ja, pas later toen ik erop wees van, nou lekker dan, is blij maken met een dode mus. Goed, dat waren ze even op een rij. Nu een nieuwe single en die komt van de gasten van drie weken geleden. Elze van der Greft en Alex Nieuwland. En dan heb ik het over Nieuwland en Elze van der Greft. Ja, want dat is een beetje het hele verhaal. Nieuwels heeft een nieuwe single en die komt morgen uit. 2000 Daisies.

Deze band komt uit Haarlemmermeer. Niet uit Haarlem, mensen, maar ze komen gewoon uit die gemeente. Aarspennendal, de Kruk, hoorde je. Daarvoor hoorde je Noodles, de gasten die 3 weken geleden hier bij ons in de studio waren. En hun nieuwe single heet 2000 Daisies. Volgende week muziek uit eigen dorp. En dit is...

Crocodile Tears in een akoestisch jasje gestoken kan worden. Want dat is de meest recente single die Wendy heeft uitgebracht. En ze doet natuurlijk mee in de popronde. Daar is ze voor uitgekozen om mee te mogen doen. En dat is dan het tweede jaar, tweede achterin volgende jaar. Want het jaar daarvoor hadden we Bodine Monet in de popronde zitten. Die komt ook uit dit dorp. We sluiten zo'n beetje af. Dit is een versie van ons vorig jaar ten tijde van de kermisweek in Volendam. En toen waren er hier twee heren die waren hun eigen dorp ontvlucht. En die hadden besloten om hier te gaan spelen. Zonder de camera's. En dan heb ik het over Roy de Smet. Collega presentator, maar zelf ook een muzikant en songwriter. En Jacob D. Edward. En vooral die laatste. Want die heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Maar dat is een cover. Die heb ik vorige week al laten horen. Dat is van Robin Pecknold van Fleet Foxes. Maar hij heeft ook al verklapt wat de volgende single. En die had hij dus vorig jaar bij ons dus gespeeld. En dat is Paint Me a Picture. En daar sluiten we deze alternatieve FM mee af. Tot volgende week. Dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
3: Dit is Play It Loud Dutch Fury, het programma waar je tussen 9 uur en 11 uur 's avonds 2 uur lang de allerbeste hardrock en hardste metal uit eigen land hoort. Met nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van oldschool bands.

0: Goedenavond, mede Metalheads. Deze maandag 6 juli. Mijn naam is Marcel van Kuik en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Dutch Fury. Het radioprogramma waarin we iedere maand een maandoverzicht met de nieuwste Nederlandse metal releases onder de loep nemen. En normaal gesproken staat deze uitzending volledig in het teken van nieuwe muziek van eigen bodem. Ook deze maand hebben we weer een mooie selectie voor je klaarstaan. Maar omdat juni iets minder releases opleverde dan gebruikelijk, gaan we het vanavond net iets anders aanpakken. Naast de nieuwste Nederlandse metal muziek nemen we je in het tweede uur namelijk mee naar twee festivals die afgelopen maand plaatsvonden en inmiddels niet meer weg te denken zijn uit de Nederlandse metal scene. Into the Grave in Leeuwarden en South of Heaven in Maastricht. Op beide festivals stonden diverse Nederlandse metalbands geprogrammeerd en daar besteden we later vanavond dus uitgebreid aandacht aan. Maar eerst beginnen we met de nieuwste releases van de maand juni dus. En zoals altijd beginnen we elke uitzending met de uuropener en ditmaal trapten we af in de provincie Utrecht met de nieuwste single Echo van Trickstate. Trickstate is een relatief jonge, zeskoppige metalband die hardcore combineert met stevige grooves, melodieuze gitaarpartijen en een krachtige productie. De band laat zich inspireren door zowel moderne metalcore als alternatieve metal, zonder daarbij de melodie uit het oog te verliezen. Met hun op 2 juni verschenen nieuwe single Echo laat Trickstate horen waar ze momenteel voor staan. Het nummer bouwt rustig op, waarna zware riffs en meeslepende melodieën elkaar afwisselen. De tekst gaat over de innerlijke strijd met herinneringen die blijven rondzingen als een echo uit het verleden. Een herkenbaar thema dat de band muzikaal krachtig weet te vertalen. En tijd voor loodzware Nederlandse doom en death metal van het noordelijkse doom collectief Oltas dat aarde opslokt met hun nieuwste track World Killer. Uitgebracht via Argonauta Records en voorzien van prachtige gastvocalen door Rachel Westerveld. Deze release is niet onopgemerkt gebleven, want hij is verkozen tot single van de maand. De sound is groter, logger en dreigender dan ooit. En niemand minder dan Remy Grijpstra van de band heeft een exclusieve introductie voor ons ingesproken. Wat schuilt er achter deze muzikale verwoesting? Je hoort het zo in dit audiobericht, vlak voordat we de single over je heen laten walsen. Een gitzwart voorproefje van een debuutalbum dat in 2027 verschijnt. En fantastisch nieuws voor de liefhebbers. Je kunt Oltas dit najaar live zien. Op zaterdag 3 oktober staan ze in de N201 in Aalsmeer tijdens de tweede editie van Metal Assault Rituals of Doom. Ze delen daar het podium met een ijzersterke line-up: Officium Trist, Sad Whisperings, Sordid Empire, Solace en Prophets of Thwaites. En dat wordt een loodzware avond die je niet mag missen. Early Assault tickets zijn nog beperkt beschikbaar voor 18,50, dus wacht niet te lang. En dan gaan we nu luisteren naar Oltas dus met hun gloednieuwe single World Killer.
1: Hallo, dit is Remy van Oltas en dit is World Killer, onze nieuwe single die 4 juni gereleased is door Argonauta Records uit Italië. En ja, World Killer is single van de maand op Play It Loud. En World Killer gaat over alle gevaren en alle zaken die de mensheid parten spelen op dit moment. Alles waar we tegenaan lopen in de wereld met z'n allen. En waardoor we af en toe misschien wel even het pad een beetje kwijt zijn. World Killer gaat textueel daarover. En ook kun je natuurlijk zelf na het luisteren je eigen verhaal er een beetje in vormen. En van maken. Ik denk dat World Killer, na het luisteren van World Killer, zul je merken dat de muziek gecombineerd met de tekst gaat je meenemen op een bepaalde reis. Dus geniet ervan. Dit is World Killer.

van de ene grafkelder rollen we direct door naar de volgende. Van Friese doom metal gingen we over in een flinke portie op zwevende Nederlandse death metal van Coffin Company. Je hoorde ze aansluitend op Altas dus met hun gloednieuwe single die de lijken gegarandeerd lieten dansen tot de ledematen eraf vallen, Prettiest Girl. Dit gezelschap komt rechtstreeks uit de donkerste hoeken van het kerkhof en heeft zich gespecialiseerd in, zoals ze het zelf prachtig verwoorden, putting the fun back in funeral. Slaapliedjes maken ze zeker niet, tenzij je houdt van melodieën die de doden doen ontwaken. En we schakelen direct door naar een flinke dosis energie van eigen bodem. De volgende band komt uit Noord-Brabant en laat horen hoe je metalcore en deathcore op de meest brute wijze combineert. Ze staan bekend om hun loodzware breakdowns en strakke riffs en ze hebben op 5 juni een nieuwe track uitgebracht. Maak je borst nat voor een muur van eigen van hard geluid. Dit is de derde single van hun laatste EP, To Exist Is Worth Nothing, getiteld If Pain Is Constant, dat een emotionele kant van de band laat horen. De tekst draait om het omgaan met mentale pijn en de zoektocht naar kracht wanneer tegenslagen zich blijven opstapelen. Hier is Changing Tides met hun If Pain Is Constant.

En van de brute underground rolden we door naar absolute melodieuze metal aristocratie. De legendarische, in Nederland gevestigde Britse zanger Ian Parry viert zijn 45-jarige carrière en doet dat met de triomfale terugkeer met zijn progressieve metal-epos Ian Parry's Consortium Project 6. Getekend bij Frontiers Music brachten zij op 8 juni hun nieuwe single Legacy of Empires uit. De titeltrack van het aankomende conceptalbum over kosmische geschiedenis en de opkomst van AI. En alsof die track nog niet genoeg is, hebben we vandaag een fantastische prijsvraag voor de luisteraars van Play It Loud op ZFM Zandvoort. Ian Parry kennen we natuurlijk in Nederland als de iconische frontman van de legendarische prog metal band Elegy. En ik mag vanavond een exclusieve gelimiteerde CD re-release weggeven van hun absolute klassieker Principles of Pain. En wil jij deze parel aan jouw collectie toevoegen, dan is dit het wat je moet doen. Ga naar onze Facebookpagina Play It Loud @, dus geschreven @, ZFM Zandvoort, en zorg dat je uiteraard de pagina volgt. Laat een reactie achter onder het aankondigingsbericht van de show van vanavond en vertel ons waarom jij deze legendarische CD wilt winnen. Je mag natuurlijk ook bellen naar de studio vanavond. Tot 10 uur kun je bellen en dan maak ik na het nieuws van 10 uur de prijswinnaar bekend. Reageer snel, mis het niet en wie weet ligt deze klassieker binnenkort bij jou op de mat. En zet je schrap voor een flinke dosis Zeeuws geweld. Sinds deze mannen de nationale metal battle wonnen, raast hun muziek of hun mix van oldschool trash en genadeloze hardcore als een stormram door de underground scene. Vers uitgebracht via hun kerstverse platenlabel Mascot Records is dit de Zeeuwse trash metal plot trots. Inherited met hun gloednieuwe titeloze sloopkogel. Inherited natuurlijk.

En dat was de op 11 juni verschenen nieuwe titelloze single van de Zeeuwse geweldenaren van Inherited. Houd deze Zeeuwse trash en hardcore trots goed in de gaten. En voor ik zo verder ga met het langste nummer ooit gedraaid tijdens Dutch Fury, is het nu eerst tijd voor de wekelijkse update uit de wereld van het zware metaal. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? Dat horen jullie zo van mij.

0: Nerd Loud's Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld.
1: Op zaterdag 6 februari volgend jaar vindt in poppodium Iduna een nieuwe editie plaats van Drachten Deathfest. Op 30 juni heeft de organisatie de eerste vier namen vrijgegeven. Het gaat om de Black Dahlia Murder, Wolf Brigade, Slaughter Day en de cultband Burial uit Zeeland. Daar komen nog meer namen bij. De kaartverkoop is direct begonnen. Een toegangsbewijs kost je €40. Het optreden van de Black Dahlia Murder maakt overigens deel uit van een Europese tournee die in het teken staat van de 20ste verjaardag van het derde studioalbum Nocturnal uit 2007. Deze LP staat te boek als de meest succesvolle uit de geschiedenis van de melodieuze death metal band. Met populaire tracks als What a Horrible Night to Have a Curse. Naast de festivalshow in Friesland plant de Black Dahlia Murder een flink aantal zaaloptredens. Waaronder in de kleine zaal van poppodium 013 te Tilburg op vrijdag 5 februari. Een ticket voor dit Brabantse concert kost je €34,80. Ook kun je de groep begin 2027 onder meer aan het werk zien in de Duitse steden Berlijn, Bochum, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Keulen en München. Alsmede diverse Franse steden als Metz en Parijs. En volgend jaar wordt Into the Grave op 11, 12 en 13 juni gehouden. Natuurlijk weer in Leeuwarden. De organisatie heeft op 2 juli de eerste 10 namen bekendgemaakt. En dit zijn Metal Church, Guerrilla, Prong, Hellripper, God Enthroned met een speciale The Grand Grimoire show ter ere van de 30ste verjaardag van de plaat. Guttelax, Fulci, Insanity Alert, Exhumed en Yoth Iria. Hier komen natuurlijk nog vele bands bij. Early Bird kaarten kosten €139. Alle informatie vind je op www.intothegrave.nl. Ashen World is de eerste single van het nieuwe Camelot-album Dark Asylum. Op de track is een gastrol weggelegd voor Ignacia Fernandez van Decessus. Daarnaast zijn ook onder meer Avantasia's Tobias Sammet, Eluvitis Lia Sophie Fisher, Visions of Atlantis Clementine Delaunay te horen op het album. De nieuwe plaat werd wederom geproduceerd door Sascha Peth en door Jacob Hansen gemixt en gemasterd en verschijnt op 28 augustus. Onder de noemer Camfest begint Camelot de bijbehorende Europese tournee op 30 en 31 oktober met twee shows in poppodium 013 in Tilburg met een andere line-up op beide dagen. En wie komend weekend op Bospop is, krijgt daar misschien wel een nieuwe songs van Airborne te horen. De band had al twee singles uitgebracht van het aankomende album Airborne. Nu hebben de Australiërs de nieuwe track Kid in a Candy Store online gezet. De nieuwe plaat werd door Brian House geproduceerd en verschijnt op 28 augustus via Spine Farm. En tot slot, het Rock Hard Festival kwam gisteren ten einde, maar de organisatie heeft alvast een groot deel van de line-up voor 2027 bekendgemaakt. Bovenaan de poster prijken Bruce Dickinson en Arch Enemy, maar ook onder meer Accept, IJsbrecher, The Sisters of Mercy, Aelstorm, The Lord of the Lost, H-Blocks, Skald en Korpiklaani komen naar het festival. Volgend jaar vindt het festival plaats van 7 tot en met 10 juli in het Duitse Ballenstedt. De voorverkoop is vanmiddag om 3 uur begonnen. En alle informatie vind je op www.rockhearts.com. En dat was het Metal Nieuws weer voor deze en komende weken. Je hoort pas weer de updates tijdens Ben van Rode's Underground in de laatste week van juli. Maar nu gaan we door. Terug naar het allerlaatste nummer van dit eerste uur van Dutch Fury. Juni special en we sluiten zo direct af met iets heel bijzonders. Geen hapklare brok van 3 minuten, maar een monumentaal gitzwart en atmosferisch meesterwerk. Maak je klaar voor een sonische trip van maar liefst 17 minuten. Tot zover het eerste uur van Play It Loud Dutch Fury hier op ZFM Zandvoort. Blijf absoluut hangen, want in het tweede uur gaan we onverminderd hard door met ons Dutch Fury maandoverzicht. We duiken straks in 2 exclusieve festival specials. We blikken uitgebreid terug op het Friese metalgeweld van Into the Grave en het grensverleggende South of Heaven Fest. Ik heb een ijzersterke selectie klaarstaan van de Nederlandse acts die daar de podia hebben platgewalst. Denk aan de brute death metal van Severe Torture, de ranzige facegrind van Rectal Smegma en de loodzware grooves van Bone Ripper. Dat en nog veel meer hoor je zo direct in uur 2. Maar nu eerst hoor je dus de nieuwste track van de Nederlandse formatie Nooit. Zak weg in duisternis. Geniet van deze epische afsluiter. En dit is Nooit met Verlossing.

0: En dat was Verlossing van de Nederlandse metalband Nooit. Een brok pure onvervalste energie, rechtstreeks uit de vaderlandse underground scene. En je hoort het goed, dit is loodzware metal, maar dan gewoon in onze eigen moedertaal. Dat is een trend die we de laatste tijd gelukkig steeds vaker voorbij zien komen. En Nooit laat hier even horen hoe intens en rauw dat kan uitpakken. De heren bewijzen met deze single dat het Nederlands zich uitstekend leent voor duistere riffs en vocalen die echt door merg en been gaan. Het nummer bouwt ontzettend strak op en snijdt thematisch een diepe persoonlijke worsteling aan. Het grijpt je vanaf de eerste seconde bij de keel. Een absolute aanrader voor iedereen die de Nederlandse metal een warm hart toedraagt. Niet voor niets staat deze track ook inmiddels te glimmen in de bekende Dutch Metal playlist op Spotify. Hou deze mannen dus absoluut in de gaten, want hier gaan we in de toekomst ongetwijfeld nog veel meer van horen. Nooit met Verlossing. En ondertussen tikt de klok hier in de studio onverbiddelijk door richting de overgang van het naar het nieuws van 10 uur. Tot zo, blijf luisteren en tot in het tweede uur. Dan heb ik nog veel meer lekkere metal voor jullie gepland staan. En onder andere natuurlijk de Metal Festival Specials Into the Grave en South of Heaven natuurlijk. Blijf luisteren en bedankt tot zover. Maak nog steeds kans, hè, als je wil winnen die cd Principles of Pain van Allergy natuurlijk. Geef het even aan. Bel anders even op naar de studio en dan maak je kans voor op deze cd. Tot zo. En blijf luisteren tot naar het nieuws van 10 uur. En dat is zo. En veel plezier nog even met de wedstrijd Spanje-Portugal. Dat is nu in pauze, maar straks gaat het ook weer verder. Maar wel blijven luisteren naar mij, natuurlijk. Tot zo. Doei.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
3: Hello guys, this is Raf Atassi from Anomic and Pandemonium. You are listening to the awesome radio show Play It Loud. Dutch Fury. Here you can listen to the best and loudest metal made in the Netherlands. Every Monday from 9 till 11 p.m. Crank it up.

Welkom terug bij alweer het tweede uur van Play It Loud op ZFM Zandvoort. We gaan onverminderd hard door, naar dit geval wat minder hard, met ons Dutch Fury juni maandoverzicht. We trapten dit uur direct af met een mooie uuropener van eigen bodem. Ik heb het over de in 2020 opgerichte symfonische metalband Abstracted Mind. Oorspronkelijk geworteld in Argentinië, maar inmiddels al een tijdje standvastig opererend vanuit Nederland. Met een ijzersterke mix van filmische symfonische metal en progressieve power hebben ze al flink wat harten veroverd. En sinds afgelopen maand is er vers materiaal, want ze stomen keihard door naar hun debuutalbum. Ik draaide als uuropener hun kerstverse, bombastische en prachtige single Rise Again. Tijd voor een flinke portie ranzige Nederlandse death metal hier bij Play It Loud Dutch Fury. De mannen van Mouflon hebben op 16 juni hun nieuwe track uitgebracht, getiteld Sun and Steel. De tweede single van hun aankomende album Eros en Thanatos, dat op 3 juli is verschenen. Het nummer is geïnspireerd op het werk van de Japanse schrijver Yukio Mishima. Of Mishima. En de dunne lijn tussen fysieke kracht en de dood. Verwacht geen subtiliteit, maar loodzware grooves, ronkende riffs en een midtempo stomp die je speakers opblaast. Dit is Mouflon met Sun and Steel. Natuurlijk bij deze juni special van Dutch Fury.

0: Liefhebbers van oldschool death metal in de stijl van Boltthrower en Asphyx weten wat ze te doen staan. Het album Eros en Thanatos van het Arnhemse Mouflon is sinds 3 juli dus overal te streamen en ook fysiek te bestellen. En dan sluit het op de nieuwe single Sun and Steel van deze band, rolden we rechtstreeks in de hardcore en metalcore grooves van Unnerve, die halverwege juni de snoeiharde single Endless Exit dropte. Deze gasten uit de regio Den Haag en Zoetermeer slopen sinds 2023 de podia met een mix van alternatieve metalcore en flink wat chaotische mathcore. Na hun vorig jaar verschenen EP Prosperity zijn ze nu terug met de nieuwe single. Hij is sinds 16 juni uit en laat precies horen waar de band goed in is. Ontwrichtende riffs, loeistrakke grooves en vocalen die door merg en been gaan. En dan maken we nu ruimte voor de Utrechtse hardcore sensatie State Power. Deze gasten hebben onlangs nog geopend voor Knocked Loose en brachten op 19 juni hun vlijmscherpe anticapitalistische single The Sin of Empathy uit. Het is de ideale track om keihard op te toesteppen in je huiskamer. Dus ga ervoor. Aansluiten we ook geïntroduceerd door de band zelf. The Sin of Empathy hoor je natuurlijk hier bij Play It Loud Dutch Fury.
1: Hey, Stefan hier van State Power. En je gaat zo luisteren naar The Sin of Empathy. En dat is de derde single van ons debuutalbum. En dat album, genaamd Hyperstition, komt uit op 28 augustus. En het wordt heel dik. Het wordt heel hard. Het gaat veel over AI, over de recente technologische ontwikkelingen. Zo ook deze song, die zich een soort van doemscenario voorstelt. Wat als de AI wraak neemt op zijn of haar makers.

0: Bij Play It Loud kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen op ZFM Zandvoort.
1: The Touch of Sadim, de nieuwe single van Phoenix. Muziek geschreven en gespeeld door Ken Wickhuizen. Lyrics en vocals Ron Brouwer. Sadim is het omgekeerde van Midas. En waar Midas alles wat hij aanraakte ooit zag veranderen in goud, ziet Sadim alles wat hij aanraakt, inclusief zijn hele imperium, vervallen tot stof. The Touch of Sadim.

En dat was de gloednieuwe single Touch of Sedum van het muzikale project Phoenix. Zojuist exclusief voor jullie geïntroduceerd door niemand minder dan Ron Brew Brouwer. Een fascinerende track die de perfecte balans zoekt tussen melodie en duisternis. Mocht je je afvragen waar die titel vandaan komt, hij zei het zelf al. Sedum is het woord Midas, maar dan exact achterstevoren gespeld. Waar de legendarische koning Midas die gave had om alles wat hij aanraakte in goud te veranderen, staat de Sedum Touch symbool voor het exacte tegenovergestelde. De vloek waarbij alles wat je aanraakt juist in de as wordt gelegd, mislukt of kapot gaat. En die thematiek van onvermijdelijke destructie hoor je dan ook prachtig terug in de zware melancholische sfeer van dit nummer. Extra vet, want deze track bevat natuurlijk brute gastvokalen van niemand minder dan Ron Brew Brouwer, die hem net aankondigde zelf natuurlijk. Touch of Sedum is vanaf nu overal te streamen. Voeg hem zeker toe aan je playlist. En we gaan door met het laatste blokje gloednieuwe materiaal van eigen bodem en de maand juni. Voor we aandacht gaan besteden aan de twee van Nederlands bekendste festivals. En we beginnen met de alternatieve rock en metal formatie Molokai. Ze hebben op 26 juni hun gloednieuwe single uitgebracht, getiteld Emilia. Na een reeks sterke releases trekken ze op deze tracks alle registers open. Verwacht een ijzersterke dynamiek, meeslepende melodieën en een sound die je direct bij de keel grijpt. Dit is de perfecte track om de volumeknop weer even helemaal naar rechts te draaien. Luister en geniet van Molokai met hun nieuwste single Emilia.

wordt uw favoriete muziek elders nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort.

0: En dat was
1: Wounds, de gloednieuwe, eveneens op 26 juni verschenen tiende single van de Nederlandse groove metal krachtpatsers Once Mortals. Met deze verwoestende track sluit de band officieel het allereerste hoofdstuk uit hun bestaan af. En wat een afsluiter is het geworden. Loodzware riffs, ronkende baslijnen en een bak agressie waar je u tegen zegt. En degene die op 23 mei aanwezig waren bij de allereerste editie van mijn eigen festival Metal Assault in de N201 Aalsmeer, hebben deze gasten al live het podium zien slopen. Hier speelden ze deze nieuwe single ook. Wat een energie en wat een talent. Schrijf die naam dus met dikke letters op, want van Once Mortals gaan we in de toekomst gegarandeerd nog heel veel horen. Once is nu overal te streamen, inclusief een dikke videoclip op YouTube. En met Once Mortals sluiten we de rij van releases uit de maand juni officieel af. Maar we blikken vanavond niet alleen terug op deze maand qua nieuwe releases, want de festivalzomer is namelijk in volle gang en de afgelopen weken stonden er een paar gigantische hoogtepunten op de kalender. En daarom gaan we het resterende uur vullen met twee hele vette festival specials. En we reizen eerst virtueel af naar het hoge noorden voor de brute death and trash klanken van Into the Grave in Leeuwarden. Om daarna direct door te denderen naar het diepe zuiden voor het bourgondische geweld van South of Heaven in Maastricht. En van beide festivals heb ik een ijzersterk drieluik aan bands voor je klaarstaan die daar de boel hebben platgespeeld. We trappen de Into the Graves 2026 special af met de eerste twee tracks. We beginnen onze reis in Leeuwarden met een absolute monument van de Nederlandse death metal scene, Severed Torture. En deze veteranen lieten op Into the Grave weer zien waarom ze wereldwijd gerespecteerd worden. We gaan luisteren naar het verschrikkelijke brute The Death of Everything, afkomstig van hun mokerslag van een album Torn from the Jaws of Death. En we laten het tempo daarna direct hoog liggen, want de tweede band in het blokje is de opkomende trash en hardcore sensatie Admoran. Met hun splinternieuwe album We Fight Back vers in de schappen brachten zij een gigantische bak energie naar het festivalveld. Twee tracks achter elkaar zonder adempauze. Hier is Severed Torture, gevolgd door Admoran met We Fight Back.

0: luistert naar Play It Loud. Het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort.
1: Yo mensen, we hebben Van het Moran hier. 14 juni hebben wij gespeeld op Reaper Stage Into the Grave in Leeuwarden. Hier hebben wij ons album We Fight Back gepresenteerd voor jullie. We hebben heel veel leuke mensen ontmoet. Het was mooi weer en was al met al heel erg gezellig. Ons album We Fight Back is verkrijgbaar op CD, op zwart vinyl en op blauw zwart vinyl. En deze is exclusief. Stream ons album We Fight Back op Spotify en alle andere streamingsdiensten. Maar voor nu, you're listening to We Fight Back.

Heerlijke energie van het Friese Admoran met de titeltrack van een debuutalbum We Fight Back en een ervaring op het Into the Grave Festival verteld door bassist Wiebe. Daarvoor het loodzware geweld van Sever Torture. En voor we de Into the Grave special zo direct gaan afsluiten en de brug naar de South of Heaven special inslaan, hoor je de afsluiter van Leeuwarden, de Death Doom meesters van Graceless uit Leiden. Hun album Icons of Ruin is een meesterwerk en de track Resurrection of the Graveless is een heerlijke duistere ode aan de vroege jaren 90 scene en die gids zwarte sfeer trekken we direct door naar Maastricht, want de opener voor ons South of Heaven special is het relatief nieuwe, maar nu al verwoestend hardcore death metal collectief Bone Ripper. Zij brachten op 19 juni hun snoeiharde single Deeds Define uit. Maak je borst nat voor dit loodzware duo. Dit is Graceless en daarna Bone Ripper.

0: Lekker hoor. Bone Ripper met Deep Define. En we zijn inmiddels helemaal geland in Maastricht voor het slotstuk van onze South of Heaven 2026 special. Maar voordat de Nekspieren nog één keer extreem aan het werk mogen voor de laatste twee bands die begin juni de muziekgieterij op zijn kop zetten, laat ik jullie eerst nog even weten waar de last minute beslissers hun Nekspieren mogen testen tijdens één of meerdere van de komende metal shows in het land, middels de wekelijkse concertagenda.
1: De Play It Loud concertagenda.
0: Dan beginnen we morgenavond op dinsdag 7 juli... komen Massacre uit Colombia, geloof ik, en Doubters in de Musicon in Den Haag. Tickets daar kosten in de voorverkoop €16, inclusief servicekosten. Aan de deur kost het €17,50, dus koop het in de voorverkoop. Deur open om 19:30, de aanvang is om 20:00 die avond. En op woensdag 8 juli spelen Nunslaughter, The Black Moriah en Funeral Whore in de Walrus in Groningen. Daar kosten de tickets €16. Deur openen die avond om 19:00 en de aanvang is om 19:30. Ook kun je nog naar Breaking Benjamin met Chevelle in het voorprogramma in de AFAS Live in Amsterdam natuurlijk. En de tickets daar kosten €71,50 en gaan vanaf die prijs dus. Deuren openen om 19:00, de aanvang om 19:30 en dan speelt Support Act A Return to Dust. Ook Floor Jansen treedt op donderdag 9 juli in het Zuiderpark in Den Haag. Daar zijn nog tickets voor verkrijgbaar, mocht je haar willen zien. €49,84 gaat het je kosten, dus valt mee. De aanvang is om 19:30. Ook kun je nog naar Vindicta in de Neushoorn in Leeuwarden. Daar zijn de tickets €22,50. De deuren openen om 20:00 en de aanvang is om 21:45. En natuurlijk vindt het Bospop Festival weer plaats dit komende weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag 10 tot en met 12 juli. In Weert natuurlijk met Volbeat, Dim Temptation, ZZ Top, Airborne, Biohazard, Floor Jansen ook weer, Steel Panther en nog vele andere. Tickets kosten €117,50. De 3-dagen ticket kost je €260. Check de website www.bospopfestival.nl voor alle informatie qua speeltijden en line-up. En dat was de concertagenda weer.

0: Even voor deze en komende weken. Je hoort pas tijdens de uitzending van Ben Verrode's Underground weer waar je verder naartoe kunt in augustus. Terug naar het afsluitende blokje van deze Dutch Fury en tweede festival special van South of Heaven in Maastricht. Als eerste gaan we zo luisteren naar Trench War. Deze mannen staan garant voor vlijmscherpe riffs en een moordend tempo. Ze lieten de font stage trillen op zijn grondvesten. De Limburgse hardcore trots Trench War. De heren speelden een thuiswedstrijd op het South of Heaven Festival en hebben speciaal voor ons een voice memo ingesproken. Hoe was het om die thuisshow te slopen en hoe kijken ze terug op het festival? Je hoort het zo direct in het exclusieve audiobericht. En we sluiten de show vanavond af met de absolute gore party gore grind van de bovenste plank, Rectal Smegma. Zij mochten de mainstage openen en deden dat op de enige manier die ze kennen, met totale humoristische chaos en loeistrakke moshpits. Vergeet voor die tijd niet snel mee te doen aan onze prijsvraag op onze Facebookpagina. Je hebt nog even tijd dus tot het einde van deze uitzending om die gelimiteerde cd van Allergy te winnen. Hier bij Play It Loud at ZFM Zandvoort. Bel me nog of like mijn programma pagina en laat weten waarom je die cd wil winnen. En met de ranzige klanken van Rectal Smegma en zijn we wel weer aan het einde gekomen van deze bomvolle aflevering van Play It Loud Dutch Fury. Wat een rit was het weer, van de nieuwste underground singles tot de modderige festivalvelden van Into the Grave en South of Heaven. Zorg dat je de volgende week absoluut weer bij bent, want dan staat er een heel bijzonder en persoonlijk item op het programma. Ik heb dan namelijk een telefonisch interview met Rick Rotman, het brein achter het indrukwekkende Groningse raw alternative metal project Ricky Smalls. Zijn muziek is pure veerkracht. Rick vecht tegen een hersentumor en gebruikt zijn metaalachtige sound en de gloednieuwe EP Soldier's Son als zijn ultieme levensmissie om hoop te verspreiden. Een bikkelhard, maar prachtig verhaal over adoptie, strijd en de pure noodzaak van metal. Dat wil je dus niet missen. Het zit recht op voor vanavond. Hier zijn Trench War en de ultieme uitsmijter van vandaag. Hun track duurt nog geen 2 minuten, dus mis hem niet. Rectal Smegma met een hilarische en muzikaal loeistrakke knipoog naar de welbekende fastfoodketen I'm Loving It, Well I'm Not. Voor nu bedankt voor het luisteren. Geniet van de festivalzomer. En je weet hoe we hier afsluiten. Horns up en ja, stay metal.
1: De show South of Heaven. We spelen op de zondag. En als Heerlenaar voelt het natuurlijk wel een eer om South of Heaven te mogen spelen. Met al die geniale, legendarische bands als Megadeth, Corrosion of Conformity, Cavalera, die natuurlijk KOCD volledig speelde. Dat was echt super cool. Ik vind het dan ook super tof dat South of Heaven nieuwe bands, zoals Trench War en ook de andere bands die op dat kleine podium mochten spelen in de tent, om die een kans te geven om om tentoon te spreiden wat zij kunnen. Dus ja, super tof man. Ik kijk al uit naar volgend jaar, dat ik waarschijnlijk als bezoeker daar naartoe ga. Echt een heel tof nieuw festival en ik hoop dat het nog lang zal bestaan.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon. In het noorden kans op een bui. En maximaal 28 graden.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.